Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: 1, 2, 3.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Peter.
1: Mijn naam is Milou.
2: En jij luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je dat doet. Zometeen David Guetta. We hebben een lekker nummertje van Hanson. En de nieuwste single van Taylor Swift. En een klassieker van Queen staat ook nog klaar.
1: Oh, ik heb er zoveel zin in. Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van het bedrijf staan alleen nog maar wat karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen alweer aan het inpakken. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Numansdorp. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg in Spijkenisse is een motorrijder gisteravond laat zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een soort motor met 3 wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de Verenigde Naties vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en verbreekt de banden met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Dat land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test. Dat is een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien dat vlammen steeds hoger worden en dat daarna een grote vuurbal te zien is. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, maar alles wordt herbouwd, zegt hij. Daarna wordt er weer gevlogen, want dat is het waard. Het weer. Een afwisseling van zonnewolkenvelden. Landinwaarts zouden er een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen van 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Het is inmiddels 6:02. Ja, je hoorde het net al van Dave dat er een enorme brand gewoed heeft daar in Numansdorp bij een brommobielverkoper.
1: Schrikkelijk.
2: Tientallen brommobielen die stonden daar in lichte lijn. Je ziet ook echt een soort van kerkhof aan karkassen, zeg maar. Nou, en daardoor is de N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp is dus gesloten. Om die reden.
1: Doe voorzichtig als je daar in de buurt bent.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: 16 jaar nadat dit nummer uitkwam, besloten ze hun iconische hit te eren met een eigen speciaal bier. Ja, de naam? Hops. Het is een pil-eel en een deel van de opbrengst gaat naar schoon drinkwater. Ja, dan weet je dat ook weer. Hansen en Bob was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vlakbij de kermis op de Mullenpier. En vandaag wisselen zon en bewolkingen elkaar af. Landinwaarts bestaat kans op een regen- of onweersbui. Met 28 tot 30 graden wordt het drukkend warm. Later vanmiddag koelt het af vanuit het westen.
0: En één file op dit moment in onze regio, namelijk op de N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp. Tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp is namelijk een hevige brand geweest op een industrieterrein bij een scoopmobielzaak. En daardoor is dat stuk weg dicht.
1: Wat gaan we doen, Milou, vandaag? We hebben er zin in, hè?
0: Ja,
1: sowieso.
0: Zeker. Het is bijna weekend, maar we hebben echt zoveel leuks voor je in petto. Vergeet eventjes de Marathon van Rotterdam trouwens, want dit weekend staat een ander mooi hardloop-evenement op de agenda. En dat is niks minder dan de Rotterdamloop. Ja, de naam die verklapt al een beetje, Rotterdamloop. Maar wat het nou precies is, dat hoor je zo meteen.
1: En er komt iemand bij ons langs, hè? Er komt visite, visite, wat zullen we genieten? Wachten op de gast die straks zal komen. Yes, het is niemand minder dan Nouska Fontijn, Schiedamse bokster die zilver en brons pakte op de Spelen. En later nog te zien was bij Expeditie Robinson bijvoorbeeld. Zij is vandaag bij ons de gast. Het is namelijk heel bijzonder. Ze is de beste vrouwelijke bokster die we ooit hebben gehad in Nederland.
0: Wauw.
1: Ja, dat is toch gaaf?
0: Dat is cool.
1: Je had Lucia Rijker, die zit ook in dat programma Dream School. Dat was ook een hele goede bokser, maar die heeft maar 14 profwedstrijden gebokst. Alle 14 gewonnen, hartstikke knap. Maar deze vrouw heeft er gewoon meer dan 100 gebokst. Oh. En 86,6% gewonnen. Echt heel erg knap. Ze bokst nu niet meer, maar ze is wel veel gevraagd spreker. Dus ze weet nu mensen ook op een andere manier te raken dan alleen met stoten. Ook met haar woorden weet ze dat te doen. En ze staat binnenkort met een voorstelling in het theater. En ook vandaag krijg je weer het beste voorgeschoten van de jaren 80, 90 en nu. Zometeen de geweldige klassieker van Queen. En David Guetta komt er ook nog aan. Maar eerst die heerlijke nieuwe zomerse plaat van Taylor Swift. Over Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Een hele goede morgen, 6:15. Je luistert naar Radio Rijnmond met Queen en I Want to Break Free.
1: Ja, die willen is ook wel eens een beetje break free. Dat lijkt me nou lekker om een beetje uit te breken.
0: Oh, mij ook.
1: Maar dat kan niet, want wij zitten in een strak regime natuurlijk. We moeten elke dag om 4 uur naar bed. Of om 8 uur naar bed, want om 4 uur gaat de wekker weer.
0: Precies.
1: Het is trouwens het jaar 2026 dat veel grootheden 80 zijn geworden. Moet je maar eens opletten. Herman Brood zou trouwens ook 80 zijn geworden als hij nog had geleefd. Cher en Dolly Parton, die werden 80. Dichter bij huis vierde ook Lee Towers dit jaar zijn 80ste verjaardag. En nog een Rotterdamse artiest. Jacques Herp, de man achter deze hits, die is sinds gisteren ook 80. Ja, deze is ook weer gecoverd. De Toreador hoorde je. Dit was 1970. En dit was 71. Oh, Manuela, ook zo'n groot hit. Dat was een enige nummer 1 hit. We zouden hem gisteren bellen.
0: Ja, maar dat is niet gelukt helaas. Want waarom zouden we hem dan bellen? Hij heeft namelijk een heel bijzonder verhaal. Er is namelijk een nieuw album verschenen met een heel persoonlijke boodschap.
1: Ja, we probeerden je, Jacques, gisteren te bellen op je verjaardag. Maar dat ging dus helemaal mis. Want je zit in een land waar het ook nog eens een uur vroeger is. Maar gelukkig kunnen we nu alsnog zeggen, Jacques Herp, gefeliciteerd!
2: Dankjewel, ja. Hartstikke lief aan jullie, ja.
1: Wat is je binding met Rotterdam nog? Je band met Rotterdam?
2: Ja, het is al een gevoel wat je hebt natuurlijk, hè. Binnenin je, ik bedoel, Feyenoord, hè. Dus ja. Iedereen zegt van, je bent Rotterdammer. Ja, ben ik ook van Feyenoord. Het gaat vanzelf eigenlijk. Dus ja, het is gewoon een stad waar ik nog steeds in mijn hart dat leeft. En als ik terugkeer, ik ben even langs of zo, voor iets of voor iemand een optreden. Ja. Ja, dan voel ik me toch wel even thuis, hè. Ik weet niet wat het is, maar terwijl ik toch heel weinig daar gewoond heb. Ja, ik heb in de jaren 80 heb ik daar een aantal jaar gewoond wel, natuurlijk.
1: Ja, wel een aantal jaar nog in de jaren 80 teruggekeerd, ja. Inderdaad. Gelukkig, ja. Maar als volwassen Jaak. Hey, en waar trad je nou het liefste op in Rotterdam?
2: Nou, ik heb eigenlijk een vaste plek bijna gehad in de Oasebar.
1: Oh ja.
2: Ja, en dat was hartstikke leuk. Daar zat ook ik ben even kijken hoe die man heet ook alweer. Cesar heette die, ja. Dat was een pianist. En daar ging heel vaak daar improvisatie mee zingen. En nou, dat was fantastisch om te doen. Dat was een beetje mijn stomkroeg. En ja, voor de rest natuurlijk ook in het theater. Daar natuurlijk het oude theater, Luxor geloof ik.
1: Ja, hey, ja, en je bent nu 80, hè? 80, hoe voelt dat?
2: Ja. Ja, dat is zo raar, want men zegt tegenwoordig, ja, 80 is eigenlijk een 60 van toen of zo, weet ik veel.
1: Ja, hè?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, maar je voelt, als je opstaat, dan voel je een pijntje hier en een pijntje daar. Daar heb ik ook nog een liedje over geschreven.
1: Ja!
2: Dus, ja.
1: Oh, geweldig. Ja, dat liedje dan, hè? Niet dat je overal een pijntje voelt, dat is niet zo prettig natuurlijk. Hey, ja. En jij brengt vandaag een bijzonder album uit, hè, ter ere van je 80ste verjaardag.
2: Die heb ik inderdaad kwijt op Spotify, alle streams, is vandaag precies op mijn verjaardag uitgekomen.
1: En hoe heet het album?
2: Mijn leven vol liedjes.
1: Oh, wat
2: mooi. Dat zijn eigenlijk nummers die ik door de jaren heen. Dus niet in één studio heb opgenomen, maar door de jaren heen heb ik dat opgenomen. En ik vond het terug op mijn computer. En denk ik, ja, toch een beetje zonde om dat te laten liggen.
1: Ja,
2: dus zodoende heb ik dat bij elkaar gevoegd. En ja, misschien is de kwaliteit niet alles wat het moet zijn. Maar voor de fans is het gewoon leuk genoeg.
1: Wat mooi zeg. Nou, terug te vinden dus op Spotify. En het is meteen ook een ultieme poging om weer contact te krijgen met je 2 oudste kinderen, heb ik begrepen. Ja. Want hoe komt het dat je geen contact met ze hebt gehad? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk, hoe heet het, toen ik van Den Haag naar Zedderbos huisde, was mijn vrouw. Die heb ik in Den Haag ontmoet, Els, Elisabeth. De 2 kinderen die heb ik toen in Den Bosch moeten achterlaten.
1: Ja.
2: Ja, als artiest maak je hele stomme fouten.
1: Ja.
2: En dan, jaren

0: laten, dan ineens krijgen ze een andere vader. En ze krijgen ook de naam van de nieuwe vader. En dat zijn dingen die wel pijn doen natuurlijk.
1: Ja.
0: En denk ik, nou ja, dan zal het wel. Laat ze maar, als ze maar gelukkig zijn, denk ik. Nou ja. Ja. Maar ja, dan iedere keer denk je toch weer, ja, ik zou ze best eens keer willen zien, willen ontmoeten. En af en toe zie ik wel wat foto's via Facebook en zo. En het zijn een beetje moeilijke dingen.
1: Ja, we gaan positief afsluiten, maar stel dat ze nu luisteren, wat zou je tegen ze willen zeggen?
0: Nou, dat toch wel even contact moeten zoeken en dat we toch eens bij elkaar moeten komen. Al is het maar één keer dat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten. Maar ik wilde één ding zeggen, op het album staat ook een duet met Pierre Cartner. Oh. En dat is het enige duet wat ik ooit met hem gezongen heb. Maar dat nummer heette Tommy en dat is wel heel apart natuurlijk.
1: Wat
0: enige,
1: mooi.
0: Enige duet.
1: Want Pierre Cartner heeft jou ook ontdekt ooit, hè?
0: Ja, precies, ja. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor, want ik mag nog steeds Manuela zingen.
1: Ongelooflijk, hè? Ben je nog een keer bij ons in de regio om Manuela te zingen binnenkort?
0: Ben ik in de buurt? Ja. Capelle aan de IJssel, ja.
1: Hey.
0: En Al van der Rijn ben ik ook nog met een grote feest en zo. Ja, nou, het festival. Nou, dus, ja, nee.
1: Hoe heet je vrouw, Jacques?
0: Darling Dini.
1: Nou, als je Dini had, hè?
0: Ja, precies. Zo is het wel, hoor.
1: Ja.
0: Inderdaad. Hey. Ben heel erg blij met haar.
1: Nou, doe haar ook de hartelijke groeten en feliciteer haar ook namens ons. En,
0: ja, gefeliciteerd ook, Dani. Moetjes terug, zegt ze.
1: Alle lief van onze luisteraars ook, hè?
0: Oké, hartstikke fijn.
1: Okay,
0: van
1: jullie
0: horen uit mijn Rotterdam. Oké.
1: Doeg! Hoi, hoi!
0: Doeg! Doei!

0: Het beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90
3: en nu.
4: Wordt helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Zara Carmen en Hungry Eyes hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Nog minder dan 2 weken tot het WK begint. En voor een van de voetballers van Nieuw-Zeeland is het WK nu al geslaagd. Als het gaat om aandacht tenminste. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Waar je even rekening mee moet houden is de N487 Zuid-Beierland richting Numansdorp. Tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp. Die is dicht door een hevige brand. En hoor je later deze show ongetwijfeld nog meer over. Eerst het weerbericht nu met Steven van der Gijzen. Goedemorgen Steven. Het wordt benauwd warm volgens mij vandaag, of niet?
12: Een hele goede morgen. Ja, dat wordt het zeker. Want afgelopen nacht was het al behoorlijk warm. In Hoek van Holland kwam de temperatuur zojuist pas onder de 20 graden uit. En vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af op deze vrijdag. Het wordt drukkend warm inderdaad. Temperaturen tussen de 28 en 30 graden. Er is een kleine kans op een regen- en onweersbui. Maar de meeste en de zwaarste buien vallen ten oosten van onze regio. Nou, er staat een matige zuidwestenwind. Die gaat in de loop van de middag draaien naar het noordwesten. En dan koelt het vanuit het westen een paar graden af.
0: Dankjewel, wat er daarna gebeurt, dat horen we over een uur van diezelfde Stefan. Dan gaan we eerst naar de hoofdpunten met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. Op een bedrijventerrein in Numansdorp heeft brand gewoed bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in brommobielen. Tientallen van die kleine wagens zijn uitgebrand. Hier op de redactie hadden we het al over een brommobiele kerkhof. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Wel kwam er veel rook vrij. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Ye, voorheen beter bekend als Kanye West, mogen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt dat hij geen juridische mogelijkheden heeft om de vergunning in te trekken voor de concerten in de Gelredome. En de rapper is omstreden vanwege antisemitische uitlatingen. Hij maakte onder meer een nummer met de naam Heil Hitler en verkocht shirts met een hakenkruis erop. In Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen optredens niet door. En het is een raar stel dagen geweest voor de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne. Dan zeg jij, wie? Nou, dat is inderdaad niet zo heel erg raar, want begin deze week was hij nog een compleet onbekende, maar nu niet meer, want RTL Nieuws. Een Argentijnse voetbal-instagrammer ging namelijk op onderzoek uit. Hij bekeek welke voetballer op het WK heeft nou de minste volgers op Insta. Hij kwam dus uit bij Payne. Die is een verdediger van de Wellington Phoenix in Nieuw-Zeeland. Ja, wie kent de club niet? En die moest het doen met een schamele 4700 volgers. Nou, de Instagrammer riep iedereen op om Payne massaal te gaan volgen en zijn berichten te liken om een hart onder de riem te steken. En daar werd gehoor aan gegeven, want Payne kreeg er in 48 uur tijd meer dan 1 miljoen volgers bij. Zelf heeft hij het over een stel bizarre 2 dagen. In het Spaans reageert hij nu, want ja, de meeste van die nieuwe volgers hebben een Argentijnse achtergrond. Hij zegt gracias, maar geeft ook toe dat de Spaanse taal nog niet zo machtig is. Nieuw-Zeeland doet overigens dit jaar voor de 3e keer mee op een WK, maar won nog nooit een wedstrijd.
0: Ah, het is fantastisch. Ik zit nu op zijn Instagram. Tim Payne, dus met P-A-Y-N-E. Hij heeft inmiddels gewoon 1,4 miljoen volgers. Ja. Ah, fantastisch.
2: Bijna net zoveel als jij.
0: Ja, bijna wel.
2: Ja.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen een bijzonder duet van Madonna, maar eerst Jimmy Somerville voor je.

0: Jimmy Somerville en To Love Somebody bij Radio Rijnmond. En ik was heel dom geweest, hè?
1: Ja.
0: Oh. Ja. Je hebt het van me gehoord al gisteren. En ik kom er nog even op terug. Ik heb trouwens ook een foto erbij. Dus dan stuur ik het even. Als het goed is, kun je hem openen. Ik heb hem naar de studio geappt. Een foto van mijn motorkap. Nou, wat is er gebeurd? Ik had mijn olie ververst. En ik ben soms een beetje met te veel dingen tegelijk bezig. Waardoor ik een beetje warrig ben. En zo was ik dus vergeten om na het bijvullen van de olie van mijn auto de dop terug te draaien.
1: Oh, hoe kan je dat nou weer vergeten?
0: Ja, omdat ik dan werd ik gebeld of iets dergelijks. En ik was het gewoon vergeten. Vervolgens wel 80 kilometer gereden. En ik rook op een gegeven moment wel iets aan het einde. Maar ja, ik sloeg er niet echt acht op. Dus ik zet de auto in de garage van Rijnmond. Komt er gewoon rook uit de motorkap.
1: Nee.
0: En toen was ik wel bang, want ik denk, ik sta in de garage. Ik durf er ook niet meer mee te rijden. Wat moet ik nu doen? Heb ik 112 gebeld op aanraden van AI. Zo van, breng jezelf in veiligheid, want er kunnen vlammen ontstaan. Ja, toch maar even gebeld. En overleg met die man van 112. Op het moment dat ik 112 aan de lijn heb, komt Dave binnengereden. Ik straks ontploft Dave. Weet je wel, waar halen we zo snel een nieuwe nieuwslezer vandaan. Toen is Ronald van Oudheusden, onze vriend en collega, die heeft met me meegekeken. Hij lachen, alles zat onder de olie.
1: Oh,
0: sowieso
1: smerig.
0: Handschoenen aan, want echt alle motoronderdelen zaten onder de olie. Het was een soort van ontploft gewoon. Inwendig, weet je. Er komt zoveel druk op te staan en als er geen dop op zit, ja, dan spuit het alle kanten op. Dus ze zeiden nog van, ja, je moet de olie bijvullen, want hij is bijna leeg. Dus ik eerst naar de garage, olie ververst, toen naar de wasstraat gegaan. Dat was een tip van Ronald. Spuit gewoon alles zelf schoon met een hoge drukspuit.
1: Dat kan zomaar.
0: Je kan je motorkap open doen.
1: Ja.
0: Vervolgens moet je hem even een half uur laten afkoelen. Dus ik ondertussen naar een winkeltje toe gegaan om even daar te kijken. Ondertussen staat mijn auto dus met open motorkap bij die wasstraat. Ik na een half uur, ja, gewoon die motor schoonspuiten. Dat kan. Je moet bepaalde onderdelen moet je niet raken. Maar voor de rest kan je gewoon een afstandje, kan je de motor best wel schoonmaken met een hoge drukspuit. Heb ik dus gedaan. En hoe gaat het nu met de auto? Nou ja, waarschijnlijk is er wel een gasklepstuk. Want zonder dat ik gas geef, hoor je wel.
1: Oh nee.
0: Dat hoor ik nu. Dus dat is niet zo goed. Daar moet ik snel actie op ondernemen. Maar ik ben zo blij dat hij nog leeft, zeg maar, die auto. Maar dit is wel een heel goed voorbeeld van oliedom.
1: Over olie gesproken.
0: Ja.
1: Ik wil het straks ook over olie hebben. Maar wel een hele ander soort olie.
0: Badolie?
1: Nee, geen badolie.
0: Zonnebrandolie?
1: Heel misschien.
0: Oké. Sabrina. Dat is een mooi duet van Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love bij Rijnmond.

0: to talk about.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
1: Met Peter en

0: lekkere show van Ken. Dunant.
1: Het is ongelooflijk hè, hoe hij weer een carrière heeft opgebouwd als songcoach. Of als voicecoach eigenlijk.
2: Ja, heel cool.
1: Ja, wel cool aan de ene kant. Maar ik kreeg ook wel wat kritiek natuurlijk op de manier waarop hij praat.
2: Uiteraard.
1: Altijd het Engels erbij halen. Niks in het Nederlands zeggen. Maar het blijft een bijzondere man. Wij waren ook bij zijn afscheidsconcert in Ahoy. Dat was ook een spektakelstuk. Hartstikke goed bezocht. Nee, leuk. So glad you made it, hoorde je van Kane hier bij Radio Rijnmond. En waar je even rekening mee moet houden is die N487. Zuid-Beijerland richting Numansdorp. Tussen de aanstaande met de A29 en Numansdorp. Die is namelijk dicht door een hevige brand. Het is ongelooflijk. Er is een brommobielenfabrikant in de fik gevlogen. Stond in lichte laaien vannacht. Nou, wat is er gebeurd? Tientallen brommobielen die zijn dus afgebrand. Het is echt een soort van kerkhof aan karkassen. Ja. Onze verslaggever Esther Schalkwijk die is onderweg naar Numansdorp om te kijken hoe de situatie daar nu is.
2: Maar eerst gezellige ding, want het is vrijdagochtend. Het is bijna weekend. Ja, het is alweer licht hier in het Lloydkwartier. En het zonnetje gaat schijnen. Het wordt heerlijk weer. Dus wij zijn benieuwd wat je vandaag gaat doen. En Marianne, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen Milou en
1: hey,
3: Peter.
1: Goedemorgen Marianne.
3: Hallo.
2: Wat ga je doen vandaag? Heb je leuke weekendplannen?
3: Nou, ik had eigenlijk leuke weekendplannen, want ik zou eigenlijk in München zijn bij een bruiloft van vrienden. Maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan, wel die bruiloft, maar niet dat ik erheen ging. Dus ik ben eigenlijk in huis een beetje aan het klussen en aan de buitenkant een beetje aan het klussen.
2: Ja, precies. Maar jij woont hartstikke mooi, hè? Je woont in het centrum van Rotterdam. Je hebt een heerlijk balkonnetje, wil ik het niet noemen. Het is bijna een dakterras. Heb je een beetje genoten van het zonnetje daar de afgelopen dagen?
3: Absoluut, absoluut. En van alle bloemen en planten die erop staan. Ja, echt heerlijk.
1: Hij zegt.
2: En ben je dan de type die echt gaat liggen in het zonnetje of blijf je dan toch binnen?
3: Nee, nou... Ik was vroeger wel een zonambitster, maar dat ben ik niet meer. Want mijn huid is niet goed meer daarvoor. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee. Maar ik ga wel bijvoorbeeld in het park lekker lopen en ga wel naar buiten.
1: Ja, maar ik ga niet... Ja, maar Milou heeft er een documentaire over gezien gisteren. Of op het nieuws, hè?
2: Ja, op het nieuws was het, op het NOS-nieuws. Dat heel veel mensen natuurlijk houden van het zonnetje. En dat er ook van die speciale bedjes zijn waar je laag je water in kan laten lopen. Dat je extra snel bruin wordt, maar dat schijnt dus hartstikke fout te zijn.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, het is gewoon niet goed voor je huid,
2: en
1: inderdaad.
2: Ik wilde er eentje kopen.
1: Echt?
2: Ja, maar dat ga ik nou natuurlijk niet meer doen.
1: Nee, jij vindt zelf dat je eruit ziet als een spook.
2: Nou, maar ik kijk mezelf aan, 's ochtends in de spiegel. We zien niet heel veel zonlicht hier zo in de studio. Wel heel veel, hoe zeg je dat, gewoon kunstmatig licht. Ja. Maar daar word je niet bruin van.
1: Nee, we zijn een beetje bleek misschien, maar wel gezond.
3: Ja, zo is het. Je kan wel bruin zijn, maar als je dan huidkanker krijgt, dan ben je er ook niet blij mee.
1: Precies. Nou, dat zijn wijze woorden inderdaad. Ik ben ook niet, ik ga wel eens in de zon liggen. Ik ben er niet super voorzichtig mee, maar ik smeer mezelf altijd wel heel goed in, hoor. Met factor 50 zelfs tegenwoordig. Ja.
3: Vroeger ging ik ook echt altijd naar het strand, maar dat doe ik ook niet meer. Ik heb al een paar keer plekjes weg moeten laten halen, dus ik ben daar wel voor gewaarschuwd.
1: Zo. Precies. Ja, inderdaad. Better safe than sorry, zullen we maar zeggen.
2: En liever dus een wit spook dan helemaal een krokant kroketje.
1: Nou, zullen we het daarop houden, inderdaad. Marianne, niet naar München dus dit weekend. Maar hopelijk ga je je wel vermaken. Volgens mij komt het helemaal goed.
3: Oh ja.
1: Want jij bent hartstikke sociaal en je hebt heel veel mensen om je heen en gezelligheid. Ja. Dus dat komt wel goed. En dan ben je ook nog vandaag onze vroegste vogel.
3: Oké.
1: Dan komt hij naar de Veerhaven. Dan komt hij hoor.
3: Ik zie hem.
2: Ik ben wel heel benieuwd hoe hij eruit ziet vandaag. Is hij
3: is roze. Hij is roze.
1: Oh.
3: Ja.
1: Een flamingootje.
3: Ja, een kleintje.
1: Een klein flamingootje. Nou, gezellig. Maak er een mooie dag van.
3: Doe ik. Jullie ook een heel fijn weekend.
1: Dank je wel, hè. En we wensen jou natuurlijk, jij die nu luistert, ook een heel fijn weekend. En we gaan je ook een fijn weekend bezorgen met lekkere muziek. Want Suzanne en Freek die zijn onderweg. Simple Minds die komen er nog aan. En Bruno Mars die hoor je zo meteen ook op je radio. Eerst de Farm en All Together Now bij Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: Suzanne en Freek, onderweg naar later. Het is ongelooflijk, maar ze hebben vanavond gewoon weer een uitverkochte Gelderdoom. Morgen ook, hè, weer uitverkocht. Overmorgen ook uitverkocht. Ze hebben gewoon 10 concerten daar in Arnhem. Compleet uitverkocht, ja, stadion. Geweldig. En je ziet Freek door de lucht vliegen en zo. Of je nou fan bent van Suzanne Freek of niet. Het is natuurlijk wel memorabel en ook heel bijzonder om erbij te zijn. Heel veel fans die moeten en zullen daar ook echt bij zijn. Hè, bij dat laatste optreden. En dan denk je, ja shit, daar kan ik niet bij zijn. Dat klopt. Nou, één goed nieuwtje is in ieder geval dat ze volgende week, dan zijn ze in Dordrecht. Wantijd live. Maar ik heb net even gekeken, ook die is inmiddels uitverkocht. Dus helaas, daar kun je ook niet bij zijn.
1: En vergeet voor heel even de marathon, want aankomende zondag staat een ander heel, heel leuk hardloop-evenement op de planning in Rotterdam. En wat dat is en hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: En je maakt kans op mooie prijzen, want ja hoor, we spelen zo meteen weer een nieuwe tune van toen. Met een tune van, ja, ik denk wel van begin van deze eeuw. En die liep echt nog wel tot een paar jaar geleden. Dus je zou moeten kunnen kennen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Doe aan een nieuwe Jura. Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Alles in balans met kookpunt Janny en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat. Voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online. Of kom gezellig langs aan het Noordplein.
6: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Yes, het is 1 minuut voor 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden.
1: Met zometeen muziek van de Simple Minds en Bruno Mars.
0: Eerst het nieuws en dat krijg je van niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen Dave.
7: Goedemorgen. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van het bedrijf zijn alleen nog maar karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond een uur of drie bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kan veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de meeste brandweermensen weer ingepakt en vertrokken. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Numansdorp is nog niets bekend. Op de Hartelweg in Spijkenisse is een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met drie wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kon nog niets gezegd worden. Het is vandaag de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronapandemie. Onder andere viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam en oud-minister Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen andere betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt op nieuwe feiten dat die naar boven komen, zegt deze verslaggever.
8: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
7: De verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn. IJsland gaat een referendum houden over nieuwe onderhandelingen met de Europese Unie. Dat heeft het parlement besloten. Inwoners kunnen kiezen of IJsland weer met de EU moet gaan onderhandelen over toetreding. Die waren er eerder al geweest in 2013, maar een nieuwe regering die weinig zag in de samenwerking, die trok daar de stekker uit. IJsland hoort al bij de Schengenzone. Het land heeft 370.000 inwoners. Dat zijn er iets meer dan bijvoorbeeld de Drechtsteden. Het weer. Een afwisseling van zon en wolkenvelden. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met een temperatuur tussen de 28 en 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. En even opgelet als je gebruik maakt van de N487... tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp. Want dat stuk weg is dicht door een heftige brand.
0: Ja, die heftige brand, daar hoor je zo meteen meer over. Want onze verslaggever Esther Schalkwijk, die is nu op dit moment in Numansdorp. En die kan er zo meteen verslag van uitbrengen. Want het is best wel heftig. Een brommobielenverkoper en echt tientallen brommobielen zijn in vlammen opgegaan. Het is echt een kerkhof aan karkassen daar. Zometeen de Simple Minds.
9: Jouw recept voor een goede start van de dag. Eruit.
4: Met Peter en Milou.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal? Zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
11: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, tieneke.
21: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
9: Radio met een grote R.

0: De Simple Minds die waren gewend om hun ellende en misère te bezingen. Maar ja, ze hadden halverwege de jaren 80 net een grote hit gescoord met Don't You Forget About Me. Jim Kerr, frontman van Simple Minds, was net getrouwd met Pretenders voorvrouw Chrissy Hynde. Kortom, genoeg reden om de voorspoed om te zetten in songteksten. En zo kwam dit nummer dus tot stand. Live en kicking op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vandaag wordt weer een prachtige dag. Zon en bewolking die wisselen elkaar af. Het wordt wel een beetje benauwd. Daar moet je rekening mee houden. 28 tot 30 graden, drukkend warm. Later vanmiddag koelt het wel af vanuit het westen.
1: Nou, dat is fijn. En geen files, dat is ook fijn.
0: Ja, dat is wel lekker op deze vrijdag. En het strand in Rotterdam-Nessenlanden is vanaf gisteravond een veiligheidsrisicogebied. Dat heeft burgemeester Schouten besloten. Daarmee heeft de politie meer bevoegdheden op en rond het strand. Zoals bijvoorbeeld preventief fouilleren. Die maatregelen gelden voor 2 weken.
1: En de omstreden Amerikaanse rapper Ye, voorheen beter bekend als Kanye West, kan over ruim een week optreden in het Gelderdome in Arnhem.
0: Ja, dan hebben Suzanne Freek de spulletjes weer opgeruimd. Het is wel een contrast, hè, tussen de brave Suzanne Freek en dan die omstreden rapper.
1: Nou, precies. Ja, de gemeente heeft na veel commotie een evenementenvergunning verleend voor beide concerten van hem.
0: En bij een brand op het terrein van een brommobiele verkoper in Numansdorp zijn vannacht vele tientallen brommobielen in vlammen opgegaan. Vuur ontstond rond 3 uur vannacht aan de Industriestraat en onze verslaggever Esther Schalkwijk, die is nu ter plaatse. Esther, een hele goede morgen. Hoe is de situatie daar nu? Wat zie je?
2: Goedemorgen. Nou, het zonnetje schijnt hier in Numansdorp, maar het is een enorme triest gezicht hier op een bedrijventerrein. Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren, zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
0: Ja, we hebben ook foto's op onze website. Het is echt een vlammenzee eerder natuurlijk. Dat is nu niet meer, want de brand is wel helemaal onder controle en zo.
2: Zeker. Er zijn hier meerdere brandweerauto's uit de hele regio naartoe gekomen om de brand te blussen. Dat hebben ze gedaan. De brand is lichtelijk overgeslagen naar de buren. Dat is een tuinmeubelbedrijf. En aan de andere kant een verhuurbedrijf van allerlei bouwmachines. Nou ja, bij het tuinbedrijf zijn wat parasolvoeten afgefikt. En bij het verhuurbedrijf een auto. Maar verder hebben ze de brand weten te stoppen. Maar de schade voor de brommobiele fabrikant is echt enorm.
0: Wat ongelooflijk triest, zeg, als je zo op je werk verschijnt, zeg. Ongelooflijk. Ja, nogmaals, de foto's zijn dus ook te zien op Rijnmond.nl. Jij hebt nog geen mensen gesproken, kan ik me voorstellen, van de brandweer. Zou je iets kunnen zeggen over het ontstaan van deze brand al?
2: Dat is nog niet bekend, maar de politie heeft wel zojuist terrein afgezet met de politielinten. En ze zeiden dat ze onderzoek gaan doen.
0: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd. Er is 1 auto in ieder geval wel overgebleven. Dat is een klein ijsko-autootje. Klein ijsko-brommobieltje. Een enorm mooi zilver autootje. Die is over. Maar de rest is dus afgefikt. En er wordt dus zometeen onderzoek gedaan naar hoe deze enorme brand heeft kunnen ontstaan.
0: Ja, en later hoor je onze verslaggever Esther Schalkwijk nog met de brandweer. Dankjewel in ieder geval voor zover.

0: Kobi K.J. en Bubbly bij Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 8:10.
1: En vergeet de Marathon van Rotterdam voor heel even. Want aankomende zondag is er een ander hardloop-evenement in onze regio. Namelijk de Rotterdamloop. En Marielle van den Bergen van de Rotterdamloop. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt hier kort gezegd in eigenlijk die loop?
2: De Rotterdamloop is een echt sociale social run. Met afstanden van 1 kilometer voor de kids, 5 kilometer, 10 en 21. Waarbij je kan kiezen tussen hardlopen en wandelen. En wij zijn een loop waar het niet gaat om tijdsdruk of om prestatie. We hebben niet eens tijdswaarneming. Het gaat echt gewoon om het plezier van bewegen. In de prachtige omgeving van de bruisende stad Rotterdam tot aan dat mooie groene achtergebied in de Rottermeren.
0: En waarom vinden jullie het zo belangrijk om er geen wedstrijdelement aan te koppelen?
2: Omdat we willen dat het laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk. Dat wij ook wel het gevoel hebben dat bewegen verbindt. En op het moment dat je bezig bent met een prestatie, zeker met hardlopen, ja, dan ga je hardlopen. En dan ben je niet gezellig onderweg ook bezig en aan het genieten van die omgeving. Tenminste, dat kan wel bij een prestatie. Maar het sociale contact is veel minder. Terwijl wij willen dat mensen juist met elkaar in contact komen om ook blijvend in beweging te blijven. Dat je mensen ontmoet die ook willen bewegen.
0: Ah, dat is wel heel bijzonder, want dat hoor je niet vaak. Ik vind de prijs trouwens ook wel heel sociaal met €25. Daar kan Golazo met de marathon nog een puntje aan zuigen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, het is eigenlijk op alle vormen.
0: Ja, precies. Ja, maar ik ben ook benieuwd, want dit is ontstaan in coronatijd, hè?
2: Ja, klopt. Nou, eigenlijk net voor coronatijd, de Rotterdam, dus de dam waar Rotterdam uiteindelijk op ontstaan is. Die is een paar jaar geleden, was die 750 jaar geleden, dat die in Rotterdam of in de Rotte is gelegd. Ja. Dus die dam bestond 750 jaar. En gemeente Rotterdam heeft daar toen een programma omheen gemaakt en had budget beschikbaar gesteld voor evenementen die Rotte en die dam extra in het licht zouden brengen. En deze droom was er al een aantal jaar om de halve marathon van Rotterdam terug te brengen, maar dan langs die naamgever van de stad. En dus ja, ook hoe heet dat? Ook wel een halve marathon. Ja. Dus dat was voor ons een kans om daarmee te starten. En vervolgens hadden we de run en was corona, dus ging de eerste editie niet door.
1: Nee.
2: Maar toen die uiteindelijk wel doorging, waren we wel een van de allereerste lopen die wel door kon gaan. Dus hadden we wel meteen 600 inschrijvingen, omdat alle lopers al maanden thuis hadden gezeten.
1: Ja,
2: dus
1: nou, dat nu 600, nu 3000. En daarvan lopen tientallen mensen mee via jullie met een speciaal fonds. Hoe werkt dat precies?
2: Nou, wij zeggen dat we dus die echt sociale social run zijn en voor iedereen toegankelijk willen zijn. Dat betekent niet alleen fysiek, dus ook als je fysieke beperkingen dat je mee zou moeten kunnen doen. Maar ook als de financiën een uitdaging voor je zijn om mee te kunnen doen. Daarmee kan je je inschrijven via het Rotterdam Loopfonds. Dan kan je gratis deelnemen met de loop en krijg je ook gewoon de transferbus, want het is een van A naar B evenement. Dus je wil naar de finish ook weer graag terug naar je start. Naast dat krijgen ze ook een kledingpakket en voorbereidingstrainingen. Ook daarin, het is niet alleen het evenement. Met die kleding kunnen ze het hele jaar door gewoon lekker in beweging blijven. Maar heb je wel gewoon goede kwalitatieve kleding en kwalitatieve schoenen, zodat je geen blessures krijgt of kou valt of wat dan ook.
0: Dat is goed, zeg.
2: En door de voorbereidingstraining ontmoet je wellicht ook weer mensen die hardlopen ook leuk vinden of wandelen. Nou, waarmee je samen dat kan gaan doen.
0: Het is gewoon sociaal in alle opzichten, zou je kunnen zeggen. Marielle van den Bergen, ik wil je heel erg bedanken en ik wens je heel veel plezier en succes. Aankomende zondag dus de Rotterdamloop met de finish bij Outdoor Valley in Bergsehoek. Met ook nog een gratis toegankelijk festival. Nou, dat wordt een festijn, dat wil jij niet weten. Dus meteen Blessings van Calvin Harris. Een geweldige single van Ziggy Marley onderweg. Je weet

0: van Softcell bij Radio Rijnmond.
1: En het is 7:55 en dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En die kreeg je van Dave Datema deze ochtend.
2: Ja, agenten zijn maar mensen en die maken dus ook wel eens fout als ze bezig zijn met hun werk. Maar zo pijnlijk als in Florida onlangs, dat maak je niet vaak mee. Straks hoor je wat er aan de hand was.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
11: Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
13: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
17: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Een hele goede morgen, het is 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment geen files.
0: Lekker doorrijden op deze vrijdag. Zo je weekend in, heerlijk. Dan gaan we naar Hellevoetsluis, naar Steven van der Gijs. Want het belooft een prachtige zomerdag te worden. Of niet, Steven? Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Nou, het is maar net hoe je het bekijkt. Het is niet meer zo stralend zonnig als gisteren. We hebben te maken met bewolking. Ook wat ruimte voor de zon. En er bestaat in de loop van de dag ook kans op een regen- of onweersbui. Al vallen de meeste buien gelukkig wel ten oosten van onze regio. Nou, het wordt wel drukkend warm vandaag. Temperaturen vanmiddag eventjes tussen de 28 en zelfs 30 graden. Met een hoge luchtvochtigheid. Maar in de loop van de middag dan draait de matige zuidwestenwind naar het noordwesten. En dan koelt het vanuit het westen ook wel weer een paar graden af. Nou, morgen wordt een prima prima zomerdag, periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog met aangename temperaturen morgenmiddag tussen de 24 en 26 graden. En zondag zijn er perioden met zon, bestaat er in de loop van de dag kans op een bui. Met 22 graden wordt het dan al wat koeler. Nou, en of dat koelere weer na het weekend doorzet, dat vertel ik zo meteen.
0: Zaterdag is in ieder geval een lekkere stranddag. Wat is de temperatuur van het zeewater?
18: 15 graden inmiddels, Peter.
0: Kijk, we zijn dus al een graadje gestegen. Ja, precies.
18: Ja, graadje gestegen.
0: Vorige week was het 14 graden. We houden het bij. Het is inmiddels 7:55. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numelsdorp afgelopen nacht. Bij een verkopen van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op, zegt verslaggever Esther Schalkwijk.
19: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren, zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
2: Het vuur aan de Industriestraat in Numansdorp ontstond rond 3:00 vannacht. Of de oorzaak van de brand überhaupt achterhaald kan worden, dat is de vraag. Bij hele heftige branden gaan vaak alle sporen die wijzen op de oorzaak ook in vlammen op. Viroloog Marjon Koopman van het Erasmus MC in Rotterdam is vandaag een van de eerste mensen die verhoord gaat worden in de parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie. In 9 weken tijd worden 47 deskundigen en bewindslieden ondervraagd. De coronacommissie wil vooral lessen trekken om beter voorbereid te zijn als weer een pandemie uitbreekt. En dan een bijzonder verhaal uit de Verenigde Staten in het AD. Daar kreeg een vrouw een boete van een agent omdat ze een telefoon vast had tijdens het rijden. Die zou ze in haar rechterhand hebben gehad. Maar de vrouw had geen rechterhand.
1: Huh? Ik heb het gezien.
2: Ja. Maar toch was de agent onverbiddelijk. En die schreef haar een boete uit van €116. Nou ja, de vrouw zwaaide nog even. Dan is op de bodycam van de agent heel duidelijk te zien dat ze geen hand heeft. Ja, de vrouw die zei al meteen van ja, dit laat ik voor de rechter komen. Zover kwam het uiteindelijk niet. Want volgens de AD heeft de agent die de fout maakte ervoor gezorgd dat de boete werd ingetrokken. Ja, in Nederland is het ook niet toegestaan om een telefoon vast te houden tijdens het rijden. Dus je hoeft niet eens te appen, je hoeft niet eens te bellen. Het vasthouden tijdens het rijden is al verboden. Want het is nou voor een agent niet in te schatten of jij daadwerkelijk iets op je telefoon doet. En dus hebben ze breder getrokken en is het vasthouden van de telefoon in een rijdend voertuig al verboden.
0: Dankjewel, Dave.
20: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Bananarama en Keen, maar eerst Ziggy Marley voor je.

0: Hij kreeg van zijn vader Bob de bijnaam Ziggy, omdat hij zo zigzagde tijdens het voetbal. Hij had heel veel van die gave passeerbewegingen en zo. En vond Bob zo cool dat hij zei, nou, als hij geen zanger wordt, wordt hij misschien wel een hele goede voetballer. Ik noem hem Ziggy. En zo ontstond dus die bijnaam. En hij heeft die bijnaam omarmd, zeker omdat hij fan was van David Bowie. En die is nu natuurlijk weer bekend van Ziggy Stardust, Ziggy Marley en de Melody Makers. En Cosmic. De tune. Yes! Het is er weer tijd voor de tune van toen. Je hoort zo meteen een tune hier op je favoriete radiozender.
1: En als je het goede antwoord weet, laat het weten via de Rijnmond-app. Want misschien ga jij er wel vandoor met die Gerse PT Milou eruit sokken van Rijnmond. En je maakt ook nog eens kans op die maanprijs. Daarvoor ga je in een grabbelton, gaat aan het eind van de maand uit. En dat is een outdoor activiteitje naar keuze.
0: Ja, ik ga niet te veel hints geven. Sterker nog, ik geef geen enkele hint vandaag. Ik doe het gewoon niet.
1: Nee,
0: meestal geef ik een hint.
1: Echt niet, geen kleintje
0: geen
1: ook.
0: Geen enkele hint, nee. Geen hint, ik laat de tune horen en ik laat het aan jou als luisteraar van Radio Rijn. Want ik denk dat jij in staat bent om deze tune te herkennen. Want hij heeft ongeveer een jaar of 20 bestaan vanaf het begin van deze eeuw tot zeg maar een jaar of 3-4 geleden. Je zou hem moeten kunnen kennen.
1: Ik vind het wel spannend. Echt geen hint?
0: Geen enkele hint. De tune van...

Welke tune is dit? Het is niet Lingo, Sophie, sorry. Nee, die is er heel snel bij. Die zegt als de kippen bij, die stuurt Lingo via de Rijnmond-app. Dat is niet het goede antwoord. Weet jij wel het goede antwoord? Laat het dan maar weten via de Rijnmond-app. En alleen dan ding je mee naar de prijzen.

0: Miraculous en Blessings. En ik moet zeggen, het goede antwoord op de tune van toen is nog niet gegeven. Dus je krijgt hem straks nog één keer te horen. En weet je, dan doe ik er toch maar een hint bij. Want het is niet
1: toch
0: te doen, blijkbaar. Ja, Astrid die zegt het is GTST, goede tijden, slechte tijden. Dat is niet het goede antwoord. Nee. Ik dacht het Rad van Fortuin, zegt Irma, is ook niet goed. En Sophie die kwam meteen met Lingo, maar dat is ook niet goed. Wat wel het goede antwoord is, hoop ik van jou te horen. Laat het me weten als je hem herkende zojuist. En anders laat ik hem zo meteen nog één keer horen. En vandaag en morgen bereiken we voor de laatste keer tropische temperaturen. Maar zondag dan koelt het alweer enorm af. En de vraag is, wat doe je dan op zo'n wat koelere dag? Loes Luca, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, aankomende zondag 31 mei ben je met de Quartet Royaal te vinden in Theater in de Lucht in Overschie. Vertel, wat ga je doen?
2: Ja. Nou, wij doen daar al heel lang dansmiddagen. Dit wordt onze 27e keer. Doen we niet alleen in de lucht hoor, doen we ook op andere plekken. Het zijn de dansmiddagen waar er twee dansdocenten, als je dat zou willen, je eventueel de beginselen van twee stijldansen uitleggen. Maar nogmaals, dat hoeft niet. Je kan ook gewoon dansen zoals jij wil. Je kan ook niet dansen en lekker met een kopje thee of een wijntje blijven zitten en kijken en luisteren naar onze muziek. Wij van Quartet Royaal, voorheen bekend als Ninette et les Isettes. Wij spelen al 40 jaar met elkaar en we hebben een waanzinnig repertoire met dansnummers. Maar nogmaals, je kan ook alleen zitten en luisteren.
0: Ja, je weet het van mij, hè, Loes. Ik ben een beetje een houten Klaas. Ik ben altijd heel erg voorzichtig met het betreden van de dansvloer. Omdat ik ook bang ben dat ik andere mensen schade toebreng. Met mijn dansmoves. Maar jij zegt dus, ik kan gewoon ook lekker klappen en zingen. En een beetje gezelligheid opzoeken met jullie. En een drankje erbij doen.
2: Je mag van mij zingen als je maar mooi zingt.
1: Ja. Heel leuk. Loes, maar
2: en dan hebben we nog een zanger. We kunnen duetten zingen. Ja, wat wil je zeggen?
1: Nou, ik was eigenlijk ook heel erg benieuwd voor we het gaan hebben over wat er dan zondag gebeurt en Overschie. Want je zegt net, ik treed al 40 jaar met hun op. Dit is de 27e keer dat we dit gaan doen. Maar hoe is het dan ooit ontstaan?
2: Het is ontstaan omdat ik ben eigenlijk dol op stijldansen. En wat ik er zo mooi aan vind in deze toch wel heel harde tijd is dat je daar beleefdheidsvormen bij in acht moet nemen. Dus je moet vragen aan je partner hoe je ook danst, of ook als je blijft zitten, mag ik deze dans van u? En je moet zeggen

0: zal ik u even terug naar uw plaats begeleiden. En dat ontbreekt er nogal aan in deze toch wel, ja, best wel harde wereld.
1: Ja, wat hoe heb jij...
0: Een beetje vriendelijk zijn tegen elkaar en beleefd.
1: Dat vind ik wel mooi hoe je dat zegt. Want wat doet het met je met hoe we nu in de samenleving met elkaar omgaan?
0: Ik merk dat mensen die worden altijd dol enthousiast van deze middagen. Ze zeggen altijd, altijd komt het woord ouderwets gezellig naar boven.
1: Ja.
0: Alsof er nu de gezelligheid die dan vroeger kennelijk ouderwets leuk was, ontbreekt. Ja, gelukkig heb ik best een leuk leven en komt de ouderwetse gezelligheid bij mij regelmatig om de hoek kijken. Maar we maken mensen heel erg blij met deze dansmiddagen. Ook als ze niet dansen, hebben ze een topmiddag.
2: Heb je zelf trouwens vroeger ook op steldans gezeten, Loes? Want ik weet, mijn opa en oma, die moesten dat verplicht doen.
0: Ja, ik ook. Dat hoorde bij je opvoeding. Ik heb dat gewoon geleerd. Het kostte weinig geld. Dat kon je krijgen op het clubhuis bij ons in Overschie. Want ik woonde toen met mijn moedertje in Overschie.
1: Ja, dus je hebt ook hele warme herinneringen aan dit theater natuurlijk. Kan me zo voorstellen.
0: Ik heb in Musica nog gedanst toen ik 13 was.
1: Fantastisch. Leuk. Ja, dan komt toch wel alles een beetje samen. Nou, wat mooi. Ja. Nou, wil je nog een laatste oproep doen voor mensen die nu twijfelen? Die denken van ja, is het wel wat voor mij? Zo'n dansmiddag, het is toch op een zondag. Ik ben dan normaal gesproken vrij. Dan kan ik ook thuis blijven. Hoe zou je ze over de streep willen trekken?
0: Je kan ook thuis blijven, maar dan mis je een hele erg gezellige middag.
2: En zo is het.
1: En zo is het ook. Loes, Luca, dankjewel voor je tijd. En ontzettend leuk je weer even te spreken.
0: 3 uur aanvang. 3 uur.
1: 3 uur begint het. Is er nog een website waarop we kunnen kijken?
0: Ja, er is een wedstrijd. Hoe weet je dat?
1: Nee, ja, ik bedoel eigenlijk een website. Maar ik verspreek me blijkbaar. En ik heb een primeur.
0: Ja, dat mag niet doorvertellen. Maar we doen er wel een wedstrijd waar je prijzen mee kan winnen.
1: Nee, joh. Nee, wacht even.
0: Niet doorvertellen.
1: En gaat het dan om de beste danser?
0: Nee, absoluut niet.
2: Oh, het is slechtste.
0: Ik ga het niet. Nee. Zo lullig zijn we niet. Nee. Ik ga het niet zeggen, want het is een verrassing. Maar iedereen kan hem winnen. Ook jij
1: kan
0: hem winnen.
1: Wat leuk. Nou, dat is wel hartstikke leuk. 3 uur dus, aankomende zondag.
0: 3 uur in de lucht. En de lucht is met een lange G, niet met C.
1: Nee, die heb ik nog nooit eerder gehoord.
3: Ja, lange G.
1: Loes, genieten van zondag. En ik hoop dat je heel veel mensen, heel veel luisteraars ook mag begroeten van ons.
0: Dat hoop ik ook. Dankjewel, hè.
1: Groetjes.

0: Ik voel me ook wel een beetje guilty. Ik had misschien toch een hint moeten geven bij die tune van toen, want hij werd niet echt geraden, moet ik zeggen. De tune. Het was moeilijker dan ooit. Ik laat hem zo meteen nog één keer horen. En misschien hebben we dan toch nog wel een winnaar kunnen vinden. Maar ja, zoveel foute antwoorden.
1: Hans heeft het over sterrenslag. Ik zie Ted voorbij komen in de Rijnmond app. Die zegt, ik denk de serie Dexter. Ja, Astrid had het over GTST. En Irma had het over het Rad van Fortuin.
0: Het is allemaal niet goed. Ik laat hem nog één keer horen.
2: De tune van toen.
0: Je had aan het begin van de show zo'n opsomming van de presentator. De inmiddels omstreden presentator die weer terugkomt. Want gisteren werd bekend dat hij weer op tv komt. Samen met onze regiogenote Shurma Rouse gaat hij een televisieprogramma presenteren. Dan weet je misschien wel wie het is. Maar goed, onze luisteraars vinden het blijkbaar heel erg moeilijk.
1: Ja, want Wiebe, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Milou.
1: Had jij een hint nodig van Peter of wist jij het meteen bij de eerste seconde al?
3: Bij de eerste seconde had ik hem door.
0: Oh, jij had hem wel door.
3: Ja. Sorry?
1: Ja? Keek je altijd hiernaar, naar dit programma?
3: Nou, bijna nooit eigenlijk, maar...
1: Toch iconisch genoeg om hem te kunnen raden, wellicht.
3: Precies, ja. Voor mij wel, in ieder geval.
0: Ik ben benieuwd. Nou, wat is het goede antwoord, denk jij?
3: De wereld draait door.
0: Is het De Wereld Draait Door met de one and only Matthijs van Nieuwkerk? Ja, Anne komt nu ook binnen, Sophie. Ja, Ruud ook, ja. Nu weet ze het wel. En het is een goed, Wiebe!
3: Yay!
0: Hey, Wiebe, je hebt gewonnen.
3: I do, yes.
1: Je was letterlijk de enige Wiebe die het goed had. Hoe voelt dat?
3: Ja, lekker. Leuk.
1: En je gaat er vandoor met die Rijnmond, Gerse, Peter en Milou sokken. En je gaat ook in die Grabbelton voor die maanprijs. En dat is een outdoor-uitje naar keuze met de 10 beste vrienden of vriendinnen.
0: Zo.
3: Geweldig.
0: Ja, maximaal, hè. Dus
1: maximaal.
0: Je mag ook met z'n tweeën of met z'n drieën.
1: Ja, drie of z'n
0: mag je helemaal zelf uitzoeken natuurlijk. We gaan voor je duimen. Ga je nog wat leuks doen vandaag eigenlijk?
3: Nou nee, ik moet werken. En ik moet om 1:30 vanmiddag nog even naar het ziekenhuis om bloed te prikken voor de schildklier.
0: Oh, voor de schildklier. En wat voor werk doe je?
3: Nou, ik ben nog steeds schadebehandelaar voor glas.
0: Schadebehandelaar voor glas? Ja, oh ja. Ja. En dat kan natuurlijk, er kunnen allerlei barsten in komen en dan kom jij tevoorschijn bijvoorbeeld, hè?
3: Precies.
0: Ja.
3: En tegenwoordig doen we ook een vereniging eigen huis. Dus op het moment dat iemand een spoedje heeft in een huis voor bijvoorbeeld een elektrastoring, dan kunnen we ook worden gebeld.
0: Oh, dat doe je gewoon even bij. Jeetje, Mini, je bent van alle markten thuis, hè?
3: Ja, precies.
0: Ongelooflijk. En ondertussen ook nog het woord van God verkondigen, want je bent van oorsprong theoloog natuurlijk.
3: Klopt.
0: Nou, hoe is het mogelijk?
1: En dan ook nog de goede tjong raden. Nou.
3: Ja.
0: Wiebe verbaasd. Onthoud die naam. Fijne dag, hè?
3: Yes, jullie ook.
0: Dit is Keen, Somewhere Only We Know.

0: Keen en Somewhere Only We Know.
1: En hangjeugd zorgt voor overlast bij het strand van Essenlanden. We bellen daarom straks met jongerenwerker Peter Ottens en hopelijk heeft hij een oplossing.
0: En we krijgen zo meteen ook visite, want Olympisch bokser Noeska Fontein is de gast bij ons in de studio. Ze komt uit Schiedam en ze heeft haar carrière een prachtige nieuwe wending gegeven. Ze komt zelfs in het theater. Zo meteen meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: zomersoep.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een hele goede morgen, 1 over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
6: Met zometeen een klassieker van Rick Astley. Olivia Rodrigo is ook onderweg, net als Bob Sinclair.
5: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numansdorp afgelopen nacht bij een verkoper van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op. De brandweer.
8: Toen de brandweer hier vannacht arriveerde, stonden de eerste voertuigen al in brand. De brandweer heeft heel snel ingezet op voorkoming van uitbreiding. Dus ze hebben zich vooral gericht op het koelen van de panden naast dit terrein. En vervolgens geprobeerd om te redden wat te redden viel. Maar is alles wat aan voertuigen hier buiten op het terrein stond, is in de vlammen opgegaan.
7: Het gaat om zeker 30 tot 40 voertuigen die zijn uitgebrand. Het vuur in Numansdorp ontstond rond 3:00 vannacht. Het getroffen bedrijf heet Rimini Cars. Dat bedrijf kwam een maand geleden ook al in het nieuws, omdat klanten het bedrijf beschuldigen van oplichting bij tv-consumentenprogramma Radar en in het AD. Op de Hartelweg in Spijkenisse is een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is hij gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een soort motor met 3 wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. Het is de eerste dag vandaag van de openbare verhoren in de parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronapandemie. Onder andere viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC en oud-minister Bruins komen vandaag vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen andere betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever van de NOS.
9: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er mis ging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
7: De verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn. En een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test. Dat is een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe vlammen steeds groter worden. Daarna is een grote vuurbal te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, maar alles wordt herbouwd en daarna wordt er weer gevlogen, want dat is het waard, zo zegt hij. Dan nog het weer. Een afwisseling van zonnewolkenvelden landinwaarts zouden wel eens een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel. Krijg je van ons de verkeersinformatie nog? Maar die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment.
6: Wat lekker zeg. Een heerlijke muziek van de jaren 80, 90 en nu onderweg. Onder andere deze van Rick Astley.
10: Jouw recept voor een goede start van de dag. Eruit.
11: Met Peter en Milou.
12: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
14: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
13: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
15: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Eruit! Met Peter en Milou.
19: Radio met een grote R.

0: zijn de zomerse klanken van Bob Sinclair en The Love Generation bij Radio Rijnmond. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Vonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Je moet er wel rekening mee houden dat het echt wel benauwd kan worden. Echt zo drukkend warm, weet je wel, met 28 tot 30 graden.
1: Ja, en geen files, dus je kan wel lekker doorrijden vandaag.
0: Het strand in Rotterdam-Nesterlanden is vanaf gisteravond een veiligheidsrisicogebied. Dat heeft burgemeester Carola Schouten besloten. Daarmee heeft de politie meer bevoegdheden op en rond het strand, zoals preventief fouilleren. De maatregelen gelden voor 2 weken.
1: En de omstreden Amerikaanse rapper Ye, voorheen beter bekend als Kanye West, kan over ruim een week optreden in het Gelderdome in Arnhem.
0: Ja, dan hebben Suzanne en Freek de spulletjes weer opgeruimd. Hè. Ik moet wel zeggen, het is wel een contrast. Dat brave duo Suzanne en Freek. En dan die omstreden rapper Kanye West.
1: Nou precies, en de gemeente heeft na veel commotie toch een evenementenvergunning aan hem verleend voor beide concerten.
0: Jee.
1: Jee.
0: Bij een brand op het terrein van een gespecialiseerd scootmobiele bedrijf. Het is eigenlijk een brommobiele bedrijf in Numansdorp. Zijn vannacht vele tientallen van die voertuigen in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond rond 3 uur vannacht aan de Industriestraat. Zegt de brandweer in gesprek met onze verslaggever Esther Schalkwijk.
2: Toen de brandweer hier vannacht arriveerde stonden de eerste voertuigen al in brand. De brandweer heeft heel snel ingezet op voorkoming van uitbreiding. Dus ze hebben zich vooral gericht op het koelen van de panden naast dit terrein. En vervolgens geprobeerd om te redden wat te redden viel. Maar helaas is alles wat aan voertuigen hier buiten op het terrein stond, is in de vlammen opgegaan.
3: Ja, hoe groot is de schade?
2: Ja, de schade is natuurlijk groot. Alle voertuigen die buiten stonden, die zijn in vlammen opgegaan.
3: En nu, ik zie een politielint.
2: Ja, dat klopt. Onder andere de politie gaat onderzoek doen om te kijken of dat zij de oorzaak kunnen vaststellen.
3: Die zijn ook groot opgeschaald.
2: Met alle voertuigen die buiten staan heb je natuurlijk heel veel wat mee gaat branden. Er komt enorm veel hitte vanaf. Dus daar heb je gewoon heel veel slagkracht voor nodig. Dus daarom is er groot opgeschaald. Vooral ook om te voorkomen dat de panden hiernaast mee zouden gaan in de brand. En dat is gelukkig gelukt.
0: Nou, zodra er nieuws is over dit brommobiele bedrijf, dan hoor je dat uiteraard als eerste hier op Radio Rijnmond. En je leest het op Rijnmond.nl. Zometeen praten we met een jongerenwerker over de achterliggende problematiek bij de jongeren in Nesterlanden.

0: Drop That, Olivia Rodrigo voor je op Radio Rijnmond.
1: Het strand van Nesselanden is opnieuw het toneel van onrust, vechtpartijen en zelfs steekincidenten. De burgemeester heeft het gebied nu aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie ook preventief mag fouilleren. Maar ja, achter die rellen zitten natuurlijk ook gewoon jongeren van vlees en bloed. Waarom trekken ze naar die plek? Waar komt die agressie vandaan? En wat is er nodig om te voorkomen dat het steeds opnieuw misgaat? We moeten trouwens daarover in gesprek met Peter Ottens van de Jets Foundation. Hij heeft 3 minuten de tijd voor ons, want hij moet zo meteen op de fiets zijn kind naar school brengen. Maar hij werkt dagelijks met jongeren in Rotterdam en Den Haag. Ik zie het wel een beetje als een uitdaging in de wedstrijd. Maar als je dit ziet gebeuren in Nesselanden, wat denk je dan als eerste, Peter Ottens? Goedemorgen.
2: Nou, het eerste is natuurlijk gewoon heel naar en vervelend dat het gebeurt. Maar wat ik ook naar vind is dat, weet je, de discussie gaat al heel snel over wat zijn dit voor jongeren, alsof het ook een soort specifiek echt andere mensen zijn. Maar het zijn per definitie niet criminelen, maar het zijn gewoon jongeren die niet, net als iedereen, net als jij en ik, op zoek zijn naar erkenning, status, verbondenheid en ook een plek om erbij te horen. Net zoals voor jou het werk op de radio, voor mij het werk dat ik doe, dat geeft ons betekenis, een doel en een missie, maar geeft ons ook gevoel. We zijn ergens onderdeel van. En dat ontbreekt vaak bij dit soort jongeren, bij wie ook gewoon echt beschermende factoren ontbreken, zoals een fijne thuissituatie, binding met de wijk, met school, met de gemeenschap, het hebben van perspectief. En daar begint het. Kijk, dit gedrag zien we op het strand, maar het probleem begint niet op het strand. Dat strand maakt het alleen zichtbaar.
1: Waar begint het probleem dan wel?
2: Nou, naar mijn inzicht begint dat meestal al jaren eerder bij de afwezigheid van sterke rolmodellen in de thuissituatie. Dat een fijne omgeving is waar je veilig kan opgroeien, waar je jezelf kan zijn, waar je je emoties leert tonen en uiten, daarover mag hebben. Want aan het eind van de dag zoeken ook deze jongeren naar een stukje status en een stukje veiligheid. En daar hebben we te zoeken, in die omgeving.
1: Dus we moeten het zoeken ook wel een beetje in de thuissituatie van die mensen. Dus de ouders schieten daarin soms tekort, zeg jij?
2: Niet altijd, maar ik denk dat juist in deze tijd, met social media, alle invloeden die daar zijn, en in een tijd van individualisering, in een tijd waarin alles geroepen kan worden, maar waarin ook de gemeenschap eigenlijk kinderen niet meer opvoedt. Ik herinner in ieder geval van vroeger dat we fietsten overal naartoe en waren bij anderen thuis, en ouders van vrienden, de buren, keken ook mee naar hoe wij ons gedroegen. En ik denk dat dat minder is dan vroeger, en dat we juist daarom nu een groter beroep moeten doen op ouders, maar ook op het onderwijssysteem. Ja. En hoe zien we onze jongeren ook nog?
1: Hey, wat zegt het volgens jou dat er meteen messen opduiken bij ruzies?
2: Ja, dat is het allereerst natuurlijk, dat is heftig en zwaar. En dat geldt natuurlijk ook voor, zeker voor de mensen die daar op het direct mee geconfronteerd worden. Ook voor politiemensen, voor buurtbewoners. Dus allereerst is dat heel naar. En je ziet ook dat die problemen steeds heftiger worden. Alleen het gevaar is dat we daardoor gaan denken in preventie of handhaving. Dat we voor één van de twee moeten kiezen. Ja. En in een discussie terechtkomen waarin we elkaar niet meer horen. En ik denk dat we vooral moeten kijken van, ja, weet je, hoe gaan we voorkomen dat niet alleen deze jongeren, maar ook hun broertjes, zusjes en de volgende generatie dit doet. En gisteren was een hele sterke reportage ook op Sembla over preventie met gezag, hoe we investeren in preventie. En dat we veel minder moeten gaan denken vanuit een voetbaltoernooi, een workshop. Weet je wel, een soort positieve vrije tijdbesteding. Maar ja, we moeten veel meer naar een vormende vrije tijdbesteding, waarin we echt langdurige relaties met de jongeren aangaan. We moeten gaan geven wat ontbreekt. Hè? Wij proberen bij Jet in ieder geval te zeggen, je moet de jongeren niet geven wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Ze zeggen misschien, we willen een voetbaltoernooi, maar wat ze eigenlijk nodig hebben is een coach die niet alleen op het voetbalveld, maar eigenlijk 24/7 beschikbaar voor jou kan zijn op de momenten dat je voelt dat je niet lekker in je vel zit.
1: Wat mooi zeg, een arm om zich heen. Dat hebben ze nodig. En ja, bemoedigende woorden en een beetje steun. En dat is zo belangrijk inderdaad. En dan, nou ja, goed, je zegt het allemaal zo hartstikke mooi, Peter Ottens.
2: Nou, weet je wat denk echt belangrijk is? Geen enkele jongere wordt wakker met de ambitie om overlastgever te worden.
1: Nee.
2: Dat weet ik zeker. Maar als al die beschermende factoren wegvallen, zoals goede rolmodellen om je heen, mensen die met je meekijken, die voor je klaart en die jou zien, die jou betekenis geven, ja, dan stapelen risicofactoren zich ook op. En dan neemt de kans toe dat dit soort dingen op het strand zichtbaar worden. Het is natuurlijk heel logisch dat we naar het strand kijken, wat moeten we daar doen? Alleen ik vrees dat we dan over 20 jaar, en dat het probleem alleen maar groter is. We moeten veel meer kijken waar beginnen deze problemen. En dat komt steeds dichter bij huis en wat er op je telefoon allemaal zichtbaar is.
1: Dankjewel, Peter Ottens van de Jets Foundation.
2: Oh,
1: ik had een wekker gezet. Je moet op de fiets. Ja, je moet snel naar school.
2: Peter.
1: Want ook jouw kind heeft natuurlijk een beschermende factor nodig, hè?
2: 100%. Samen okay. De fiets op.
1: Hey, fijne dag, hè. Hoi, hoi.
2: Jij ook. Dankjewel.
1: Peter Otters dus van de Jets Foundation met een Y. En je kunt dus op de website even kijken wat ze allemaal doen. Dat zijn echt hele mooie projecten. Zometeen Train en 15 Ways to Say Goodbye.

0: vrolijke klanken van Rick Astley op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. The Never Gonna Give You Up. En we hebben zo meteen een vrouw die sowieso niet van opgeven weet. Hè?
1: Nou, dat is
0: die alles weet van
1: waar.
0: Vallen en opstaan. Het is de beste vrouwelijke bokser die we ooit hebben gehad in Nederland.
1: Maar eerst krijg je zo meteen de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: In Japan maken ze zich hele grote zorgen en dat heeft vooral te maken met het aantal Japanners. Ja, waarover? Dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
0: Nee, ik zit vast.
1: Je zit
0: wacht
1: vast?
0: Even, ik zit vast. Ja.
2: Voor de mensen die het niet zien, Peter die duikt nu onder de tafel. Ja. Dus daar is iets wat ja, er. Nou, koptelefoon die gaat op.
0: Mijn koptelefoon werd van mijn kop getrokken omdat dat snoer tekort was. Die zat door mijn stoel gewikkeld, zullen we maar zeggen.
1: Oh, Milo,
0: jij bent er. En je was niet te horen natuurlijk. Jouw microfoon stond niet open.
1: Nee, maar ver weg kon je me wel horen. Een hele goede morgen, het is 8:45. Als je denkt, waar ben ik nou weer beland in welke kortstroom? Bij Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie. Maar die is gelukkig lekker kort en krachtig, want geen files.
0: En wel het weerbericht met Steven van de Gijs. Ja, Stefan, dit maak je bij SBS6 niet mee, hè?
13: Nee, dit is ongekend.
0: Ongevenaard. Wat voor weer wordt het vandaag?
13: Nou Peter, we krijgen een warme dag vandaag met hoge temperaturen. Het is nu al buiten 22 graden. En die temperaturen lopen snel op naar 28 tot zelfs 30 graden. Het is een beetje benauwd buiten. Een hoge luchtvochtigheid. En we hebben ook te maken met duidelijk meer bewolking dan gisteren. Nou, er bestaat plaatselijk kans op een regen- of onweersbui. Maar de meeste en zwaarste buien die blijven buiten onze regiogrens. Nou, de matige zuidwestenwind die gaat in de loop van de middag draaien naar het noordwesten. En dan koelt het overal in de regio een paar graden af. Nou, morgen een aardige zomerdag. Periode met zon, op de meeste plaatsen droog, iets lagere temperaturen. Maar goed, met 24 tot 26 graden nog steeds aangenaam. Zondag zijn er perioden met zon. In de loop van de dag kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 22 graden. En na het weekend, ja, dan wordt het toch wel duidelijk wisselvallig. Van tijd tot tijd wat buien of perioden met regen. En daarbij duikt de middagtemperatuur halverwege de week zelfs tot onder de 20 graden.
0: Nou, het is weer lekker wisselvallig, zullen we maar zeggen. Stefan, dank je wel voor zover. Het is 8:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen, de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Numansdorp afgelopen nacht bij een verkoper van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op, zag verslaggever Esther Schalkwijk.
14: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van die 45 kilometer karren, zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
2: Of de oorzaak van de brand achterhaald kan worden is de vraag. Bij dit soort hele heftige branden gaan vaak alle sporen die wijzen op de oorzaak ook in vlammen op. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er stond een explosie, gevolgd door een brand. Die kon snel worden geblust. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Dat gebeurde in de stad Galati, niet ver van de grens met Oekraïne. Eind vorige maand kwamen eveneens brokstukken van Russische drones neer in Roemenië. Toen ook in diezelfde stad. Die drones waren neergehaald door Oekraïne. Toen vielen er geen gewonden, wel was er wat schade. En al jaren hoor je over heel de wereld berichten over overbevolking, de toename van de wereldbevolking, dat het overal veel te vol wordt. Maar dat is dus niet overal zo. Zo is de bevolking van Japan de afgelopen 5 jaar met 3 miljoen afgenomen. De grootste daling in het land ooit. Japan heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld en een vergrijzende bevolking. Nou, eerder werd het duidelijk dat het afgelopen jaar het aantal inwoners in het land met ruim 700.000 was gedaald. Nou, even ter vergelijking, dan zijn er dus meer mensen dan in de hele stad Rotterdam wonen. Nou, bevolkingskrimp zorgt ook voor grote problemen als personeelstekorten en hogere kosten voor sociale voorzieningen. Daarom probeert Japan er eigenlijk al jaren alles aan te doen, zoals een hogere kinderbijslag, ouderschapsverlof en zelfs stimuleert de staat de ontwikkeling van datingapps.
0: We zitten met Japan in de groepsfase van het WK. Misschien kunnen we even wat uitwisselen met elkaar, dat we zeggen van joh, misschien kunnen jullie wat mensen opnemen bij jullie in Japan.
2: Als wij maar 3 punten krijgen.
0: Ja, als wij maar 3 punten krijgen, dat is wel belangrijk.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Maywood. Sam Fender komt eraan, maar eerst Aswad, Don't Turn Around. Radio.

0: Als wat op je favoriete radiozender. En don't turn around. En zij is de beste bokser die we ooit hebben gehad in Nederland. Ze bokste 14 jaar lang. Won 86,7% van haar wedstrijden. Pakte zilver en brons op de Spelen. Maar ze haalde vorig jaar definitief haar handdoek uit de ring. He, dat zou je zo kunnen zeggen natuurlijk, spreekwoordelijk. Sindsdien deed ze onder andere mee met Special Forces FIPS en met Expeditie Robinson. Gaf ze een boek uit en werd ze veel gevraagd spreker. Gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Noeska Fontijn, een hele goede morgen. Oh, een hele goede morgen. Moet je wel je microfoon openzetten natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hele wereld gezien. Maar wat ik heel bijzonder vind, volgens mij, je bent Schiedam altijd trouw gebleven.
1: Ja, ik ben geboren net over de grens in Rotterdam. Maar in Schiedam gaan wonen en altijd daar gebleven. Dus ja. Dat bevalt ook prima.
0: Je deed het VWO op het Schravenland. Je woont er ook nog steeds. Wat betekent Schiedam voor jou?
1: Ja, het is gewoon de thuisbasis. Het is gewoon, de familie woont daar, de vrienden wonen daar. Alles is gewoon daar te vinden. En voor mij is het natuurlijk heel dicht bij Rotterdam, maar wel net iets rustiger. Dus ik woon dichtbij een metrostation. Je stapt in en in 5 minuten ben ik hier.
2: Heerlijk.
1: Ja.
0: Je bent ook lekker nuchter volgens mij, hè?
1: Ja, misschien wel.
0: Dat moet je ook wel zijn, hè? Als bokser, denk ik. Of
1: ja,
0: niet?
1: Dat denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja? Je moet niet te veel emoties toelaten ook misschien.
1: Nee, precies. Dat klopt. Die zijn er natuurlijk wel, maar die moet je wel in die ring weten te filteren. Dus dat is ook iets wat je door de jaren heen leert. En dat is ook wel eens misgegaan dat ik juist... Ja, weet je wel, dat ik tegenover iemand stond en dat ik dacht... Dan kreeg ik een harde poeier en dan dacht ik zo, die krijg je terug.
2: Oeh.
1: Nou, de enige keer dat ik dus knock-out ben gegaan in mijn leven, dat was toen.
2: Ja, hoe ben je eigenlijk begonnen met boksen?
1: Ja, echt puur per toeval. Vroeger deed ik heel andere sporten. Vond ik vechtsporters eigenlijk een beetje agressievelingen. Dacht ik nou, een beetje op afstand houden. Maar toen ik 14 was, zocht ik een nieuwe sport. Toen was er een vriendinnetje die deed taekwondo. En die was lief en klein en iel. En toen dacht ik, nou, als zij dat doet, moet ik dat ook wel kunnen. Lang verhaal kort, dat 5 jaar gedaan met heel veel plezier. En daar is echt die fighting spirit gekomen. En puur om beter te worden met mijn handen ben ik toen naar de boksschool gestuurd. En
2: de rest is geschiedenis.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, wat is het grote plezier, de passie van boksen eigenlijk? Want ik ben een beetje een watje. Ik vind het vreselijk, lijkt me dat, om in de ring te staan, in elkaar geslagen te worden. Maar jij deed dat gewoon en 14 jaar lang.
1: Ja, nou het mooiste vind ik eraan dat je eigenlijk al die verschillende stijlen hebt. Dus boksen, ja, mensen denken misschien dat is gewoon een kroeggevecht. En dat is naar voren rennen en klappen geven. Maar het is heel veel techniek en heel veel tactiek. En daarom, ik vind het dus heel leuk dat met elk figuur kun je boksen. Dus of je nou lang en dun bent of klein en sterk, het is allemaal goed. En het leukste zit hem in die puzzels. Dus 180 wedstrijden gedaan, 180 keer die puzzel van... Ja, dit ben ik, dit heb ik in huis en dit is die ander. Dus analyseren en dan kijken waar je die gaatjes kunt vinden.
0: Jeetje, het klinkt een beetje als schaken, zoals jij zegt.
2: Ja, heel mentaal.
0: Ja, het is echt een tactisch steekspel als ik het zo hoor. En je hebt dus 156 van de 180 wedstrijden gewonnen. Het heeft je heel veel opgeleverd, want het gevoel van een overwinning is het meest dierbaar volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat heeft het je gekost?
1: Wat heeft het je gekost? Nou, ik hoop niet al te veel hersenschade. Hè? Daar hadden we het eigenlijk net eventjes over.
0: Ja.
1: In principe heb ik altijd veiligheid voorop gezet. En mijn coach eigenlijk ook heel erg. Dus in die zin denk ik dat ik weinig schade heb opgelopen. Wel een aantal keer dat mijn oog openscheurde of zo. Dus dat je aan de hechtingen moest. En dan was het. Dat waren wel momenten dat ik in de spiegel keek. Dat ik dacht, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Maar uiteindelijk heeft het me veel meer opgeleverd dan dat het me gekost heeft.
0: Het was wel eenzaam. Hè, soms.
1: Ja, boksen is wel een sport. En zeker als vrouw natuurlijk. Want dat zijn er niet zoveel. Dus je zit wel alleen in die kleedkamer. En als het dan... Ja, weet je, als het bij een potje tennis niet goed gaat. Ja, dan jammer dan. Dan staat het op de scorelijst. Maar als het met boksen niet goed gaat. Dan heb je gewoon heel de avond klappen gehad.
0: Ja, precies.
1: En dan is het dan terugkomen in een lege kleedkamer. En dan dacht ik ook wel zo. Waarom ben ik niet gaan volleyballen?
0: Ja, waarom ben ik niet gaan volleyballen? Ja. Dat klinkt ook heerlijk.
1: Kijk, daar heb je ook weer heel andere uitdagingen. Dan heb je weer concurrentie met andere meiden. En dan moet je weer knokken voor je plek.
0: Ja.
1: En dat is ook heus niet allemaal leuk, maar er waren wel momenten dat ik dacht, nou, het was wel...
0: Je hebt er wel de lengte voor, hoor, volleybal. Het kan nog steeds, hè?
1: Ja, nou, voetbal vind ik wel echt daadwerkelijk heel leuk. Maar mensen, boksen lijkt meer op basketbal, hoor ik wel, als ik qua voeten werk. Maar basketbal, dat vind ik dan weer minder leuk.
0: Wie was jouw voorbeeld eigenlijk als bokser?
1: Nee, had ik niet echt.
0: Nee,
1: ik had een beetje een droombeeld. En dat denk ik altijd, het perfecte voorbeeld bestaat niet. En ik hield er wel van om me heen te kijken. En te kijken van, hey, dat voetenwerk van die, dat vind ik mooi. En die rechtse directe, dat doet hij of zij heel goed. En eigenlijk het combineren, dat plaatje maken in je hoofd. Van, dit is de perfecte... bokser.
0: Wat mooi zeg. En ik vind het heel knapper, want je hebt naast je bokscarrière heb je ook nog, en waar je echt hard voor moet werken en heel weinig mee verdient ook nog, hè? Want dat is best wel een ingewikkelde tak van sport, als het gaat om geld natuurlijk.
1: Ik weet nog niet waar je heen gaat.
0: Nou, je hebt natuurlijk VWO gedaan, je hebt fysiotherapie gedaan,
1: ja.
0: En je hebt nu een nieuwe carrière, daar gaan we het zo meteen ook over hebben.
1: Ja.
0: Want je hebt als luisteraar ook wel gemerkt dat ze ook bijzonder goed uit haar woorden komt, ook al heeft ze heel veel rake klappen gehad, maar ze weet tegenwoordig ook mensen te raken met haar woorden en niet alleen maar met haar vuisten.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo meteen over hebben. Binnenkort ook in theater, hè?
1: Ja, 10 nou, september.
0: Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maywood komt er ook aan, maar eerst Sam Fender. Prachtig nummer. Rain Me In.

0: zijn de inmiddels gebroeierde zusjes Maywood en Late at Night hier bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 13 minuten voor 9. En Noeska Fontijn is bij ons. Noeska is Schiedams in hart en nieren. Ze is de beste vrouwelijke bokser die we ooit hebben gehad in Nederland. Maar achter die medaille zitten natuurlijk ook momenten van onzekerheid. Maar er zit ook discipline achter, offers en momenten waarop het tegen zat. En daar wil ze tegenwoordig heel open over zijn als spreker. Je kunt haar dus boeken, maar ook in de theatervoorstelling die eraan komt gaan we het zo meteen ook over hebben. Als je nu terugkijkt, Noeska, op je carrière, op je sportcarrière, waar ben je dan het meest trots op?
1: Het meest trots op? Ja, bijzonder als je echt vraagt naar prestaties. Dan, dan is het misschien wel het zilver in Rio. Want dat was, ja, dat was fantastisch om als eerste vrouw natuurlijk te kunnen deelnemen daar. En de Olympische Spelen was voor mij gewoon altijd iets heel erg groots. En dat het daar nog goed ging ook, dat was fantastisch. En gewoon de hele entourage en de blijdschap en dat podium, dat was echt super mooi. Maar dat is dan echt qua prestaties. Maar Ik kan ook terugkijken, want ik heb 180 wedstrijden gedaan. En ze maken zoveel impact dat je eigenlijk wel 180... Ik kan hier wel 180 anekdotes vertellen over al van die wedstrijden. Ja. En dan kan ik me bijvoorbeeld ook voorstellen de route naar die Olympische Spelen toe. Want daar moest ik kwalificeren. En in 2012 lukte dat niet. In 2016 had ik 2 kansen. En al mijn beste kansen lagen bij dat eerste toernooi. Dus ik had 2 toernooien. En ik ga gigantisch onderuit. De eerste ronde lig ik eruit. Oh, nee. Terwijl dat helemaal niet op papier... Het kon niet gebeuren. En het gebeurde wel. Ja. En toen werd de druk echt het hoogst. Want toen had ik dus nog 1 toernooi, een paar weken later, in Kazachstan. En ik moest 3 partijen winnen. Want anders ging het gewoon niet door. Dan was weer die Olympische Spelen. Dan ben je dus al meer dan 8 jaar aan het trainen voor dat moment. En dan ging het weer niet. En dan heb je dat je dan kalm blijft. En dat lukt om dan dat ticket te bemachtigen. Dat zijn dan wedstrijden die je misschien nog wel veel meer bijstaan.
0: Het geeft zo'n kick, kan ik me voorstellen. Ja. Oh, en je was natuurlijk, daar moeten we het toch even over hebben. Je was natuurlijk bijna wereldkampioen ook in 2019. We hebben 30 minuten lang hebben we voor je gejuicht. Hebben we op de bank gestaan. En hebben we het gevierd. En het Wilhelmus al bijna geoefend, hè?
1: Ja, maar het mocht niet baten.
0: Nee. Nee, mocht niet baten. Nee, die kwam dus. Heb je het meegekregen, Milou?
2: Nou, herhaal het nog even.
0: Een jury. Er was dus een jurybeslissing. Hè? Ja, misschien kun je het zelf in het kort. We gaan niet te lang over hebben.
1: Ja, een beetje de nieuwe VAR. Dus lang getraind. Heel veel wereldkampioenschappen gedaan. Een paar keer brons en zilver. En toen was dat het moment. En dan weet je, het wordt spannend in zo'n pot. Ik pakte dat goud. En inderdaad nog vol in dat ongeloof van... Wauw, heb ik hem dan echt? En toen werd er protest aangetekend. En dat was eigenlijk een regel die er pas kort was. En ook daarna is hij snel weer van het programma geveegd. Want iedereen had wel door van dit kan helemaal niet zo.
0: Je hebt uiteindelijk niet op het podium gestaan.
1: Ik heb niet op het podium gestaan en ik heb die medaille ook nooit gehad.
0: Waar was jij?
1: In de Ulan-Ude, in Kazachstan.
0: In Kazachstan. Ja, en je bent gewoon weggegaan.
1: Op dat moment ik liep buiten. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb dus te vaak op het zilveren podium gestaan, bijtend op mijn lip, om de tranen tegen te houden, omdat je denkt, dit zou mijn volkslied moeten zijn. En ondanks dat de organisatie eigenlijk ging dreigen, van die zeiden, joh, we gaan nu weer verder met die ceremonie, kom je weer? Dacht ik, nu even niet. Dit keer echt, dit ga ik mezelf niet aandoen. En het is ook gewoon onzin dat ik niet op dat hoogste podium sta. Dus ik ben naar buiten gegaan. Ik heb mijn tas gepakt. En zij dreigden met disqualificaties of schorsing. Ik denk, zoek het uit allemaal.
0: Jij stond daar buiten in je korte broek, buiten, in de Siberische kou?
1: Ja, inderdaad. Hartstikke koud, sneeuw. En uiteindelijk ben ik naar een pizzeria gegaan en is het team daarheen gekomen. Vanaf dat moment geeft het mij ook weer gewoon een smaal op mijn gezicht.
0: Nou, dat is dan wel weer... Ja, je haalt er misschien toch wel weer wat uit. En je kan in ieder geval weer verder. En je hebt toen wel besloten om weer door te gaan met je carrière. Ja. Dat was wel een mooi moment. Ergens dan weer ook. Maar het is wel heel traag. En de tijd nodig om te verwerken. Ik zei het net al, je hebt inmiddels ook ontdekt dat je mensen met woorden in plaats van stoten kunt raken. Wat kun je vertellen hoe je deze nieuwe carrière hebt opgebouwd? Ik vind het zo knap als spreker.
1: Ja, je stopt als topsporter en dan sta je gewoon weer op een kruispunt. En dan heb je eigenlijk niks. Want op dat moment wordt gezegd, mooi, dat salaris wat je hebt, dat stopt dan gewoon per direct. Dus geen pensioen of geen nog een soort van regeling.
0: Dat is iets meer dan €2000 per maand, hè, van het NOC en NSF.
1: Ja, maar dat is
0: krijgt.
1: Afhankelijk van je leeftijd volgens mij. En nog misschien een aantal factoren.
0: Ja, maar je moest wel bijklussen in je tijd als topsporter.
1: Tegen het einde heb ik een personal training gedaan. En daarvoor heb ik gewoon heel zuinig geleefd. En dan ging gewoon het geld erin en eruit. En dan bleef je gewoon. Dus je stopt met je carrière en je bankrekening is gewoon leeg.
0: Precies.
1: Ik heb fysiotherapie gestudeerd, personal training diploma gehaald. Maar wat ik leuk vond is als mensen mij wel eens vroegen van, joh, wil je eens iets vertellen over je ervaringen en wat je mee hebt gemaakt. En heel kleinschalig. Hè? En als ik nu terugkijk, denk ik, waar ging dat over? Maar ik dacht, ik wist natuurlijk dat er andere topsporters waren die dat ook als baan hebben. En ik dacht, ik wil eens kijken of of mij dat lukt. Toeval kwam eigenlijk dat ik mijn huidige vriend ook ontmoette. En hij heeft daar ook wel feeling voor. Dus hij zei eigenlijk van, wat ga je nou eigenlijk doen met je leven nu? Want je ik stopte met sporten. Ik ging personal training geven. In coronatijd was het dus onder een bruggetje in Schiedam. En hij zei, ja, dit is het toch niet helemaal. En ik dacht, nee. Dus toen hebben we het samen eigenlijk opgepakt. En toen ben ik allereerst eens gaan opschrijven. Gaan nadenken van, joh, wat heb je eigenlijk de mensen te bieden? En waar vragen mensen om? En waar heeft het bedrijfsleven ook behoefte aan? Want uiteindelijk spreek je natuurlijk veel voor teams. En daar komt dan eigenlijk toch wel uit. Dat je dan toch in die jaren wel veel hebt geleerd. En ook wel belangrijke dingen die voor in het bedrijfsleven, in de businesswereld ook belangrijk zijn.
0: Kun je één ding noemen? Eén les?
1: Het hebben van een gameplan, een strategie. Zoals ik zeg maar mijn wedstrijd opbouwde van wat kan ik, wat kan die ander. En hoe gaan we voor een totale overwinning, een ultieme resultaat. Dat is natuurlijk in het bedrijfsleven hetzelfde. Je moet een strategie, een plan, een koers van hoe komen we nou bij dat doel. En dan moet je eigenlijk ook gaan kijken van wat hebben wij dan? Wat hebben we voor unieks of wat hebben we in huis? En waar ligt de concurrentie en hoe kom je daar? Dus dat is zomaar een van de vele voorbeelden.
0: Je had geleerd uit je topsportcarrière van ik wil niet meer die eenzaamheid. Ik wil juist een beetje gezelligheid om me heen, maar het is toch alweer lonely, hè? Daar.
1: Ja. Daar kwam ik dus een paar maanden ook achter. Ja. Ik dacht, oh jee, nou zit ik toch weer in mijn eentje in die keukentafel die talks voor te bereiden. Uiteindelijk zie je natuurlijk een heleboel mensen, hè, want je reist hem toe. Je hebt wel videobelletjes als voorafgaand, maar je gaat ergens naartoe en je shined op dat podium. Je hebt zelf ook dagvoorzitterschap ervaring. Ja, hetzelfde, een heleboel energie, een heleboel interactie, maar uiteindelijk rij je wel weer alleen terug naar huis. Dus daar kan nog aan gewerkt worden.
0: Ja, weer alleen in de kleedkamer, zou je kunnen zeggen. Hey, en je staat binnenkort in het theater. Hoe heet de voorstelling en waar kunnen we hem zien? En waar gaat het over?
1: Ja, nou, dit is ook heel mooi. Want hoe die heet is Zonder Twijfel. Een theatershow Zonder Twijfel. En dat komt eigenlijk omdat... Die titel komt omdat je in het boksen eigenlijk ook geen enkele twijfel mag hebben. Dus als je de ring instapt met twijfel, ga dan maar niet. Want dan wordt het niks. En ik zeg eigenlijk ook dus zonder twijfel wel ja op alle dingen die op me afkomen. Als ik daar wat voor voel. Zoals Special Forces, Expeditie. En nu kwam het ook weer toevallig Vlaar. Sporten met een meid die dus stadsgehoorzaal oont eigenlijk. Die de directrice is. En zij zei, joh, als je eens wilt praten over koffie wilt doen over een theatershow. Nou ja, koffie gedaan, dezelfde week getekend. En toen zei zij dus ook per toeval, zei zij, ja, als je in het theaterboekje van 2026-27 mee wilt, dan moet het deze week, dan moet ik aanstaande vrijdag voor 1:00 een titel, een datum, een omschrijving. En toen heb ik dat allemaal aangeleverd. En dat is dus wat het nu is. En het wordt heel leuk. Het wordt een theatershow, een beetje van mijn kind. Keynotes zijn natuurlijk meer met lessen. Hè. Daar moeten mensen ook echt wat uit meenemen. En dat is bij een theatershow ook de bedoeling. Maar wel veel meer verhalen natuurlijk. Misschien met muziek erbij. Maar ik ga de zomer eigenlijk gebruiken om dat helemaal vorm te geven. Ook echt mensen opzoeken. En ja, kijken hoe we daar een hele mooie show van kunnen maken.
0: Jeetje, wat kom jij goed uit je woorden, zeg. Je hebt dat hersenonderzoek gedaan in 2016. Maar ik heb hier een heel kort onderzoek. Er is niks met jou aan de hand. Je hebt geen schade overgehouden aan je bokscarrière.
1: Dankjewel.
0: En dat is wel eens anders. Ik kan me wel voorstellen dat je daar wel eens druk op hebt gemaakt in het verleden.
1: Nou, ik ken ook wel de voorbeelden inderdaad van oudere boksers, vaak zwaargewichten of profboksers. Dat je denkt, ja, dat is toch.
0: De Regilio Tuur heeft ook wel last gehad volgens mij. Hè?
1: Ja, er zijn zo wel wat meer namen. Maar ja, ik heb in die bokscarrière denk ik altijd veiligheid voorop gehad. En mijn coach ook. Dus altijd sparren, ook wel met gelijkwaardige mensen. Dus niet mij laten sparren tegen een Rico Verhoeven en dan 1200. Dat slaat allemaal nergens op. Nee. Maar ja, uiteindelijk heb ik wel in 2016 inderdaad ben ik naar de huisarts gegaan. Dan heb ik gezegd, ja, sorry, maar kunt u misschien voor mij een verwijsbriefje maken? Ja, want dan wil ik een scan van mijn hersenen maken. Als het niet goed zou zijn, ondanks dat ik echt nog heel veel ambities had, dacht ik, als het niet goed is, dan stop ik er per direct mee. Hij deed dat eigenlijk een beetje schoorvoetend. Want hij zei, ja, wat je me nu vraagt, een scan maken om te kijken of ik door kan gaan met boksen, is net als een roker die vraagt, kan je een scan maken van mijn longen? En als het oké is, dan ga ik lekker door met paffen. Dat snapte ik ook wel. Maar voor mezelf kon ik toen wel, die scan was uiteraard goed, kon ik toen wel verantwoorden van ik plak er nog 4 of door corona 5 jaar aan vast.
0: Ik kan er ook nog wel 4-5 minuten aan vastplakken met jou. Maar ja, ik zie dat het is alweer bijna 9:00 en normaal draaien we nog muziek aan het einde van het programma. Daar hebben we geen tijd meer voor. Jouw theatervoorstelling heet Zonder Twijfel in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Is te zien op 10 september, zijn nog kaarten voor. En wij vonden het een ware eer om jou te gast te hebben gehad in de studio. Noeska Fontijn, dankjewel voor je komst. En zometeen de boer op met... De 8:55 natuurlijk weer. De Carpenters zijn onderweg. 6 komt eraan. En Faithless staat ook voor je klaar. Zometeen met niemand minder dan Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Elektrostore Rotterdam.

0: Bam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: In Oude Tongen is het 22 graden. Goedemorgen, ik ben Berijmond. De boer op, daar luister je naar. Je wordt bijgepraat over het nieuws. Je kunt zelf meepraten over het nieuws in de koffiecorner. Nou ja, bijvoorbeeld over de eerste dag van de coronaverhoren. Hè? Dat is vandaag. Ja, dan worden er allerlei mensen die een grote rol speelden in de coronaperiode. Dus denk aan politici, maar ook deskundigen. Die worden verhoord over hoe het allemaal is gegaan in die coronaperiode. Hoe kijk jij terug op die coronamaatregelen bijvoorbeeld? En gaan geluidscamera's, ja je hoort het goed, geluidscamera's als eerste in Rotterdam het verschil maken bij al die knetterende showwagens die door de stad rijden. En wat weinig geluid maakt, maar wat soeft. Ja, ik ken hem namelijk een beetje. Hij is heel sportief. Is iemand die de Alpe d'Huez gaat doen. En er horen 5 heerlijke platen bij. Welke dat zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numansdorp afgelopen nacht bij een verkoper van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op. Je hoort de brandweer.
15: Toen de brandweer hier vannacht arriveerde, stonden de eerste voertuigen al in brand. De brandweer heeft heel snel ingezet op voorkoming van uitbreiding. Dus zij hebben zich vooral gericht op het koelen van de panden naast dit terrein. En vervolgens geprobeerd om te redden wat te redden viel. Maar is alles wat aan voertuigen hier buiten op het terrein stond, is in de vlammen opgegaan.
14: Het getroffen bedrijf in Numansdorp is Rimini Cars. Dat bedrijf kwam een maand geleden ook al in het nieuws. Omdat klanten het bedrijf beschuldigen van oplichting. Onder meer bij tv-consumentenprogramma Radar. Op de Hartelweg in Spijkenisse is een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een soort motor met 3 wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niks worden gezegd. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg die gaat van tafel. Minister Sterke heeft dat gisteravond laten weten. De zorginstellingen zijn daar blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
9: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jetten startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
14: Minister Sterk die schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuiniging in ieder geval een jaar uit te stellen. De Israëlische premier Netanyahu die zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Zo wil de premier Hamas verder onder druk zetten. Het besluit zou een schending zijn van het bestand tussen Israël en Hamas. Er was een gele lijn afgesproken, een soort denkbeeldige grens dwars door het midden van Gaza, waarachter Israël zich zou terugtrekken. Daardoor had Israël inmiddels meer dan 50% van Gaza in handen en de afgelopen maanden schoof het land die grens steeds verder op. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zouden wat regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
13: Dankjewel Dave. Eén file te melden in Zuid-Holland. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn. Daar heb je te maken met 10 minuten vertraging. Er staat er een vrachtwagen met pech de boel een beetje op te houden. Maar voor de veiligheid is de rechte rijstrook afgekruist. Zometeen ga ik eens eventjes contact zoeken met Arjen. En hij is heel erg sportief. Want hij gaat de Alpe d'Huez doen. Hij gaat de Alpe d'Huez dus bedwingen. En daar zoekt hij sponsoren voor. En het is allemaal voor het goede doel natuurlijk. Hij heeft bijzondere platen voor de 5 na 9.
16: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
19: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
20: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
25: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De Boer op. Ruud de Boer.
28: Radio met een grote R.
0: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd.

0: encore une fois. Oftewel, nog een keer. Heerlijk, de eerste van...
1: De Vraag. Na 9.
0: Aangevraagd door een zweterige kerel die zojuist bij mij de studio is binnengewandeld. Maar met alle reden, want ik heb nog nooit iemand zo sportief gezien. Arjen Smilde, goedemorgen.
2: Op de racefiets, ja hoor. En dat heeft inderdaad een doel.
0: Wat heb je...
2: Al de 6 komt eraan, dus ja. Dan moeten we trainen.
0: Ja, wat heb je toch een mooi lijf ook.
2: Ja, vind je? Ja, ja. Ja, ach, ja, er zijn de meningen over verdeeld. Hè?
0: Nou, ik ga het niet aan je vrouw vragen. Arjen Smilde, ja, ik bedoel, je kan wel een beetje doen alsof we elkaar niet kennen. Maar we kennen elkaar natuurlijk wel.
2: Door en door.
0: Ja, door en door. Trouwens, ik zie net dat er weer een soort recuperering van de stream is van de radio. Dus laten we eens kijken of dit gaat werken. Ja, dit gaat werken.
2: Ja, ja. Daar sta ik hoor. Ja, groen-wit, pakkie.
0: Ik vind het wel heel fijn dat jij gewoon nu ook te zien bent op de livestream van Rijnmond en TV Rijnmond. Ja. Want anders geloven ze je niet. Jij hebt een fietspak aan, ja. Vol met sponsoren.
2: Ja.
0: Maar er kan nog wel wat bij, hè?
2: Er kan sowieso wat donaties bij, ja.
0: Ja, want jij gaat de Alpe d'Huez ga je bedwingen.
2: Ja. En dat hoop ik dus 6 keer te doen.
0: Ja.
2: Volgende week donderdag, 4 juni. En dat is natuurlijk inderdaad voor het goede doel.
0: Ja.
2: Voor KWF. Ja. Daar halen we met de Rotterdam Fundraces. Daarom zijn we in Rotterdamse kleuren gekleed op de Alp.
0: Of rood-wit.
2: Rood-wit, ja. Nou, groen-wit.

0: Ja, we doen het Rotterdams. Ja. Er zijn ook wat Spartanen.
1: Precies. Heel goed.
0: Maar de Rotterdam Fundraces gaat inderdaad volgende week donderdag aan de Alpe d'Huez meedoen. Ja. En wij proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. Volgens mij staat onze stand echt alweer aanzienlijk. Volgens mij rond de 100, tussen de 150 en 180.000 euro staan we al. Ja, dus wij zijn alweer lekker bezig.
1: Wat een bedrag!
0: Met z'n allen. Ja. Ja, zeker. Maar er kan nog steeds wat bij, hè?
1: Want een beetje onderzoek is duur. En we moeten die vreselijke ziekte de wereld uit zien te krijgen. En daar doe jij dus een bijdrage aan. Jij gaat die Alpe d'Huez, de Alpe d'Huez
0: bedingen. 13,8 kilometer.
1: Als ik al naar die beelden kijk, dan krijg ik het al moe. Dan word ik al vermoeid. Maar hoe bereid je je daar in hemelsnaam op voor? Om die berg te bedwingen?
0: Eigenlijk gewoon in de Nederlandse polder. Mijn trainingsgebied is de Krippenbaard.
1: Dat is 0%.
0: Ja, en we hebben wind. Wij hebben wind in Nederland.
1: Ja.
0: En vroeger had ik een bloedhekel aan wind. Dan moet je tegen de wind in ergens komen. Dat vond ik echt... dat is tamelijk vervelend, om het maar heel netjes te zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik heb het omarmd. Want zodra je tegenwind krijgt, ga je meer vermogen leveren om vooruit te komen.
1: Ja.
0: En juist die vermogens, die wattjes, zoals wattages...
1: Niet te verwarren met wattjes.
0: Nee precies. De wattages die je trapt tegen de wind in, heb je ook nodig als je bergop gaat.
1: Dus dat is ongeveer gelijk.
0: Mentaal soort van.
1: Ja.
0: Maar ook weer niet. Want een berg blijft een berg. En dat gaat ook op een gegeven moment tegen je werken.
1: Ja.
0: En want het heeft 21 bochten, Alpe d'Huez.
1: Ja.
0: En na bochtje 8 denk je...
1: Toch hou je het al vol. Want dit is de hoeveelste keer is dit wel niet?
0: Ik ga voor mijn zesde keer, zesde keer deelnemen.
1: Ongelooflijk.
0: Ik heb wel een paar keer zes keer gehaald. Vorig jaar heb ik er 4 gehaald. Omdat ik een beetje onderkoeld raakte, Ruud.
1: Ja.
0: Dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Maar 's ochtends vroeg was het 4 graden. En afdalen, dat is niet een ideale combinatie hier voor mijn lijf.
1: 4 juni.
0: 4 juni, donderdag.
1: Ik zit even te denken. Hoe zit het met de weersomstandigheden?
0: Er staat nu een wolkje en een zonnetje.
1: Ja.
0: En een druppeltje.
1: En de temperatuur.
0: Dus alles kan.
1: Ja,
0: het is nu daar... 2 weken geleden sneeuwde het daar nog.
1: Oké. Dat even voor het beeld.
0: Inderdaad. Even voor het beeld. Alpe d'Huez. 1800 meter hoog. Dus het kan eigenlijk alles zijn. We kunnen nu zeggen, het is mooi weer.
1: Ja.
0: Dag van tevoren zien we het betrekken. En het is compleet anders in de bergen.
1: Waarom ben je ooit gaan meedoen met Alpe d'Huez?
0: Ik heb... Op zich een hele goede reden om mee te doen. Mijn beide ouders zijn overleden aan kanker. Mijn vader in 2003 aan een hersentumor. En in 2013 mijn moeder aan uitgezaaide darmkanker.
1: Ja.
0: Maar daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Iedereen heeft zo zijn verhaal op de berg. En iedereen heeft zo zijn reden om mee te doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben niet speciaal met mijn ouders bezig. Maar ik ben meer met mijn... gezonde lijf in te zetten voor iets goeds. Dus ik heb nog een gezond lijf en dat kan ik inzetten om andere mensen daardoor te helpen.
1: Ja.
0: En dat vind ik, daar ben ik mee bezig.
1: Ja.
0: Dus ik, natuurlijk denk ik af en toe wel in bocht 12 aan mijn moeder. Want de indrukken op die berg op die dag zijn heel erg groot en veel.
1: Wat maakt het meeste indruk op je als je die toch maakt? Want ik kan me zo voorstellen dat je maar met één ding bezig bent, naar de grond te staren en te trappen.
0: Ja.
1: Maar... Je ziet ook dingen.
0: Ja, je ziet zeker dingen. En eigenlijk de mooiste wij slapen met de Rotterdam Fundraces bovenop de Alp.
1: Ja.
0: En wij moeten voor de start naar beneden. En dat is om 4 uur 's nachts. 4 uur 's nachts gaan we afdalen de Alp af.
1: Ja.
0: Dan is het nog helemaal stil. Maar in elke bocht branden al kaarsjes. Want die zetten de mensen neer. Ter nagedachtenis aan. Iemand.
1: Ja,
0: en dat is eigenlijk de allermooiste afdaling. Want het is nog helemaal stil. Alles is eigenlijk nog voor jezelf. Het is sereen.
1: En dan die kaarsjes.
0: En dan die kaarsjes. Een verlicht kerkje onderweg. Ja, ja dat is. En die stilte met de groep om af te dalen, wel geconcentreerd. Want het is donker.
1: Mm-hmm.
0: Echt donker. Ja. Er zijn geen straatpalen. Dus het is even heel geconcentreerd dalen. Maar dat is eigenlijk het mooiste moment van de Alpe. Nog net voor de start dus.
1: Ja, precies. Kunnen we jou volgen?
0: Ja, zeker. Als je naar de pagina opgeven is geen optie gaat en Arjan Smilder zoekt, dan kan je mij sowieso nog doneren. Dat kan altijd, heel graag.
1: Ja.
0: Elke euro telt. Of iemand nou 5, 10, 12 of 100 euro doneert. Jij hebt ook gedoneerd.
1: Ja.
0: Echt fantastisch. En je kan ook mij via de app van de Alpe d'Huez volgen. Dus dan kan je me live volgen.
1: Ja, dat ben ik benieuwd naar. Dat gaat het met ons Arjen Smilde. Maar dat kan dus live via die app.
0: Er zit een tracker op mijn een nummertje wat ik ga krijgen en op mijn fiets doe. En dan kan je me live volgen waar ik in welke bocht ik aan het zwoegen ben.
1: Ja.
0: En de hoeveelste beklimming. Encore une fois, zeg ik.
1: Encore une fois, inderdaad. Die draaide wel als eerste. Ja, je hebt, ik moest wel lachen om jouw platenlijst. Want het is echt een regenboogwaaier aan muziek.
0: Ja, zeker.
1: Want Encore une fois van Sash. Ik weet niet of de Beach Boys daar überhaupt ooit naar hebben geluisterd. Maar die gaan we ook
0: God
1: Only Knows. Van een fantastische plaat.
0: Ja, dat is echt een hele mooie plaat.
1: Ja, ja. Ook wel een emotionele plaat.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Niemand weet het, behalve iemand.
1: Ja, ja, precies. It's a Beautiful Day van Queen. Nou ja, je omschreef het al net, hè? De start van de dag en nog in het donker met al die kaarsjes.
0: Ja, ja. En Queen was de groep van mijn moeder. Dus dat vond ze helemaal fantastisch.
1: En We Come One van Faithless gaan we...
0: Ja, dat is mijn ultieme plaat waarvan ik van hou. Daar ga ik heel erg blij van worden.
1: Ja, nou begrijp ik ook The Carpenters met Top of the World. Die gaan voor je draaien.
0: Ja, als je boven bent, dan...
1: als je boven bent. Ja. Dan ben je on top of the world. Ja. Ik wens je ongelooflijk veel succes, Gozert.
0: Dankjewel.
1: 4 juni gaat het allemaal gebeuren. De Alpe d'Huez, beklommen dus door onder andere Arjen Smilde. Check de site en tik zijn naam in, want dan kun je hem gewoon volgen.
0: Ja, en doordelen.
1: We gaan hem draaien, de rest van de 5 na 9. Dank voor je komst.

0: de laatste van de 5 na 9. Aangevraagd door Arjan Smilde, die de Alpe d'Huez gaat bedwingen bij de Alpe d'Huez op 4 juni. En je kunt hem nog steeds sponsoren, want hij doet het voor een heel goed doel. Ga richting Alpe d'Huez en tik zijn naam in. En dan kun je me ook nog live volgen via een tracker. Dus dan kun je me ook nog helemaal uitvogelen waar hij uithangt op die berg, in welke bocht, et cetera. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, voel je dan vooral niet geremd. Hè. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijk en Isse.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Isse en Hubo Lombardije.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Je kunt nog steeds meepraten in de koffiecorner. Dat wordt ook gedaan. We schijnen misschien wat storingen te hebben op onze webradio. Dus daar zijn we mee bezig. Mocht je daar ook last van hebben, meld dat eventjes via de app. Je kunt natuurlijk meepraten over het nieuws. Hè. Vandaag wordt er natuurlijk gestart. Het is de eerste dag van de zogeheten corona-verhoren. Hoe kijk jij terug op de coronamaatregelen? Het is alweer 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. Praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. De verkeerssituatie in Zuid-Holland. Er is een ongeluk gebeurd op de A4. Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Hoogmade is daardoor 10 minuten vertraging ontstaan. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12 zie ik ook nog wat vertraging. Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Ruim 5 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude. Dat is Bergse Hoek en Berkel Rode Reis. Daar is een ongeluk. Verkeer wordt om de plaats van het ongeluk geleid. Dave zit te knikken. Jij weet er meer over.
13: Ja, er is een eenzijdig ongeluk gebeurd. Er zit een auto of op zijn kant of ondersteboven. Dat kon de politie nog niet zeggen. Er zou 1 iemand ingezeten hebben, maar die maakt het naar omstandigheden goed.
0: Oké, dat is goed om te weten. Nou, dan gaan we nog naar de weersverwachting. Zon en bewolking wisselen elkaar af, maar dat betekent niet dat het koeler wordt, hoor. Nee, 30 graden kan het wel worden. Drukkend warm ook. In het midden en het oosten van Zuid-Holland bestaat wel kans op een regen- of onweersbui. En later vanmiddag vanuit het westen enige verkoeling. Vanavond en vannacht is het droog. De nacht verloopt opnieuw vrij warm met minima rond 17 à 18 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog. Dan maakt die temperatuur een licht duikje, een knikje. Het wordt dan 24 tot 26 graden. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema.
13: De bewoners van 48 woningen aan de Kramerstraat en de Klerkstraat in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar hun huis. Ze wonen in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd. In december moesten ze hun huis uit omdat de vloerproblemen vertoonden. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is nu vastkomen te staan dat de reparatiewerkzaamheden 3 jaar gaan duren. Nou, niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Feyenoord heeft de komst bevestigd van Adrie Poldervaart. Hij wordt de nieuwe trainer van onder 21. Poldervaart was eerst trainer bij Quick Boys, tenminste het afgelopen seizoen. En met die ploeg werd hij kampioen in de tweede divisie. Dat is het hoogste niveau van amateurploegen. Eerder was Poldervaart ook werkzaam bij onder meer BVV Barendrecht, Excelsior en Fortuna Sittard. En het is nog wel een rage van 30 jaar geleden. Maar Hanny die doet er nog steeds aan. Hanny spaart namelijk Flippo's.
14: Ja.
13: Dat zijn plastic schijfjes die destijds in zakken chips zaten. Hier in Nederland enorm populair, vooral onder kinderen op de basisschool. Nou, zo is bij haar ook die verzamelwoede ontstaan. Want ze begon destijds met haar kinderen met sparen. Ze wilde blij helpen en eigenlijk is ze daar nooit mee gestopt. Nou, inmiddels heeft ze er 11.000 unieke. Die komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België en zelfs de Verenigde Staten. Ze zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam, zegt ze tegen Omroep Brabant. Want vaak hebben die flippers ook een thema, zoals bezienswaardigheden van de wereld of Olympische sporten. En dan leer je er ook nog wat van, zegt Annie.
0: Hey, maar is het niet veel waard? Als je er 11.000 hebt.
13: Wat doet een kilo plastic?
0: Ja, nee, is het trouwens van plastic?
13: Ik dacht dat het soms wat karton waren. Soms wat plastic. Ja, dat zijn verschillende soorten en maten. Dus wat dat betreft. Nee. Ik weet al wel hoor, dat je van die ruilbeurzen had. Ja, en stonden al die kids die stonden daar zo. Ja. En die zaten daar onderin spelletjes te spelen. Want er waren ook echte regels voor waar niemand iets mee deed. Ja, Flippo's.
0: Wat is jouw bijzondere verzameling? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apple.
11: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
0: Met Meredith Brooks.
11: Radio met een grote R.

0: dat is ook een heel goed advies natuurlijk. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Iedere dag toch wel weer een confrontatie, maar iedere dag heb ik er ook wel weer een goed gevoel aan overgehouden. We proberen namelijk de generatiekloof te dichten. En ik zie al dat die generatiekloof wat smaller is geworden. Meert, heb jij dat ook?
1: Ja, ik vind dat ook wel.
0: Ja, ja,
1: hè? Ik moet zeggen, ik heb het er ook regelmatig met mijn ouders over aan tafel. En ik zei wel van, ja, ik merk toch wel dat...
0: Maar die zei het toch ook van die Gen X'er, die gozer van de patatgeneratie valt toch redelijk mee?
1: Ja, ja, precies.
0: Meert de Piek, jij bent Gen Z, ik ben Gen X. En dagelijks... gaan we elkaar onze generatiewereld laten zien.
1: Ja.
0: Ja. Nou, gisteren heb je mij het vuur aan de schenen gelegd. Nu ga ik weer jou proberen gek te maken met dingen die bij mij altijd een rol speelden in de jaren 70 en 80. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben benieuwd wat je voor mijn petto hebt.
0: Nou ja, misschien is het allemaal wel te doen hoor. Ik ben benieuwd wat een mixtape was. Wat was een mixtape?
1: Ja, dit zijn dingen waarvan ik denk, oh, dit is zo bekend. Maar hoe leg ik dit uit? Is dat niet gewoon dat je iets van een audio hebt opgenomen of zo, maar dan met verschillende geluiden of liedjes erop? Of...
0: Ja, je zit goed.
1: Zit goed.
0: Ja, audio opgenomen vind ik dan wel weer schattig. Want ja, alles is natuurlijk digitaal tegenwoordig. Maar vroeger had je inderdaad gewoon lege cassettebandjes die je kon kopen. En daar zette je dan nummers op. Gewoon in willekeurige volgorde. Je stelde je eigen mixtape samen. Dat deed je voor iemand waar je stiekem een beetje gek op was.
1: Ah,
0: ja, mooi hè?
1: Dat lief.
0: En dan is dat mixtape. Ja. En meestal had je geen geld voor, waren dat liedjes die je had opgenomen van de radio.
1: Ja, hier heeft mijn moeder wel eens over verteld. Ja. Dat ze dan ook zei van ja, en als hij dan voorbij was en je was verkeerd begonnen met opnemen, ja, dan had je pech.
0: Ja, dan zat die vervelende discjockey er dwars doorheen.
1: Ja.
0: Ja, maar zo'n bandje met speciaal nummers waarvan je dacht, oh ja, dat vindt zij of hij leuk. Dat heet een mixtape. Ja. Andere vraag. Hoeveel tv-zenders had je in Nederland, inclusief buitenlandse zenders, in mijn tijd?
1: Oké, wow. En dan moet ik denken jaren 70, 80.
0: Jaren 70,
1: toch?
0: 80. Ja. Ja, 80 vooral voor mij.
1: Nou, ik denk wel meer dan alleen Nederland 1, 2, 3.
0: Ja.
1: Met buitenlandse zenders zal ik 10, 15, denk ik.
0: Nou, dan zit je redelijk in de buurt, ja. Nederland 1 en 2. Ik heb de komst van Nederland 3 nog meegemaakt. Zo Gen X ben ik. En als je een beetje geluk had, kon je ook België en Duitsland ontvangen. En ik in Rijswijk zelfs de BBC, als het goed weer was. Mm. Ja, zo ging dat destijds, hè?
1: Ja.
0: Ja, en het was in de jaren 80 was ook een beetje de periode van de opkomst van de satelliettelevisie. Dus dat vonden we allemaal heel erg spannend. Want Sky Channel kwam er. Linda de Mol die had een kinderprogramma op Sky Channel. Dat was baanbrekend.
1: Oh, wat interessant.
0: Voor het eerst buitenlandse zenders. Ja, dat was heel spannend. Ja, nu is de keuze reuze natuurlijk. Je weet niet meer waar je...

0: moet kiezen. Nee. Kijk jij überhaupt nog tv?
1: Ik kijk zeker nog wel tv. Ja, ja hoor. Okay. Ja, maar ik ben natuurlijk ook wel journalist. Hè,
0: dus ja, dat
1: is vind
0: waar.
1: Ik ook nog wel leuk om naar zulke soort programma's te kijken. Ja. Maar ik moet ook wel toegeven dat ik het ook wel leuk vind om even een serietje te kijken.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet de analoge.
0: Nee, maar er zijn een hele generaties die dus gewoon geen tv meer kijken.
1: Ja, dat is echt onder mijn generatie. Ja. Niemand kijkt meer televisie.
0: Nee,
1: als ik zeg dat ik tv kijk, zeg ze, ja, je echt een boomer. Nog generatie voor jou zelfs, ja.
0: Nou, nu we toch lekker bezig zijn, Meerte. Wat was carbonpapier?
1: Carbonpapier? Ja, als ik ben autoliefhebber, als ik aan carbon denk ik aan iets heel anders.
0: Ja, wat is het nou? Waar denk je dan aan?
1: Ja, dat is toch materiaal van een auto, ja? Is het onder andere.
0: Carbon, koolstof?
1: Ja, koolstof, ja.
0: Oké, okay. Nou denk even verder. Carbonpapier.
1: Carbonpapier. Koolstofpapier?
0: Ja.
1: Maar was dat dan jullie variant van printen? Of,
0: Nou, dat was onze variant van kopiëren.
1: Kopiëren?
0: Ja, dus je had carbonpapier.
1: Ja.
0: En dat zat aan de achterkant zat dan een soort dun laagje koolstof.
1: Mm-hmm.
0: En als je daarop ging schrijven, dan drukte je die koolstof door op het papier wat eronder lag.
1: Oh.
0: Dus je had automatisch een kopie als je schreef.
1: Ja.
0: En de enige versie van carbonpapier die ik nog ken, is het schadeformulier voor je auto.
1: Ja, want ik wou net zeggen, op mijn werk, ik werk naast dat ik hier werk ook bij een autobedrijf. Ja. Ik moet heel vaak ergens mijn handtekening onderzetten. En dan krijg ik ook inderdaad twee papiertjes.
0: Nou, dat is carbonpapier.
1: Oh, joh.
0: Ik vind dat je het fantastisch hebt gedaan.
1: Ik heb hier veel van geleerd.
0: Ja, en carbon, trouwens, carbon is wel leuk. Want ik weet niet of jij wel eens cc gebruikt in de e-mail.
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk is dat gewoon een oude term, carbon copy.
1: Wow.
0: Daar komt cc vandaan. En BCC, blind carbon copy, betekent dat je een kopie hebt gemaakt, maar dat niet anderen kunnen zien dat het zo is.
1: Wow.
0: Nou, goed, weer wat geleerd.
1: Weer wat geleerd.
0: Maandag ga je mij weer het leven zuur maken.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Ik ook. Dankjewel, Meerte.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: In Hoek van Holland is het een aangename 23 graden. Het gaat nog wel warmer worden, denk ik. Maar daar hoor je zo meteen meer over. Je bent bij Radio Rijnmond. Het is bijna 10:00. Je bent bij De Boer op. En ook dit uur kun je meepraten over het nieuws. Hoe kijk jij terug op de coronamaatregelen? Het is vandaag de eerste dag van de coronaverhoren. Allerlei mensen die een rol hebben gespeeld destijds in de maatregelen en het bestrijden van de coronabesmettingen, die worden gehoord de komende dagen. Er wordt teruggeblikt op hoe onze overheid bijvoorbeeld omging met deze periode. Hoe kijk jij terug op de coronamaatregelen? Praat mee. En steeds meer gemeenteraadsleden pleiten voor een verlaging van de snelheid naar 80 op de A16 en de N3. Dat om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Is dat voldoende? En wat is je luisterpleisterplaats? Hoe zit je erbij? Heb je het een beetje leuk gemaakt op je balkon of in je tuin? Nou, een fotootje mag altijd. Via de app kan dat ook allemaal. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws krijgen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Dat was rond 4:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer liep lichte verwonding op en liep daarna met zijn verwondingen het tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze wonen in zogenoemde optopwoningen die later op flat zijn gezet, in de Kramerstraat en de Klerkstraat. In december moesten bewoners hun huis uit omdat de vloerproblemen vertonen. Het onderzoek door corporatie Havensteden is nu vastkomen te staan dat die reparaties zeker 3 jaar gaan duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar een betere woonruimte. Een omstreden bezuiniging van 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. En zorginstellingen die zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
17: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
16: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. De stad ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Veel is nog onduidelijk, zegt NOS-correspondent Christian Pauwen.
18: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat, waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland, of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïense anti-dronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
16: Twee mensen raakten licht gewond, tientallen bewoners werden geëvacueerd. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog. En dan wordt het niet warmer dan een graad of 26. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De A4, Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Hoogmade. Moet je rekening houden met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dan de 29, Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. Daar bijna 10 minuten vertraging. En een ongeluk op de N209, Rotterdam richting Hazerswoude, tussen de A16 Bergse Hoek en Berkel en Rode Reis. Daar is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt omgeleid. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen Kid Creole en de coconut. Coconut. Oh, een kokosnoot zou ik wel lekker vinden trouwens. En met dit warme weer, toch? Wel eens geprobeerd. Annie, I'm not your daddy, komt zometeen voorbij. En ik hoop jou voorbij te zien komen in de koffiecorner voor het gesprek van de dag.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella-pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria-glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Alles Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op. Ruud

0: In zijn paspoort staat August Dornell uit Canada. Probeerde wat op het gebied van jazz, disco en salsa. Ging allemaal een beetje moeizaam, maar toen hij zichzelf Kid Creole noemde, vrij naar Elvis Presley, en de coconuts er ook aan toevoegde, toen werd het een groot succes. Met het album Tropical Gangsters brak hij door. Kid Creole en de Coconuts. En deze kennen we natuurlijk allemaal. Annie, I'm Not Your Daddy. De beste uit de jaren 80, 90. En nu, je hoort ze allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. En natuurlijk ook het laatste nieuws. Je weet het, we zijn niet voor niets. Radio Rijnmond. En wil je meepraten over het nieuws? Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Hè? Steeds meer gemeenteraadsleden pleiten voor een verlaging van de snelheid naar 80 km per uur op de A16 en de N3. En dat om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Maar is dat voldoende? Laat je mening horen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Het is vandaag de eerste dag van de coronaverhoren. Er wordt teruggeblikt op hoe onze overheid, maar ook deskundigen, omgingen met deze periode. Hoe kijk jij eigenlijk terug op de coronamaatregelen en hoe de overheid dat heeft aangepakt? Laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Denk eruit, CDA en Volt erin als nieuwe partijen om toch een Rotterdamse coalitie te vormen met Pro, D66, VVD en CDA. Denk je dat ze eruit gaan komen? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dan kan dat ook voor je luisterpleister plaatsen. Of je nou achter in de slagerij bezig bent. Of je bent lekker buiten bezig. Misschien wel containers aan het overslaan. Of je bent gewoon aan het relaxen in het park. Maak even een foto van de plek waar je zit te luisteren naar Radio Rijnmond. Ik ben gewoon reuze benieuwd naar. Misschien van je mooie balkon of tuin. Met dit nu nog mooie weer. Open de app, upload die foto. En dan kunnen we hem ook nog laten zien via de livestream van Rijnmond en TV Rijnmond. En die app kun je ook gebruiken voor...
1: Groepensneller.
0: Kan ik weer spelen, hè? Die leuke linnen tas heb ik voor je in de aanbieding. Met die geinige teksten erop. Typisch Rijnmonds. En daar zit ook nog een kekke Rijnmond zonnebril in. Die heb je ook wel nodig met deze dagen, toch? Ja, het is vandaag ook extra spannend. En het is namelijk eerder gebeurd dat iemand die op de laatste dag, voordat de maandprijs eruit gaat, dat is vanmiddag namelijk, nog meedeed bij mij en in één keer dubbel prijs had. Dus of je nou aan het begin van de maand meedeed of aan het einde van de maand, statistisch gezien is de kans nog steeds even groot dat je met die maandprijs er vandoor gaat. En dat is dat groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Over valreep gesproken. Nou, hoe gaat het? Ben ik benieuwd. Hoe gaat het met je? Nee, maar hoe werkt het? Laat ik het zo zeggen. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En er zijn wat woorden weggevallen. Die zijn gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Dat klinkt dan zo.
2: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numansdorp bij een verkopen van...
0: Oh, dat is wel heel kort. Wat ging er in de fik in Numansdorp? Bij een verkoper van A, brommobielen. B, tuinsets. Of C, campers. Wat ging er in vlammen op? Tenminste, een aantal objecten ging in vlammen op. A, brommobielen. B, tuinsets. Of C, campers. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Maak kans op die tas met die zonnebril erin. En misschien wel, ja, voor vanmiddag gaat hij eruit, die maandprijs. Gisteren werd er nog gezongen We Don't Have to Take Our Clothes Off van Walden. Maar Sander denkt er geheel anders.

0: Don't Worry van Kim Appleby hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Er wordt wel aardig gereageerd ook op de coronamaatregelen. Ja, dat heb ik lang niet gehoord. Nou ja, vandaag is dus de eerste dag van de zogeheten corona-verhoren. Er wordt vanaf vandaag teruggeblikt op hoe onze overheid omging met deze periode, maar ook deskundigen. Dus hoe is het allemaal destijds verlopen en kunnen we daar lering uit trekken? Nou, ik ben ook wel oprecht benieuwd naar hoe jij terugkijkt op de coronamaatregelen. Zo'n 5, 6 jaar geleden. En steeds meer gemeenteraadsleden pleiten voor een verlaging van de snelheid naar 80 km per uur op de A16 en de N3. En dat is om de gezondheid van de omwonenden te beschermen. Maar is dat voldoende, denk je? En dit vind ik zo leuk, ik had het van de week al gelezen, maar ik vergat het steeds te zeggen tegen je. Misschien heb je het zelf al gelezen. De lelijke eend komt terug. In nieuwe versie, hè? En je kent natuurlijk wel meer automodellen die gewoon terugkomen. Maar ik vind het wel heel erg interessant hoe ze die lelijke eend willen terugbrengen. Want ja, het is gewoon allemaal blik natuurlijk. Hè? Je kon hem ook met z'n vieren optillen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die lelijke eend dan terugkomt. Maar goed, de lelijke eend komt terug. En sommigen zeggen, de ontwerpen van auto's waren vroeger gewoon veel beter. Het zag er allemaal veel mooier en beter uit. En als je nu al die nieuwe auto's ziet reizen, lijken allemaal op elkaar. Nou ja, welke auto-ontwerpen vind jij inderdaad heel erg mooi om naar te kijken? En misschien heb je zelf al in een lelijk eentje gereden. Zou je een nieuwe gaan rijden? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. Hè? Open de app, rechtsboven klik op Appons. Groepen sneller. En je kunt natuurlijk die tas nog steeds in de wacht slepen. Die leuke eigenwijze linnen tas van Rijnmond. Er zit ook nog eens een keer een eigenwijze gerse kekken. Om maar even wat Gen X-woorden te gebruiken. Zonder bril bij van Rijnmond. Beide sowieso collectors items. En het is extra spannend vandaag, want vanmiddag gaat die maandprijs eruit. En dan zou je op de valreep ook nog eens een keer in de wacht kunnen slepen. Dat groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Dit is die opgave nog steeds.
1: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numelsdorp bij een verkopen van...
0: Zo, dat was kort maar krachtig. Maar wat ging er in de fik in Numansdorp? A. Brommobielen. B. Tuinsets. Of C. Campers. Dat was in ieder geval een brand. Nou ja, laten we hopen dat die brand al snel geblust is, als je rook om de hoofd is verdwenen.

stijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler.

Post Malone, I Had Some Help. En Morgan Wallen, die deed ook een duit in het zakje. Je hoort het allemaal voorbij komen bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. En zometeen ga ik eens even een bloemlezingje doen. Want ik krijg behoorlijk wat reacties binnen op allerlei nieuwsonderwerpen die met me gedeeld zijn zojuist door jou en ook door jou. En dat gebeurt allemaal in de koffiecorner. Hè? Dus als je ook wil meediscussiëren over het nieuws, open de app, rechtsboven klik op App Ons. Tot het nieuws, Boy Meets Girl.

0: Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall bij Radio Rijnmond. Er is er net eentje naar beneden gekomen hoor. Dave Datema, die is neergedaald. Waiting for a Star to Fall, ik gaf je een compliment.
1: Ja, daar ben ik zo verbaasd over.
0: Ja, daar schrok je over. Ja. Dan ga ik eerst even het nieuwe weer doen, dan kun je even bijkomen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. In het midden en het oosten van Zuid-Holland bestaat kans op regen of een onweersbui. Het wordt drukkend warm, tot misschien wel 30 graden. Het koelt iets af vanuit het westen, maar dat is pas later vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het droog. De nacht verloopt opnieuw vrij warm met minima rond 17 tot 18 graden. Morgen periode met zon en vrijwel overal droog. Het wordt dan 24 tot 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan vannacht bij een autobedrijf in Numansdorp. Bij die brand gingen tientallen brommobielen in vlammen op. Volgens een woordvoerder wordt er nu gekeken of het vuur wel of niet is aangestoken. Het bedrijf lag een maand geleden nog onder vuur. Bij het tv-programma Radar klaagden klanten over het bedrijf en werd gesproken over oplichting. De bewoners van 48 huizen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze wonen in zogenoemde optopwoningen die later op flat zijn gezet in de Kramerstraat en de Klerkstraat. In december moesten ze eruit omdat de vloer problemen vertoonden. Uit onderzoek door coöperatie Havensteden is nu vast komen te staan dat het repareren daarvan zeker 3 jaar gaat duren. In Maastricht zijn steeds meer zorgen over het onderzoek naar een mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Volgens betrokkenen zijn bij de opgravingen grote fouten gemaakt door archeoloog Wim Dijkman, waardoor een flink deel van het botmateriaal misschien nu niet meer bruikbaar is voor onderzoek. Het skelet ligt op dit moment bij een hogeschool Saxion in Deventer. Daar wordt onderzocht of het daadwerkelijk om de resten van de musketier gaat. Over een aantal weken komt daar meer duidelijkheid over.
0: Ja, dat was echt groot nieuws, hè?
2: Ja.
0: Ook in de Franse media en zo.
2: Ja, er werd op een gegeven moment gezegd van ja, die man moet opgepakt worden. Ja, dan zag je beelden van hem thuis en dan had hij die resten. Die zaten dan in zo'n, nou ja, oversized Tupperware doosje.
0: Oh, ik dacht dat je over die musketier had.
2: Nee,
0: die
2: nee.
0: Die opgepakt moet worden, gewoon.
2: Nee, niet die musketier, maar die archeoloog.
0: Ja,
2: willen die spullen terug. Maar hij zegt van ja, maar daar behandelen ze niet goed. Nu gaat het erom dat hij het dus weer niet goed behandelt. Een hoop gedoe.
0: Ja, een hoop gedoe. In de kunstwereld of in de wereld van de archeologie. Dat is altijd ja, elkaar vliegen afvangen. Ik weet het niet. Ja, het is, nou ja, goed. Ik ben benieuwd. Want straks is het misschien wel helemaal niet echt.
2: Dat zou ook nog kunnen,
0: ja. Nou ja, goed. Dankjewel, Dave.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.

0: Blanco Sofia bij Radio Rijnmond in de Boerhof. Eens even kijken hoor. Ik zie Paul, die stond net bij mij in de koffiecorner. Paul uit Gorinchem, die zegt... Ja, Ruud, het is toch sowieso niet mogelijk om tijdens drukke tijden harder te rijden dan 80. Hij reageert ermee op het verhaal van de oproep van de gemeenteraadsleden. Die pleiten voor een verlaging van de snelheid naar 80 km per uur op de A16 en de N3. En dat om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Maar is dat voldoende? Nou, praat ook mee over dit nieuws bijvoorbeeld. Maar je kunt ook je eigen verhaal natuurlijk brengen. Hè? Je kunt ook vertellen wat je wilde plannen zijn voor het komend weekend. En misschien heb je wel een leuk evenement waar je reclame voor wil maken. Nou, dat kan natuurlijk ook. Hè? Wat is er allemaal te doen bij jou in de buurt? Nou, deel mij in die kennis. En de medeluisteraar, open de app. Rechtsboven klik op App Ons. Dat kunnen we dan even mooi meenemen in deze uitzending. Want het weekend is natuurlijk aanstaande. En je kunt natuurlijk ook nog blijven meedoen met de nieuwsquiz. En dat is vandaag extra spannend, want vanmiddag gaat ook die maandprijs eruit. Maar een leuke linnen tas met een eigenwijze opdruk, met erin een zonnebril van Rijnmond, is natuurlijk al leuk om te winnen. Groepen sneller. Maar dan moet je wel meedoen. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er zijn wat woorden vermalen, samen met de koffiebonen. En aan jou de vraag, van mij, wat we missen.
1: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de

0: Frank Boeijengroep. En 1 miljoen sterren bij Radio Rijnmond. John stond net bij mij in de koffiecorner. Naar verhoren die vandaag van start gaan. Ik vind het vreemd dat vrijwel het hele beleid destijds beperkt werd door het tekort aan IC-bedden. Patiënten moesten naar Duitsland toe, kan ik me herinneren. Dus nu vraag ik me af of Nederland de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in de uitbreiding hiervan. Ik hoor er niets over. En ook vraag ik me af of er medische voorraden zijn of worden aangelegd. Zeker in het kader van de verzoeken van het Rijk aan de bevolking om noodpakketten thuis te hebben. Ja, hoe zit het eigenlijk met de noodpakketten van de overheid? Zou je inderdaad wel iets over kunnen zeggen. Dat zei John net tegen mij bij mij in de koffiecorner. Die sprak mij over het nieuws van vandaag. Ja, vandaag dus de eerste dag van de zogeheten corona-verhoren. Er wordt teruggeblikt op hoe onze overheid omging met deze periode. Maar hoe kijk jij terug op die coronamaatregelen bijvoorbeeld? Nel die heeft al een herinnering aan het lelijke eendje. Want toen ik in Haamstede woonde, zei ze net tegen mij in de koffiecorner, moest je voor het ziekenhuis vaak naar Goes. En als het hard waaide, mocht je niet met een busje of een lelijk eendje over de Zeelandbrug. Ja, het lelijke eendje. Het is een heel licht autootje natuurlijk, was dat destijds. Maar ze willen dus het lelijke eendje opnieuw uitbrengen. Maar ik ben dan zo benieuwd hoe dat er dan uit moet gaan zien. Want het moet natuurlijk wel voldoen aan de normen van vandaag, denk je dan, toch? En ik hoorde al discussie over, ja, vroeger ontwierpen ze veel mooiere wagens. Nu lijkt alles op elkaar en het is veel te groot. Nou, ik merk dat wel als ik inderdaad bijvoorbeeld in het ziekenhuis of gewoon in een algemene parkeergarage mijn auto wil neerzetten. Ik dacht dat ik een grote auto had, een oude Volvo van 25 jaar oud. Maar het is niet te geloven waar je hier allemaal tussen moet wurmen. De auto's lijken gewoon steeds groter, van die Amerikaanse toestanden. Misschien rijdt het wel lekker. Nou, laat me dat dan ook even weten. Maar het lelijke eentje. Ja, nou, ja. Welk ontwerp kon jou wel smaken? Nou, laat het me horen. Via de app. Rechtsboven klik op App Ons. En op de valreep ook nog even meedoen met de nieuwsquiz. Pakken we dat ook nog even mee. Sneller. Want ik heb die leuke linnen tas voor je liggen. Met die geinige opdruk van Rijnmond erop. En er zit ook nog een kekke Rijnmond zonnebril in. Nou, dat is geen overbodige luxe in deze tijden. En het zijn allebei collectors items, dus... Nou, hè, tel uit je winst. En, over uittellen van de winst gesproken, vanmiddag gaat de maandprijs eruit. Ja, dan kon je de hele maand ook aan meedoen als je meedeed aan de dagprijs, de dagopgave. Heel veel mensen zijn inmiddels in die grote ton terechtgekomen als kanshebber voor die maandprijs. Maar daar kun jij op de valreep natuurlijk ook aan toegevoegd worden. Het gaat om een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een barbecue. Nou, ja, ben u er klaar voor? Hier is die opgave.
1: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numelsdorp bij een verkoper van...

Oké, okay, kort maar krachtig. Onderzoek is er gestart bij een verkoper van wat? Ja, dat was een grote fik in Numansdorp. Maar wat is er in de brand gevlogen? A. Brommobielen. B. Tuinsets. C. Campers. Het lijkt nou net alsof ik de berichten voor de scheepvaart aan het voorlezen ben. A. Brommobielen. Plus 1. Nee. Dus wat ging er in de fik in Numansdorp? A. Brommobielen. B. Tuinsets. Of C. Campers. Nou, beproef je geluk, dan wel je wijsheid. Doe mee met de nieuwsquiz. Ik laat hem zo meteen nog wel een keertje horen, hoor, die opgave. Maar goed, weet je, niet geschoten, altijd mis. Kun je toch op die valreep die leuke prijs in de wacht slepen. Dus die leuke tas en ook nog die zonnebril erbij. Vanmiddag misschien wel die maandprijs. Heel veel succes. Come on.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: In Ridderkerk is het 26 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Derde uurtje van de boer op alweer, mensen. Wat gaat het toch hard, hè, als je het een beetje naar je zin hebt? Zeg ik dan zelf maar even. Praat mee in de koffiecorner over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Over misschien wel de terugkomst van het lelijke eendje. Ja, die gaan ze nieuw leven inblazen. Ik hoor steeds vaker mensen zeggen, ja, de auto's die ze vroeger ontwierpen, ja, die waren veel mooier eigenlijk. Ja, hoe sta jij erin? En zou je inderdaad in een remake van een lelijk eendje rondrijden? En het is de eerste dag van de corona-verhoren. Er wordt teruggeblikt op hoe onze overheid, maar ook deskundigen omgingen met deze periode. Hoe kijk jij terug op de coronamaatregelen? En zometeen ook de ontknoping van de nieuwsquiz. Ja, wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas? Misschien jij wel. Daar zit ook nog een kekke zonnebril in. Dus ik zou het wel weten. En vanmiddag gaat die maandprijs eruit. Dus pas op, hè. Ik zal zo meteen nog het fragment laten horen. Het laatste nieuws krijg je nu van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Dat was rond 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze wonen in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de Klerkstraat. In december moesten ze hun huis uit omdat de vloerproblemen vertoonden. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat repareren 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar een betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in een waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat was een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van deze ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken, zegt justitie. Titelverdediger Alex de Minor doet ook dit jaar mee, of komend jaar ook mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minor stond 3 jaar op rij in de finale. Hij won dus dit jaar. De Australiër staat 7 op de wereldranglijst op dit moment. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Afwisseling van zon- en wolkenvelden vandaag. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, en dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Zometeen in De Boer op natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar ik ga natuurlijk wel nog één keer een hint voor je geven. Dus als je nog niet hebt meegedaan, zeker even een poging wagen. Zeker omdat er vanmiddag ook de maandprijs aan gekoppeld is. En ik hoor graag jouw verhaal. Ik krijg allemaal leuke verhalen, ook over lelijke eendjes. Dus, en over toch ook wel verhalen over de coronaperiode. Want het is vandaag de eerste dag van de corona-verhoren. En het komend uur ga ik ook contact zoeken met RTV Lansingerland. Dat is onze gluurbuur. Wat zij allemaal op de rol hebben staan voor hun uitzendingen. Dat en meer zometeen in De Boer op.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Boer op. Ruud

0: Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat bij Radio Rijnmond.
1: Het derde uurtje van de boer op goedemorgen. Ingrid zei net tegen mij in de koffiecorner: mijn herinneringen aan de coronapandemie zijn eigenlijk wel fijn en gelukkig. Dat klinkt heel raar als ik dat zo tegen je zeg, maar het was altijd wandelen of op de fiets naar het park in Rotterdam, zittend in een cirkel met een wijntje en een hapje. Toen nog met mijn man Peter en zijn beste vrienden Charles en Gerda, altijd met ons vieren. Fijne herinneringen, want alle drie zijn ze wel in korte tijd overleden, zei Ingrid net tegen mij. Phil die zei net tegen mij: mijn vrouw mocht met haar eend langs zieke leerlingen rijden. Want met het dak open. En, ook dat was vanwege Sinterklaas. Ja, dan kon hij zijn mijter ophouden. Ja, je kan natuurlijk dat dak heel mooi opengooien van zo'n lelijk eendje. Dat is wel mooi, ja. En Christel die zei net tegen mij: mijn vader heeft vroeger heel wat lelijke eendjes versleten. We hebben een blauwe, een groene en een gele gehad. En daarna heeft hij in een Citroën Dayenne gereden, of Diane. En later nog in een Citroën Visa. Dat was dan wat luxer. Betere auto's heeft hij eigenlijk nooit gehad. Maar goed, inderdaad. Drie eendjes versleten. Ja, de eend, de lelijke eend. Ja, is die dan ook zo lelijk als toen? En was wat toen lelijk werd gevonden nu juist heel erg mooi, hè? Want dat zeggen ook heel veel mensen. Ja, want ontwerpen van auto's waren vroeger veel gedurfder, veel leuker, veel mooier. Nou, hoe sta jij erin? Open de app, rechtsboven klik op app ons en je luisterpleisterplaats blijft ook van harte welkom, hè? Dus als je een leuke foto hebt van de plek waar je uithangt terwijl je zit te luisteren naar Rijnmond, stuur hem op. Dan kan ik hem laten zien via de livestream van Radio Rijnmond of via TV Rijnmond. Misschien ben je wel hard aan het werk of ben je aan het genieten van een mooie strandwandeling. Of nou ja, je kunt zo gek niet bedenken waar je zit te luisteren naar Radio Rijnmond. Open de app en upload die foto maar. En doe dat ook even op de valreep voor de nieuwsquiz.
2: Roepen sneller.
1: Ja. Want ik hoop jou over 10 minuten te spreken. Dan moet je wel je telefoon opnemen natuurlijk. Hè. Mijn charmante AI-assistent staat nu nog met zijn beide voetjes in de lader. Maar die stapt er zo meteen uit en dan gaat hij met zijn metalen vingers gaat hij grabbelen in die virtuele zwarte filterhoed hier in de studio. Met alle goede antwoorden voor de dagprijs. Ja, en ik zeg dagprijs, want er zit ook nog een maandprijs aan te komen. Die gaat er vanmiddag uit, jongens. Dat is dat groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een barbecue. Ja. En je kunt bij mij in ieder geval die leuke linnen tas winnen met die geinige opdruk. Met daarin ook nog eens een keer die kekke Rijnmond zonnebril. Dus ben je er klaar voor op de valreep? Hier is die opgave.
3: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numelsdorp. Bij een verkoper van...
1: Een verkoper van... heeft last gehad van een brand. Wat ging er in de fik in Numelsdorp? A. Brommobielen. B. Tuinsets. Of C. Campers. Geen piano's in ieder geval. Maar die drie andere mogelijkheden, die geef ik je in ieder geval. Heel veel succes.

0: John Mayer en Gravity bij Radio Rijnmond. De ontknoping is daar. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas, met die eigenwijze opdruk van Rijnmond, met daarin ook nog eens een kerkzonnebrilletje van Rijnmond? Ja, en misschien wel de maandprijs die er vanmiddag uitgaat. Dit was de hele ochtend de vraag eigenlijk.
1: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numelsdorp bij een verkoper van...
0: Verkoper van wat? Ja, want er is dus brand geweest. Wat ging er in de fik in Numelsdorp? A, brommobielen, B, tuinsets of C, campers? Jolanda, goedemorgen, wat denk je?
2: Ja, brommobielen.
0: Brommobielen?
2: Ja.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numelsdorp bij een verkoper van brommobielen.
0: Ja. Ja, ik laat een applausje horen, maar het is natuurlijk wel een beetje triest dat er tientallen van die brommobielen in de fik zijn gegaan. Maar ja, het bedrijf schijnt al eerder in het nieuws geweest te zijn. Dus we zijn nog een beetje aan het uitzoeken wat daar nou weer achter steekt. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Je bent onderweg, want jij werkt op de bloedafname, begreep ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja. En bij welk ziekenhuis is dat? Of is dat bij een huisartsenpraktijk?
2: Het is en aan huis en op posten, bloedafname posten.
0: Oké, ja, inderdaad. Ja. Als je zo'n verwijsformulier krijgt, oh ja, dan kom ik bij jou terecht.
2: Ja, gezellig.
0: Ja. En heb je wel eens mensen die er niet goed tegen kunnen?
2: Ja, die zijn er genoeg. Maar ik beloof altijd dat ze lopend de deur uitgaan.
0: Dat is wel een mooie belofte, ja. En niet horizontaal op een stretcher. Nee, precies.
2: Precies. Ja.
0: Ja, nee, ik vind het op zich niet erg om bloed af te laten nemen, maar ik hoef het niet te zien.
2: Nee, dat zijn er heel veel. Maar dat heb ik zelf ook. Ik prik iedereen heel graag, maar zodra ze mij prikken, kijk
0: ik
2: niet.
0: Oh, ik was even bang dat je zou zeggen, ik kijk ook niet als ik prik. Maar
2: ja, dat kom je wel.
0: Dat lijkt me niet handig.
2: Ja.
0: Nee.
2: Ja.
0: Heb jij enig idee hoeveel mensen je al van bloed hebt afgenomen in je carrière?
2: Nee, werkelijk geen idee. Dat zijn er heel veel.
0: Ja.
2: En heel veel liters ondertussen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, ja. Je krijgt niet een bloedzak van mij, maar wel een mooie linnen tas. Geinige tas met erin een kerk zonnebrilletje. Maar hou je telefoon wel even in de gaten, want vanmiddag, je gaat nu ook in die grote ton voor de maandprijs.
2: Ik begrijp het, ja.
0: Ja, en vanmiddag gaat die maandprijs eruit. En het is al een keer eerder gebeurd dat mensen op de valreep meedoen en dan op de valreep ook nog even die maandprijs meepakken. Dus
2: altijd leuk.
0: Ik duim voor je, Jolanda.
2: Helemaal goed.
0: Goeie reis nog.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag Jolanda, hoi. Ja, extra spannend. Jongens. Jolanda, voegen we dus toe aan de stapel met mensen die kans maken dus op die maandprijs die er vanmiddag uitgaat. The Rhythmics and the Rita nu.

0: Maroon 5. Ja, ik kan hem toch in. Je zag wat ik deed, hè?
1: Ja, niks.
0: Jawel, nee, ik denk. Nou ja, goed.
1: Ik hoorde je niet in ieder geval.
0: Nee, je hoorde me niet, hè? Nee, inderdaad. Maroon 5 hoorde je en Lisa en Priceless bij Radio Rijnmond. Het is bijna 11:30. Je bent nog steeds bij De Boer op. Zometeen gaan we gluren bij de buren. Dat doen we op de redactie van RTV Lansingeland. Maar dat is zometeen. Eerst ga ik even de verkeerssituatie met je doornemen. En dan zie ik flink wat vertraging op de A27. Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Er ligt rotzooi op de weg. En daardoor is er een vertraging ontstaan van maar liefst 3 kwartier. Ik ben, ja, jij gaat dan weer uitzoeken wat het is, hè, Dave?
1: Ik ja, ik zal dat even kijken, inderdaad. Ja, het zal
0: bankstel.
1: Nou, misschien wel die verzameling van 11.000 flippo's van een uur geleden.
0: Ja, precies, wie zal het zeggen? Nou ja, goed, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Maar in ieder geval die flinke vertraging. Maar misschien is het ook wel zo weer opgelost, hè. Dat kan alle kanten uitgaan. Het weer voor vandaag en morgen. Vandaag een afwisseling van zon en bewolking. In het midden en het oosten van Zuid-Holland nog steeds die kans op een regen- of onweersbui. Het wordt drukkend warm met maximaal 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. De nacht verloopt opnieuw vrij warm met minimaal rond 17 à 18 graden. Morgen periode met zon en vrijwel droog. Dat wordt dan 24 tot 26 graden. In de komende dagen, vanaf zondag, wordt het dagelijks wat koeler. Halverwege volgende week komen de middagtemperaturen zelfs onder de 20 graden terecht. En daarbij is er vooral na het weekend een toenemende kans op buien. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het duikteam van de politie heeft woensdag 64 kilo coke aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in een zogenoemde zeekast. Dat is een holte. Dat zit in de romp onder de waterlijn en die kan je van buitenaf kan je die bereiken via roosters. En criminelen maken daar wel vaker gebruik van om daar verdovende middelen in te stoppen. Een arrestant heeft vannacht op de Pleinweg in Rotterdam een stadswacht gebeten. Ook probeerde hij kopstoot uit te delen aan een agent en heeft hij boas bespuugd. De politie werd erbij gehaald omdat die stadswachten te maken hadden met een agressieve man onder invloed. Toen hij in de boeien werd geslagen werd het nog zelfs een stuk erger. Nou, volgens de politie Sjaloos was er sprake van letsel bij alle betrokkenen. De man is aangehouden voor onder meer mishandeling, bedreiging, belediging en openbare dronkenschap. En het verzetten bij een arrestatie wat volgens de officiële term volgens de politie wederspannigheid betekent.
0: Oh ja, dat staat officieel zo in het wetboek.
1: Ja. Okay. Volgens veel Feyenoord-supporters is het een dramatisch seizoen geweest. Ook al werden ze tweede. Maar aan al die ellende is voorlopig nog geen einde gekomen. Want Feyenoord is nu ook de titel kwijt voor het beste veld. Een titel die ze eigenlijk jaar in jaar uit binnenhaalden. Nou, Feyenoord zakte naar plek 2 van de ranglijst. Nou, alle aanvoerders in de eredivisie die worden aan het eind van het jaar gevraagd om een cijfer te geven van 1 tot 5 voor velden van andere clubs. Nou, Feyenoord stond dus eigenlijk bijna elk jaar bovenaan. Tot nu dus. Want PSV staat nu eerste. Feyenoord staat dus op 2, gevolgd door Ajax. Die, nou ja, we maken met z'n allen altijd heel veel grap over het veld daar. Maar staat wel derde. Daarna op plek 4, Sparta. Excelsior op plek 6. Dat laatste is vooral ook erg opvallend, omdat Excelsior nog niet zo heel lang is overgestapt van kunstgras naar echt gras. Oh, ja. Nou, laatste staan Fortuna Sittard en Telstar.
0: Tot zover de cijfers.
1: Ja, terug naar het heden.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu de Mavericks.

0: van Emma Heesters bij Radio Rijnmond in de Boerel. Van de vele omroepen die onze regio Rijnmond kent en met wie wij ook een nauwe samenwerking hebben. En dat uit zich in gezamenlijke nieuwsberichten, maar bijvoorbeeld ook in het tv-programma Lokaal, dat morgen weer vanaf 5 uur te zien is bij TV Rijnmond. En deze keer ga ik eens even kijken op de redactie van RTV Lansingeland bij programmamaker Vera Visser de Mol. Goedemorgen, Vera.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Net tussen 2 reportages in kan ik je heel eventjes aan je mouw trekken.
1: Zeker, ja, voor jou maak ik altijd tijd.
0: Oh, nou, mijn dag kan niet meer stuk. En Vera, waar ben je mee bezig allemaal?
1: Nou, we hebben deze week weer een aantal leuke onderwerpen in Lansingeland Actueel, ons wekelijkse actualiteitsprogramma. En een van die onderwerpen die gaat ook morgen mee in Lokaal.
0: Ja.
1: En dat is namelijk de 3B-bus.
0: Ja.
1: En voor mensen die hier niet uit de regio komen, die denken misschien 3B. Wat is Bergshoek, Blijswijk, Berkel en Roderijs.
0: Maar dat zegt dus al dat genoeg, want dat betekent dus dat die bus al langer bestaat dan dat 3 gemeentes bij elkaar zijn gevoegd tot Lansingeland.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ze bestaan dit jaar 15 jaar. Ik weet eigenlijk niet hoe lang Lansingeland.
0: Volgens mij is die jonger.
1: Ik ben de import.
0: Ja, dat zeggen ze allemaal. Nee. Maar volgens mij bestaat Lansingeland korter. Dus dat, misschien dat daar vandaan die naam komt. De 3B-bus. Maar leg eens uit, wat is dat voor bus?
1: Nou, dat is eigenlijk 15 jaar geleden begonnen. Vanuit een groep vrijwilligers die zei van ja, taxivervoer is voor de 55-plussers gewoon duur en onhandig.
0: Ja.
1: We willen gewoon een busservice opzetten. Nou, dat hebben ze toen gedaan. Zijn ze begonnen met 2 busjes. En nu hebben ze inmiddels 5 bussen. Nou, 1 staat er standaard gewoon als reserve.
0: Ja.
1: Maar met 4 bussen rijden ze gewoon meer dan 450 ritten per week.
0: Ja, per week?
1: Per week.
0: Flink, dat is
1: echt,
0: hoor.
1: Ja, het is echt heel veel.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben 100, meer dan 100 vrijwilligers. En ze brengen mensen die zelf niet meer kunnen autorijden en waarvoor het OV ook wat lastig is, brengen ze gewoon naar de supermarkt, naar de winkel, naar familie, naar het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Dus het is wel een heel dankbaar vrijwilligerswerk.
0: Nou ja, want ik heb ook die reportage zitten bekijken uiteraard voor de uitzending van morgen van Lokaal. Maar een aantal mensen zegt, ja, als ik dat busje niet meer zou hebben, dan zou ik volledig afhankelijk moeten zijn van mijn familie, of ik zou gewoon de deur niet meer uitkomen.
1: Precies, ja. Dus het is, de mensen zijn echt gewoon heel, heel blij ermee. En het is natuurlijk ook een sociaal stukje. Dus de mensen die de begeleiding geven in die bus, want het gaat altijd een begeleider mee en natuurlijk de chauffeur.
0: Ja.
1: Die hebben ook altijd even een sociaal praatje met de mensen. Dus het helpt ook nog eens tegen de eenzaamheid.
0: Ja, er zat ook een bijzondere chauffeur aan boord, hè, geloof ik, voor de gelegenheid.
1: Ja, een hele bijzondere chauffeur. Gaan we het verklappen of zeggen we gewoon, mensen moeten maar gewoon gaan kijken?
0: Mensen moeten maar gewoon gaan kijken, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Vanavond sowieso in Lansingeland Actueel is ook te volgen op rtvlansingeland.nl of natuurlijk via het kabelnet als je in Lansingeland woont. Hey, jullie hebben ook een celebrity in de uitzending, hè, geloof ik?
1: Ja, precies. We hebben namelijk Ferenc uit, en dan hoop ik dat ik zijn naam goed uitspreek.
0: Ferenc.
1: Uit Married at First Sight.
0: Mafs!
1: Mafs. Ja, ik moest eerst. Ik ken het programma niet zo goed, moet ik eerlijk bekennen.
0: Er zijn dagen dat ik het niet ken.
1: Ik dacht Mafs. Nee. Ja, precies. Maar die is hier best wel een bekend iemand, want hij is ook instructeur bij een van de maneges die we hier in Lansingland rijk zijn.
0: Mm-hmm.
1: En die is gewoon getrouwd met een liefde op het eerste gezicht eigenlijk.
0: In dat programma.
1: Dat vertelt u even op. Ja, in Mafs.
0: Ongelooflijk, ja. Zie je waar.
1: Dus, en ze zijn nog steeds samen, dus dat is ook wel leuk.
0: Ja, nou, dat komt daar nog eens om. Ja, waarin Lansingeland groot kan zijn. Nou, dat gaan we allemaal vanavond zien in Lansingeland Actueel. Of natuurlijk in Lokaal. En je kunt het ook bekijken op rtvlansingeland.nl. Vera, op naar de volgende reportage. En dank je wel, hè.
1: Precies. Dank je wel. Fijne uitzending.
0: Ja, dank je. Jij ook. Dag, Vera. Je bent bij Radio Rijnmond. Dit is 10cc en Dreadlock Holiday.

Genesis en I Can Dance bij Radio Rijnmond in De Boer op. Kreeg heel stoere foto's binnen van de luisterplex van Shores. Ja, die schrijft erbij. Ik ben lekker aan het werk bij de Erasmusbrug. Met die lekkere muziek erbij van jullie. We zijn nieuw tapijt aan het leggen over de brug. Ja, zo noemen ze dat. En dit zijn wel de betere werkfoto's, zeg. Hey, goeie grutten. Ik zie allemaal mooie dingen voorbij komen. Als je de stream zit te bekijken, dan zie je ze ook voorbij komen. Of anders bij TV Rijnmond. De Erasmusbrug die is afgesloten. Die wordt dus helemaal opgeknapt. En er zitten heel mooie foto's bij van Sjors. Dankjewel voor jouw luisterpleisterplaats. Dat is wel een heel bijzondere. Als je ook mij wil delen in de plek waar jij uithangt, dan kun je natuurlijk ook eventjes een appje sturen via de bekende Rijnmond-app. Nel die zegt, over grote auto's gesproken, waar je het net over had, Ruud. Onze Twingo die is gewoon makkelijk parkeren. Je kan er van alles in vervoeren. Dus van die grote auto's? En Peter zegt net tegen mij in de koffiecorner: auto's in het verleden waren herkenbaar. Tegenwoordig is het allemaal eenheidsworst. Niet gek door alle overnames van verschillende merken. Ja, daar zit misschien ook wel wat in, inderdaad. En Atti zegt: de lelijke eend, ik vond hem juist heel mooi. Ik heb nog steeds spijt dat ik mijn geweldige Trabant combi heb weggedaan. Ik weet ook niet meer waarom, want hij kon niet roesten. Wat een goed verhaal. Nou, dankjewel voor de reacties allemaal in de koffiecorner. Zometeen ga ik eens even praten met Erik en Meerte over wat er allemaal op de kaart staat in lunchbreak.

0: vind het zo'n heerlijke plaat. Justin, Jack Style en John. En wie doet het licht uit? Nou, Erik en Meerte zeker niet, want die gaan gewoon door met lunchbreak zometeen. Wat staat er allemaal op het menu?
1: Nou, wij gaan het hebben over een hele mooie straat. En Meerte mag daar best wel wat over vertellen, want het is bij haar in de woonplaats.
2: Ja,
1: en dat
2: klopt.
1: Is in Spijkenisse.
2: Ja, ik reed van de week reed ik naar huis en ik keek naar rechts en toen zag ik een heel gigantisch groot oranje tafereel.
0: Ja.
2: Dat is een straat bij mij in Spijkenisse en die is gewoon nu al helemaal in de WK-sfeer.
0: Oh, fantastisch.
2: Ja.
0: Gaan ze ook zo ver dat ze de muren ook oranje schilderen? Want dat heb ik wel eens gezien in Spoorwijk in Den Haag.
2: Nou, geschilderd dus volgens mij niet, maar het zit wel onder.
1: Ja, dat is toch wel erg.
2: Ja.
0: Fantastisch.
2: Ja.
1: Volgens mij is het afneembaar dit, want wat ze ook doen... Ja. Is eigenlijk iedere keer weer een nieuwe aankleiding doen. Dus,
0: oh, okay.
1: Dus met Koningsdag waarschijnlijk weer oranje in elkaar.
0: Ja,
2: met kerst.
1: Het hele jaar door.
0: Oh, leuk.
1: Ja, hoor. Nou, daar gaan we aandacht aan besteden.
0: Ja.
1: En we willen natuurlijk ook weten hoe ze dat doen tijdens nachtwedstrijden. Of ze dan buiten lekker met hun vuvuzela's gaan zitten tetteren.
0: God, de
1: daar.
0: Vuvuzela's.
1: Je weet het niet.
0: Nee.
1: En de lunchplaat.
0: Ja.
1: Nou, dat is een verhaal. Over een automobiliste die werd gepakt door de politie. Want
0: in Florida,
1: ze had
0: in Florida.
1: Met de mobiele telefoon in haar rechterhand gereden.
0: Oh, nou, dat mag niet. Je mag geen telefoon vasthouden.
1: Dat mag helemaal niet. En liet ze haar hand zien die er niet is. Want ze had alleen maar een stompje.
0: Huh?
1: Ze heeft dus geen hand. Ja, dat is echt verschrikkelijk pijnlijk eigenlijk.
0: Ja.
1: En in plaats dat die agent dan zegt van, oh, sorry. Hij zegt, nee, ja, ik heb gezien dat u het in uw hand hebt gehad. Zegt ze, ja, maar ik heb toch geen hand, dat zie je toch? En met mijn linkerhand wordt het een beetje moeilijk. Zei hij, ja, en kunt u zweren dat u geen telefoon in uw hand had? Hand to God. Hand to God, steekt weer die stomp omhoog. En uiteindelijk kreeg ze die boete van die man.
0: Nee.
1: Echt. Is toch niet te geloven?
0: Ja, dit is wel weer een nieuwe...
1: Een nieuw dieptepuntje.
0: Ja, maar ook wel een nieuwe dimensie in het fenomeen hands-free. Nee, kan die niet?
1: Nee, die kan
0: vrijdag?
1: Niet. Nee.
0: Oh.
1: Ja, vooruit.
0: Oh ja,
1: maar als je er een leuke plaat bij bent te verzinnen, dan mag
0: het. Ik ben wel heel erg benieuwd welke plaat hierbij hoort.
1: Ja.
0: Nou, laat je fantasie de vrije lopen. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
3: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik de hit All Right van een Britse rockband waarvan de bassist best een kort lontje heeft. Hoor je zo meer over. Eerst het nieuws van 12 uur, dat krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
14: Dag Erik. De politie heeft vannacht in Rotterdam-Sjaloos een man opgepakt die tienduizenden euro's bij zich had. Hij wordt verdacht van witwassen. Rond 1:15 zag de politie de man rijden in de buurt van de Strevelsweg. Bij een controle ging het voertuig er vandoor. Een van de inzittenden sprong eruit. Die werd na korte achtervolging aangehouden. Bij een controle kwam het geld boven water. De politie vermoedt dat het afkomstig is van criminele activiteiten. En daarom is de man aangehouden voor witwassen. De politie heeft vannacht een uithaler aangehouden bij de Waalhaven. Het gaat om een 19-jarige man uit Rotterdam. De afgelopen maanden worden nauwelijks meer uithalers betrapt. Mogelijk hebben drugscriminelen andere methodes of andere routes ontdekt om drugs naar Europa te krijgen. Viroloog Marjan Koopmans zegt dat als Nederland eerder had ingegrepen met de maatregelen tegen corona in 2020, dan waren er ook minder doden geweest. Dat heeft ze gezegd op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de aanpak van de uitbraak. Vorige week zei Ernst Kuipers, ook van de Erasmus Universiteit, ook al dat eerder ingrijpen misschien wel 4000 levens had kunnen schelen. Koopmans noemde vandaag geen getal. Wel geeft ze aan dat onzekerheid dat die heel groot was. Met de kennis van nu had bijvoorbeeld ook carnaval geschrapt moeten worden. In de eerste weken waren de meeste besmettingen vooral in Brabant. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale en won dus dit jaar. Australië staat 7 op de wereldranglijst op dit moment. Het toernooi volgend jaar in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. Het weer, een afwisseling van zonnewolkenvelden. Landinwaarts zouden wel eens regen van onweersbuien kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Nou, morgen een periode met zon, vrijwel overal droog. En het wordt niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Ja, op de A27, daar is het nog steeds glas wat op het wegdek is gekomen. Utrecht richting Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos. Daar sta je een half uur in de file. En die rommel moet worden opgeruimd, de rechterrijstrook is dicht. De N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de Haring, Vliedam en Goede Reden. 5 minuten vertraging. En de N915 Alblasserdam richting Ridderkerk. Tussen het industriegebied Vinkenwaard en de aansluiting met de A15. Daar zijn wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En dat duurt nog wel even, het hele weekend namelijk. Je luistert naar Radio Rijnmond, want ik wil een lunchplaat draaien. En dat gaat over een automobilist in Florida. Die wordt aangehouden door een agent die zegt, ja, wauw, controle mevrouw. Voor mensen die hun mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden. En ik zag dat u hem in uw rechterhand had. Die vrouw, stom verbaasd, steekt haar rechterhand op, die er niet is, want ze heeft daar geen hand. Dus dat is eigenlijk heel pijnlijk. Maar in plaats van dat die agent nou zegt, oh sorry, zegt hij, ja, nee, ik heb toch echt gezien dat u uw telefoon heeft bediend met uw rechterhand. En die vrouw zegt, ja, maar wat wil je nou eigenlijk? Ik heb het gewoon niet. Met mijn linkerhand kan ik niet sturen, dus wat denk je als ik de telefoon in mijn hand hou? Uiteindelijk zegt hij, ja, zweer dan dat u het niet heeft gedaan. Hand to God, zo zeg je dat in het Engels. De vrouw zegt, hand to God, maar hij schrijft toch een boete uit. Nou, wat een LUL zou je zeggen. Maar mijn vraag aan jou is, welke lunchplaat weet jij daarbij te verzinnen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
15: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
26: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
25: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: Lunchbreak. Erik Lemmers.
27: Radio met een grote R.

0: Town Girl, nummer origineel van Billy Joel. En dat steken de mannen van Westlife niet onder stoelen of banken. Want de videoclip is een parodie op het origineel, waar Billy Joel met een groepje collega-automonteurs in een garage praat over een meisje, doen de jongens van Westlife dat als obers in een hamburgerrestaurant. En in het verhaal is het meisje haar saaie, rijke leventje zat. Ze is op zoek naar spanning, maar in de clip van Westlife kiest ze dan voor de brave jongens van die band. Die zelfspot vonden de critici inderdaad erg leuk. En deze versie was ook heel erg leuk, want Meerte die heeft hem goed gekeurd. Dus ja, dan is het gewoon goed.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Lekker meezingen. Ik vind het geweldig.
0: En ken je die van Billy Joel ook?
1: Ja, die ken ik ook. Ja, ik moet zeggen, ik weet er niet welke ik leuker vind. Ik denk dat ik ze allebei wel goed vind.
0: Best moeilijk, want ik vind ze ook wel heel veel op elkaar lijken eigenlijk.
1: Ja, dat wel. En moet ik zeggen, die jongens van Westlife waren ook wel leuk.
0: Kijk, dat is denk ik het belangrijkste argument om te kiezen voor Westlife. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op deze vrijdagmiddag. Zometeen spreek ik met bewoner Tinus uit Spijkenisse. Zijn straat is helemaal in de ban van de oranje koorts. Die gaat losbarsten op 11 juni en is dan ook uitbundig versierd. Zometeen ga je het zien en horen. En het grootste festival van Schiedam sluit dit weekend af met live optredens bij IDDF in concert. Floor Koet die speelt alle ins en outs aan ons door van dit feest bij Nolet. En ik wil een lunchplaat draaien over een automobilist in Florida die tijdens een controle beboet werd omdat ze een mobieltje in haar rechterhand zou hebben gehad tijdens het rijden. Maar de vrouw bleek geen rechterhand te hebben. En om hem dan in je linkerhand te houden tijdens het rijden, dat werkt natuurlijk niet en dat zie je ook meteen. Maar de agent die bleef erbij: ik heb gezien dat u een telefoon in uw hand had tijdens het rijden. Zweert u met uw hand naar God dat u dat niet gedaan heeft. Dat doet ze ook nog. Maar toch krijgt ze die boete. En welke lunchplaat wil jij daar nou bij horen, is mijn vraag. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. De vrouw heeft de boete overigens voor de rechter laten komen. Maar zover kwam het niet, want de agent blijkt de boete van €100... stilletjes te hebben ingetrokken. Straks draai ik Madonna voor je hier op Radio Rijnmond. Eerst hoor je Sommieu en Dark Before the Dawn.
2: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Holiday. Misschien kijk je daar heel erg naar uit van Madonna. Je hoorde meer op Radio Rijnmond met het beste uit de jaren 80, 90 of nu. Maar er zijn heel veel mensen die naar wat anders uitkijken.
1: We zijn er klaar voor.
0: Ja, want het duurt nog iets minder dan 2 weken voordat het in Amerika losbarst. Maar in de Marie van Rechter Athena-straat in Spijkenisse zit de WK's weer er nu al goed in. De straat is volledig oranje met vlaggetjes en spandoeken. Tinus Neuszwanger die woont daar al 6 jaar. En die straat heet eigenlijk de High Five Straat. Dat is een beetje de bijnaam ervan. Goedemiddag, Tinus.
2: Goedemiddag.
0: Jullie hebben er wel als een van de eerste straten in de regio werk van gemaakt. Want jullie hebben het dus helemaal oranje gemaakt. Hè. Er zijn vlaggen die er hangen. Vlaggetjes die over de straten heen zijn gespannen. Wanneer begon het eigenlijk bij jullie te kriebelen dan?
2: We zijn een beetje vroeg begonnen dit jaar. Want we gaan volgende week zitten we in Frankrijk. We lopen de Alpe d'Huez.
0: Oh, dus, en jij bent een onmisbare schakel.
2: Jij bent wij staan op de ladder.
0: Jij staat op de ladder?
2: Ja, samen met de buurman.
0: Oké, dus jij zorgt ervoor dat alles de lucht in gaat daar?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus speciaal vanwege de Alpe d'Huez ben jij dus vorige week al begonnen, denk ik. Tenminste, wanneer ben je begonnen hiermee?
2: Ja, verleden weekend. Op zaterdag zijn we begonnen.
0: Nou, en wat komt er allemaal bij kijken?
2: Ja, sowieso bijna 1,5 kilometer vlaggetjes.
0: Zo.
2: Ja, en dan gewoon met de buurt gewoon lekker de straat versieren.
0: Ongelooflijk. En dat doet dan wel iedereen aan mee?
2: Ze zijn allemaal enthousiast. En ze doen allemaal... We hebben geld opgehaald dat we alles verdelen qua vlaggetjes. En we hebben stijgendoeken aan de gevel hangen. Maar niet iedereen helpt mee met ophangen. Maar ja, sommigen die durven niet op de ladder. Sommigen die zijn wat ouder. Ja, en sommigen die kijken op afstand.
0: Ja, ik snap dat wel hoor, dat je niet op die ladder durft. Maar jij hebt er geen problemen mee, want het is een beetje jouw werk ook, hè?
2: Nee, dat niet hoor. Ik ben tegelzetter.
0: Dus nou ja, moet je dan niet de lucht in af en toe?
2: Hoog op een ladder.
0: Nee?
2: Ja, ik sta wel op een stijger, maar niet echt hoog op een ladder.
0: Oké, nou maar goed, op een stijger vind ik ook hoog. Kan hoog zijn, ja, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ik heb er geen problemen mee hoor.
0: Maar sinds wanneer doe je dit al? Want ja, jij bent een beetje de gangmaker dan, wat dat betreft.
2: Nee. Wij wonen 6 jaar in de straat.
0: Ja.
2: En daarvoor hebben we het ook al die tijd gedaan. Vroeger was het helemaal erg. Dan hadden ze ook wel de oranje zeilen om de huis heen gedaan. En de ramen uitgeknipt.
0: Wow.
2: En dat soort dingen.
0: Ja, dus het was helemaal toen, rood. Helemaal oranje.
2: Ja, helemaal oranje. Ja. Maar toen werd het ietsjes minder. En toen kwamen wij er wonen. Toen hebben we het een klein beetje weer opgepakt. Dat het iets meer weer werd.
0: Ja, en bezorgt het nou ook voor een speciale sfeer in die straat en voor saamhorigheid?
2: Ja, dat wel. Want iedereen, ze stoppen toch allemaal en ze houden toch een praatje. En dat wel. Ze helpen elkaar toch wel een beetje met versieren om de hoek van de straat. Want wij hebben een straat die gaat de hoek om. Maar wij hebben een blok van 8 en die hebben het altijd al versierd met de WK, EK en met de kerst. En wij hadden een chocomelactie in de straat vanwege de Alpe d'Huez. En toen zeiden de mensen van, kunnen wij ook niet meedoen in de straat? Want we zijn toch een High Five straat. Ja, waarom niet?
0: En dus High Five, is dat een officiële titel voor een straat waar saamhorigheid heerst?
2: En de gemeente Spijkenisse die deelt High Five bordjes uit in de straten. Als je met elkaar wat organiseert. Maar wij organiseren het wel, maar de gemeente een beetje minder. Maar dat komt goed, we gaan erover praten.
0: Je moet vooral zelf de vlag ophangen, hè? Dat de slingers ophangen was het.
2: Ja, zeker. Je moet er zelf een feestje van maken.
0: Zo is het. Nou, en gaan jullie dat dan ook doen als het eenmaal zover is? Want het probleem is natuurlijk wel, de wedstrijden zijn soms 's avonds laat of zelfs 's nachts. Nederland-Tunesië op 26 juni is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Gaan jullie dan ook uitbundig met z'n allen buiten die wedstrijd kijken?
2: Dat ligt eraan. Misschien dat we het gaan doen, maar sowieso 14 juni, dan is het wat eerder, dat is om 10 uur.
0: Ja.
2: Misschien dat we het dan wel met z'n allen gaan bekijken, maar daar moeten we het nog even over hebben.
0: Ja, oké. Dus de details van het samen zijn moeten nog besproken worden, maar de basis die is er, het staat allemaal klaar.
2: De basis is er sowieso.
0: Precies.
2: Ja, zeker
0: nou,
2: weten.
0: High five dan maar naar jou, Tinus, en heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: In juni.
2: Hey, hartstikke bedankt.
0: Hoi.
2: Het gaat zeker goed komen.

0: Run DMC met de nummer origineel uit 1983, maar geremixed in 1997. En dat werd een grote hit. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Er zijn files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam sta je bijna 10 minuten in de file. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos nog steeds last van glas op de weg. Nu ruim 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn. Bijna 10 minuten. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
1: Erik, mijn goedemiddag.
0: Ja, het wordt vandaag warm, maar we hebben wel veel bewolking gehad. Maar dat is een beetje aan het wegtrekken even weer. Of
1: niet? Ja, nou, het is op dit moment sowieso al flink warm in de hele regio. Temperaturen nu rond de 29 graden. Daar komt nog wel iets bij. Lokaal gaan we zelfs de tropische 30 graden halen. Ja, een hoge luchtvochtigheid op dit moment. Dus het voelt een beetje drukkend warm aan buiten. En ja, er is een kleine kans op een regen- of onweersbui in onze regio. Maar de meeste buien vallen allemaal ten oosten van onze regio. In het zuidoosten en oosten van ons land. Daar krijgen ze later vandaag te maken met zware onweersbuien. Wij dus niet. Er staat bij ons nu een matige zuidwestenwind. Die gaat straks draaien naar het westen. En dan koelt het in de loop van de middag vanuit het westen een paar graden af. Nou, vanavond en vannacht is het bij ons droog. Temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 17. Opnieuw een vrij warme nacht, net als afgelopen nacht. En morgen een aangename zomerdag. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Dan hebben we te maken met een noordelijke wind. En dan ligt de temperatuur in de middag tussen een 24 en 26 graden.
0: Ja, dat is heel goed te doen. En blijft dat dan ook de komende dagen zo?
1: Nou, zondag gaat die temperatuur wat verder naar beneden. We krijgen te maken met een westelijke wind. In de loop van de dag een bui. Middagtemperatuur ook nog wel aardig hoor. 22 graden. Ik denk dat niemand zal je horen klagen. Ja, en na het weekend, dan wordt het toch wel duidelijk anders. We krijgen te maken met een westelijke stroming. Geregeld een aantal buien. Zeker vanaf dinsdag wordt het flink wisselvallig. Ja, en die middagtemperaturen die krabbelen verder naar beneden. Op woensdag wordt het nog maar net 19 graden.
0: Zo, dat is even een verschil. Even een afkoelingsperiode. Niks mis mee. Dankjewel, Stefan.
1: Oké, hoi hoi.
0: Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag Erik. De politie heeft vannacht in Rotterdam-Sjaloos iemand opgepakt die 10.000 euro's op zak had. Hij wordt verdacht van witwassen. Rond 1:15 zag de politie de man rijden in de buurt van de Strevelsweg. Bij een controle ging het voertuig er vandoor, maar behalve één iemand dan, die sprong eruit. Die werd aangehouden na een korte achtervolging te voet. Bij een controle kwam dus het geld boven water. De politie denkt nou dat geld is waarschijnlijk afkomstig van criminele activiteiten. En daarop is de man dus aangehouden voor witwassen. Viroloog Marjan Koopmans zegt dat als Nederland eerder had ingegrepen met de maatregelen tegen corona in 2020, dan waren er minder doden geweest. Dat heeft ze gezegd op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de aanpak van de uitbraak. Koopmans is natuurlijk viroloog van het Erasmus MC. Ze geeft aan dat de onzekerheid in die tijd wel heel groot was. En mocht er ooit een keer een nieuwe uitbraak zijn van een ziekte, dan zou je misschien in hetzelfde schuitje terechtkomen.
3: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken. En de kunst is dus om te kijken met elkaar hoe hou je toch die advies- en beslissvormingsstructuur gaande in die fase van onzekerheid die hoort bij beginnende uitbraken.
2: Ja, terugkijkend zegt ze van ja, eigenlijk hadden we het inderdaad eerder in moeten grijpen, eerder de knoop moeten doorhakken, dat bijvoorbeeld grote evenementen niet door zouden moeten gaan. En als we dan teruggaan naar 2020, wat zat er vlak voor de grote uitbraak in Nederland? Dat was carnaval.
0: Carnaval, ja,
2: ja,
0: precies.
2: Dat had eigenlijk niet door moeten gaan, zegt ze nu, terugkijkend op het hele gebeuren. En over iets meer dan een maand wordt een ander groot festival gehouden dan in de Verenigde Staten. Dat is namelijk precies 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheid daar is ondertekend. Nou, dat wordt onder meer gedaan met een heel logisch profworsteltoernooi in de achtertuin van het Witte Huis. Nou, dat leverde al behoorlijk wat gefronste wenkbrauwen op. Maar er komt dus ook het Freedom 250 concert. Met, nou, dan verwacht je echt topnamen,
0: ja,
2: hè? Ja, absoluut. Nou, daar komen ze. Vanilla Ice.
0: Oké.
2: Milli Vanilli.
0: Leuk.
2: De Commodores.
0: Oké.
2: Flowrider.
0: Oké.
2: Nou ja, dat was een aantal van de 9 artiesten die langs zouden komen op de Washington Mall. Dat zijn nou niet echt de topartiesten die je zou verwachten.
0: Oude glorie, zou ik maar zeggen.
2: Nou, vergane glorie en ook niet geheel onomstreden. Kijk, Milli Vanilli bijvoorbeeld, die stond bekend om, die zong niet zelf, maar deed wel alsof. Weet je wel, de andere, de plagiaat, vergane glorie, noem het allemaal maar op.
0: Nou, dat
2: maar,
0: past wel heel goed, vind ik.
2: Daar blijft het niet bij. Veel van die artiesten die kwamen er dus achter dat het één groot Trumpfeestje moet gaan worden. En daar hadden ze geen zin in. Van de 9 artiesten die zijn aangekondigd, zijn er nog maar 2 over. De rest heeft allemaal afgezegd. Alleen Flowrida en CSC The Music Factory die staan nog op het lijstje. Ja, hoe de organisatie van Freedom 250 met al die afzeggingen zal omgaan, dat is nog niet bekend.
4: Oké. Maar AI is booming, hè? Dus wie weet...
2: Ja, maar om nou een AI-concert te gaan geven, dat is de paar. Of dat nou gaat lukken, zou wel uniek zijn.
4: Het zou een unicum zijn, inderdaad. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
4: Coldplay komt eraan, maar eerst Roxette.
5: Radio met een grote R.

0: 1991, 80, 90 en nu. Die muziek draaien we heel graag op Radio Rijnmond Radio met een grote R.
1: Hoort bij het verhaal vandaag.
0: En na Roxette en Joyride is het tijd om na te denken over die lunchplaat. Hè, met die hand in de lucht die er niet was, maar waar dus volgens de agent in Florida zeker een telefoon aan zat tijdens het rijden. Jos zegt help van de Beatles. Luke, it's not true van The Who. Helaas geven agenten nooit toe als ze een fout maken, zegt Luke. Nou, die is even voor jou, Luke. Monique, I want to hold your hand, The Beatles. En Broken Pieces, 5 Seconds of Summer. Monique en Leo zeggen Hand in My Pocket van Alanis Morissette. Nico zegt Sonny J met Hands Free, If You Hold My Hand. Leo, Hands All Over, Soundgarden. Nel, Vals Beschuldigd. Roxanne Hazes. Ah. Ria, The Police, A Message in a Bottle. Of The Outcasts en The Cops Are Coming. Phil, Hold On To Love, John Anderson. Turn A Blind Eye van The Call. Ingrid, Can't Touch This van MC Hammer. En Oops, I Did It Again. Maar ja, dat deed ze dus niet, hè, eigenlijk. Maar misschien die agent wel. Britney Spears, Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler. En Iconic, ook van Alanis Morissette weer. Rien, I'll Never Drink Again, Alexander Curly. En dat is dan voor de agent, hè, in... Even voor de duidelijkheid in dit geval. Die zal wel gedronken hebben, denkt Rien. Olaf, I don't want to talk about it. Rod Stewart. Ruud, Queen, I'm going slightly mad. Solomon Burke and the Judgment. Of Floyd Dixon en Telephone Blues. Want dat heeft die man er wel aan overgehouden. Hij heeft uiteindelijk de boete stilletjes ingetrokken. En daar kwam een vrouw achter omdat ze het voor de rechter wilde laten komen. Maar toen bleek er geen boete meer te zijn. Welke we gaan kiezen, hoor je zo. En jij mag er nog eentje toevoegen. Doe dat via de Rijnmond app. Druk op app ons. Humankind.

0: Coldplay op Radio Rijnmond. Het International Dutch Distillers Festival wordt dit weekend voor het 5e jaar gehouden in Schiedam. En dat barst dus vandaag los. En dat betekent weer een editie vol muziek, culinaire evenementen en natuurlijk veel jenever en gin. Voor de 2e keer is het festival bij de Nonlet Loodsen in de Goorze in Schiedam. En daar treden grote Nederlandse artiesten op. Er is een nieuwe distiller experience en Schiedamse restaurants die serveren er hun eten. Dat belooft een mooi festival te worden vandaag en morgen. Floor Koet is van de productie. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: En te zien ook op TV Rijnmond met
1: ja,
0: het
1: me?
0: Beeld. Ja, ik zie het. Ik zie de molen op de achtergrond van die bij Nonlet staat.
1: Ja, ik probeer een beetje een goed beeld voor jullie te pakken.
0: Heel goed, want rechts daarvan is het podium, hè?
1: Ja, klopt. Daar kijken jullie nu op.
0: Ja, en dat podium dat staat over het water heen, klopt dat?
1: Ja, dat staat eigenlijk op het water. Dus we hebben een groot ponton gebouwd op de Buitenhavenweg. Dus de havens van Schiedam. En daar staat het podium op. En op de kade staat iedereen lekker dichtbij.
0: Nou, spectaculair dus. Hartstikke mooi. Ja. Voor de 2e keer op rij bij die Nonlet Loodsen, bevalt dat?
1: Ja, zeker. Ja, het is echt een super gaaf terrein. Nou, je ziet het, ik sta precies voor de molen, zie ik.
0: Ja.
1: Dus het is echt een super mooie omgeving. En midden in Schiedam. Dus ook gewoon een mooie locatie voor bezoekers om goed bereikbaar. We hebben hier de ruimte en we zitten gewoon eigenlijk midden in het gedistilleerd waar het festival ook om draait. Dus
0: daar,
1: dat is super tof.
0: Dan hoort het eigenlijk wel een beetje toepasselijk te zijn, het terrein. En het bijzondere is inderdaad dat het een heel groot terrein is wat daarvoor zit. Dus daar kunnen een hoop mensen kunnen daar naar die concerten gaan kijken. Hè. Maar dus ook...
1: Ja, je ziet het nu hele kleine puntjes achter mij. Dat zijn de mensen die nog hard aan het werk zijn. Maar je ziet dus genoeg ruimte.
0: Ik zie inderdaad wat mensen werken. Dat betekent, geeft een beetje aan hoe groot het terrein is. Dat klopt.
1: Ja. Hey,
0: en je doet ook iets nieuws, hè? Want over die drank gesproken. Jullie doen een distiller experience. Vertel.
1: Ja, klopt. We hebben... Ik zit even te kijken. Nee, dat kan ik je helaas. Dan moet ik heel ver lopen. Even
0: heel
1: laten
0: hard
1: zien.
0: Even er naartoe lopen? Nee.
1: Ik kan wel even lopen.
0: Ja, je mag gaan. Vertel al lopend.
1: Ja, zal ik proberen?
0: Ja, is goed.
1: Ik weet niet hoe lang je de tijd hebt.
0: Nou, vertel ondertussen maar wel wat over die experience.
1: Ja,
0: anders wordt
1: zeker.
0: Het wel lang.
1: We hebben daar dus eigenlijk verschillende distillers. Die in een hele mooie spiegeltent hun barretje hebben opgebouwd. Dus het is

0: eigenlijk een bijzonder plekje op het terrein. We hebben daar een sterke drankvergunning. Wat je normaal eigenlijk nooit hebt op een festival.
1: Nee.
0: En nou, die hebben we dus nu wel, dit stukje. Dus zij kunnen daar echt gewoon hun distillaten laten proeven. Dus verschillende. We hebben eigenlijk vanuit de hele wereld distillaten. Dus er staat iemand uit Korea, Mexicaans, Schiedams natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En die.
1: En hoe werkt dat dan? Er staan er 5 glaasjes op een rij en dan is het van proef. Hoe werkt het? Kies je zelf dingen
0: uit?
1: Ja, dus
0: er zijn proefbarren waar mensen een drankje gewoon kunnen bestellen. En gewoon even kunnen kijken wat ze leuk lijkt. En we hebben ook nog tastings. Dus daar hebben mensen echt een kaartje voor gekocht. En dan krijgen ze het hele verhaal er ook bij.
1: Kijk, en dan hoor je
0: Ik ben er
1: dus
0: nu bijna.
1: Ja, dan hoor je hoe het gemaakt wordt. Je loopt nu een tent in, zie ik. Want dat is daar dus ook.
0: En dit ziet er ook nog zien.
1: Dit ziet er uit.
0: Ja,
1: het is een soort.
0: Dat is heel anders.
1: Het is een tent met, zoals een circustent eigenlijk.
0: Ja,
1: zo ziet het eruit.
0: Ja, ja.
1: Leuk. Met een hele ronde arena dus. Ik zie daar de tafels waar het glaswerk op komt te staan. De bar eigenlijk. Ja. En daar kunnen heel wat mensen in terecht. Ik zie allerlei tafels erbij staan.
0: Zeker. Ja,
1: mooi.
0: Dus de tafels hier in het midden zijn voor de tastings. En we kunnen 450 mensen kwijt. Dus best wel een ruime tent.
1: Ziet er sfeervol uit wat dat betreft. Hartstikke leuk. En even heel kort dan het programma. Welke bands staan er op de rol?
0: Dat is mijn collega.
1: Oh, hallo. Hoe heet ze?
0: Patricia.
1: Patricia. Nou, en even heel kort. De namen van de concerten nog? De artiesten die komen?
0: Ja, we hebben een supermooie line-up. Dus we hebben vandaag als hoofdact, moet ik kijken naar Patricia Kensington.
2: Kensington, we hebben Guy Berensen vandaag.
0: Berensen, morgen hebben we Direct. En Chef Special als grote namen.
2: Davina Michel.
1: Nou,
2: niet
1: dat
2: vergeten.
1: Zijn
2: Daddy.
1: Echt de minste namen niet. Je kan nog boeken volgens mij, hè, kaarten?
0: Nee, we zijn helemaal uitverkocht.
1: Oh,
0: ja, gisteren de laatste kaartjes.
1: Waarom hebben
0: maar
1: we het er nog over?
0: Misschien op.
1: Maar en je
2: geen dinner.
1: Wat zei je als laatste?
0: Een ticketswap kan je nog kaartjes misschien
1: vinden.
0: Dan
1: kan je
0: vinden.
1: Kijken of je tweedehands kaartjes kan krijgen. Nou goed, ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. Volgens mij komt het goed.
0: Ja, dankjewel. Komt goed.
1: Oké, doeg.
3: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Tanja en jij op Radio Rijnmond. En we gaan de lunchplaat draaien. Over dat handje dat er niet was. Monique en Leo die kozen voor Alanis Morissette. Hand

0: pakken. Dankjewel allemaal voor het insturen voor jouw lunchplaat. Zometeen mag je weer meedoen, maar dan voor een mooie prijs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ik?
11: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
12: Echt waar?
11: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
12: Dat is stoer van mij.
11: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
12: Woehoe!
11: Op sunweb.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen dan dus de Britse rocker die een kort lontje heeft. Een bassist is het. En ik draai van hem een nummer en dat heet Alright. Wie het is, ga je zo horen. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. De politie heeft vannacht een uithaler aangehouden bij de Waalhaven. Het gaat om een 19-jarige man uit Rotterdam. De afgelopen maanden worden nauwelijks meer uithalers betrapt. Mogelijk hebben drugscriminelen andere methodes of andere routes ontdekt om drugs naar Europa te krijgen. Viroloog Marjan Koopmans zegt dat als Nederland eerder had ingegrepen met de maatregelen tegen corona, dan waren er minder doden geweest. Dat heeft de viroloog van het Erasmus MC gezegd op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de aanpak van de uitbraak. Vorige week zei Ernst Kuipers, ook van de Erasmus Universiteit, ook al dat eerder ingrijpen 4000 levens had kunnen schelen. Koopmans noemde vandaag geen getal. Wel geeft ze aan dat de onzekerheid heel groot was in 2020... Met de kennis van nu had bijvoorbeeld ook carnaval geschrapt moeten worden. In de eerste weken waren de meeste besmettingen vooral in Brabant. De verkeersboetes in Nederland worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze per se mee laten stijgen met de inflatie. Veel mensen in Nederland hebben kritiek op de hoogte van de boetes, en dat geldt ook voor de instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor andere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
15: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes, om de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
14: Zegt minister Van Wiel. Feyenoord speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer tegen Rayo Vallecano en Club Brugge. Dat heeft de club bekendgemaakt. Vallecano stond deze week nog in de finale van de Conference League, waar het verloor van Aston Villa. Brugge is de oude club van Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur. Beide wedstrijden zijn in de Kuip. Ook speelt Feyenoord een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. Dat is op 4 juli. Dat wordt gecombineerd met de open dag van de Dordtse eerste divisionist. De open dag van Feyenoord, dat is het Feyenoord Festival, is op 18 juli. Het weer. Een wisseling van zonnewolkenvelden. Landinwaarts zou er misschien nog wat regen of onweer kunnen voor ontstaan. Het is drukkend warm, het is tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. Problemen met glas dat daar op de weg beland is. En dat moet worden opgeruimd. Rechterrijstrook is dicht en daar is de vertraging opgelopen tot inmiddels ruim een uur. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 minuten vertraging. En dan even wat leuks. Na dat nieuws over die files.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, wat het mooie is. Er is een weekprijs die we vandaag weggeven. En jij maakt daar gewoon nog kans op. Dat is een lunch voor 2 personen. Zelfs de maandprijs die er vandaag uitgaat. Dat is een outdoor centrum uitje met setine. Dat kun je ook nog winnen. Daar moet je wel even wat voor doen. Jij moet in ieder geval zorgen dat je daar in komt met je loodje. En dat kan door te raden welk nummer we hier achterstevoren hebben gedraaid. Huh?

0: Ja, wat zit er op de dessertlepel voor je lunch? Is dat lepel 1, The Opposites met slapeloze nachten? Lepel 2, Gers Pardoel en bagagedrager? Of lepel 3, Dio en Sef met tijdmachine? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons, zometeen Supergrass.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die al

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Supergrass en All Right. Tijdens een optreden in de jaren 90 raakte bassist Mick Quinn zo gefrustreerd door technische problemen dat hij zijn basgitaar als een frisbee het publiek insmeet. De gitaar die raakte niemand, maar werd wel direct door een fan mee naar huis genomen. Ja, en toen moest de band via de radio smeken of ze de basgitaar alsjeblieft terug mochten hebben, want ze hadden nog een tour af te maken. En het is nog gelukt ook. Fijn dat jij hierbij bent bij Radio Rijnmond op deze mooie vrijdagmiddag tijdens jouw lunchbreak. Het is vrijdag en dat betekent een prijzenfestijn. Ik mag zo de weekprijs weggeven aan een van de gelukkige winnaars van de afgelopen week. Een lunch voor twee personen en later vanmiddag is er ook nog de maandprijs die eruit gaat. En dat is een dagje outdoorcentrum met z'n tienen. Maar jij maakt zelf ook nog kans om daar aan mee te doen door nu te winnen. Ik draai nummer 8 en het is aan jou om te raden welke dat is.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En als je het goed hebt, dan maak je ook nog, dan krijg je ook nog de lunchback. Als je bij mij in de uitzending mag vertellen welke lepel het is. Waar zit het dessertje op vandaag? Op lepel 1, 2 of 3? Huh.

Is dat lepel 1, die appen zit zijn slapeloze nachten? Lepel 2, Gers Pardoel met de bagagedrager? Of 3, Dio en Sef en tijdmachine? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Straks draai ik Miles Smith en Niall Horan. Maar eerst Cecilia Tissot. Jump.

0: Miles Smith en Drive Safe. Mooi nummer, hè? Meerte.
1: Ja,
0: Miles, allemaal door elkaar.
1: Allemaal door elkaar. Ja, nee, ik ben zo verliefd op Niall Horan.
0: Oh, echt?
1: Ik maak echt geen grapje. Ik heb zelfs oprecht een poster van hem aan mijn muur hangen bij thuis.
0: Mijn god.
1: Zo'n fan ben ik. Ja.
0: Ben je al een keer naar een concert geweest van hem?
1: Jazeker, ik ga binnenkort weer, of dat is binnenkort in oktober weer.
0: Oh, ja, maar hij maakt goede muziek,
1: ja,
0: absoluut.
1: Leuk.
0: Dus heerlijk om weer te draaien hier. En even kijken, Hanny.
2: Ja?
0: Ben jij ook fan van Niall Horan?
2: Nou, ik vind zijn muziek leuk, maar verder ken ik hem niet.
0: Oh, ja, nou, je hoeft hem toch
2: als
0: niet te kennen.
2: Vind ik het leuk. Nee, ik vind het een leuke muziek.
0: Ja, oké, okay, maar geen fan, duidelijk.
2: Nee. Raymond Platen. Mij dan maar Suzanne.
3: Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Geef mij dan maar Suzanne en Freek. Je hebt gelijk, dat is ook leuk, ja.
2: Ja, toch?
0: Ben je daar dan naartoe geweest?
2: Nee, ook nog niet.
0: Oh, ga je dat dan wel doen?
2: Nee, dit keer niet.
0: Het is een beetje het einde, hè?
2: De van kinderen, ja, en de jongens zijn geweest, dus het is prima zo.
0: Oh ja, nou ja, dan deel jij mee in de feestvreugde, als het ware.
2: Daarom,
0: ja,
2: daarom.
0: Waar bel jij vandaan?
2: Barendrecht.
0: En wat ben jij aan het doen?
2: Nu nog even aan het lunchen. Ik ga zo de taxi weer in en dan ga ik de schoolkinderen halen.
0: Jij doet de taxi voor het schoolvervoer?
2: Voor het schoolvervoer.
0: En van welke school is dat?
2: Aan de Olijflaan, de Reconschool. En dat zijn chronisch zieke kinderen.
0: Oh, wat goed. Want dat is dan vrijwilligerswerk, neem ik aan, hè?
2: Nee. Oh. Het is een betaalde baan.
0: Oh, dat is fijn.
2: Nee
0: ja, we gaan niet gratis. Zoek het even uit.
2: Dat doe ik wel als ik gepensioneerd ben.
0: Precies. Tijd genoeg om je daar zorgen over te maken later.
2: Ja.
0: Maar wel leuk werk. Wat je dan toch
2: heel
0: had je hobby
2: werk
0: kunnen zijn. Ja.
2: Nou, dat is het ook.
0: Ja, wat is het mooie eraan voor jou?
2: Nou ja, de kinderen, ik heb hele lieve kinderen in de bus. Dus ja, dat is ook een geschenk, zeg maar. Want als je een paar van die appiebakjes hebt.
0: Yeah.
2: Maar ik heb ze allemaal heel goed in de hand en heel goed contact met de ouders. En dat is gewoon het leuke eraan.
0: Nou, kijk, dan heb jij het goed getroffen wat dat betreft.
2: Ik heb het, ja.
0: De meeste mensen deugen, zeggen we dan maar weer, wat dat betreft.
2: Ah ja, ja.
0: Zo is het.
2: Iemand mankeert wel wat.
0: En iedereen heeft zijn gebrek, zo is het.
2: Ja,
0: nou,
2: toch?
0: Kijken of we of jij een gebrek hebt wat het plaatje betreft. Wat ik ga draaien achterstevoren. Of dat het goed zit, gaan we nu horen.

0: Dani, welk lepeltje?
1: Gesperdol met bagagedraging.
0: Ja hoor, lepel 2, dat was hem.
1: Ja.
0: Hartstikke goed, geen probleem, dus die heb je vast binnen. Dat betekent leuk. Dat ik je misschien zo meteen nog een keer ga bellen, maar je hebt nu in ieder geval de lunchbag.
1: Ja.
0: Die heb je binnen.
1: Hartstikke leuk.
0: En nou, wie weet krijg je ook nog een lunch van de week. Daar moet je je telefoon voor aanhouden. En vanmiddag win je misschien bij Afslagruimte ook nog de maandprijs, dat weet je niet.
1: Nee, het zou leuk zijn en zo niet ben ik hier al tevreden mee.
0: Nou, jij bent een hele fijne winnaar, moet ik zeggen. Leuk om je even gesproken te hebben. Succes zo meteen met de taxi.
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: Okay. En dus niet op bagage vragen. Doeg.

0: even lekker terug naar dit heerlijke nummer van The Monkees. En Sleepy Jean was dat. Daydreamer, Daydream Believer, zo heette dat. Het is mijn geboortejaar, 1967. Het is wat. Het is 2:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het weer, dat is mooi hoor. Vanmiddag is er zon en bewolking ook wel. Het wordt 28 tot 30 graden en drukkend warm. Daarbij een kleine kans op een bui, maar het lijkt erop alsof dat allemaal buiten onze regio gaat vallen. Later vanmiddag wordt wel een westenwind verwacht die wat afkoeling gaat verzorgen. Vanavond en vannacht droog en dan 17 of 18 graden. Wordt dus weer een plaknacht. Morgen periode met zon en vrijwel overal droog. Dan 24 tot 26 graden. En dan moeten we eventjes nog naar de wegen toe, want daar is het ook drukkend warm. Vooral op die A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. Nu nog een file van een half uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Numansdorp 6 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Terbrechtseplein en Moordrecht 6 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijkplas, Poelpolder en het knooppunt Kleteplein 5 minuten. En de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. Daar sta je 6 minuten in de file. Nou, Martin van der Boogaard, dan mag jij met over.
1: Ja, nou, ik denk altijd als je tegenwoordig in de file staat, is het niet meer zo erg als vroeger dat je nog je raampje moest opendraaien. Tegenwoordig heb je toch allemaal bijna iedereen airco. Of nou, nog beter, climate control.
0: Climate control, individueel. Hè, zodat degene naast je lekker op 19 graden en jij op 16 kan zitten.
1: Ja, dus gewoon lekker in de file staan. Heerlijk cool. Nu serieus, Erik. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. En ook het kabinet wil dat. Aanleiding zijn misstanden die onlangs aan het licht kwamen bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek werkte met zaaddonoren die tientallen kinderen hebben voortgebracht. En dat zijn er veel te veel. Een andere zaak speelde eerder in Barendrecht bij de kliniek van Jan Karbaat, die minstens 65 vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans zegt dat als Nederland eerder maatregelen had genomen tegen corona, er veel minder doden waren geweest. Dat heeft ze gezegd op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de aanpak van de uitbraak. En vorige week zei Ernst Kuipers, die tijdens de coronacrisis de baas was van het Erasmus MC, dat eerder ingrijpen 4000 levens had kunnen schelen. Koopmans noemde vandaag geen getal. En Feyenoord speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer tegen de Spaanse club Rayo Vallecano. Zeg ik dat goed?
0: Ik hoop het.
1: Nou, en dan zeg ik dit ook goed. Club Brugge. Vallecano stond deze week nog in de finale van de Conference League, waar het verloor van Aston Villa. En Brugge, dat is de oude club van Davy Rigaud. En hij is de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. En die twee wedstrijden die zijn beide in de Kuip.
0: Nou, daar kunnen we naar uitkijken.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Martin, voor jouw hoofdpunten. Zometeen horen we weer om 2:00.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, zometeen nu Level 42.
2: Radio met een grote R.

gaan natuurlijk niet over die band praten zonder even te denken aan die bassen. Mark King die de slap bass gebruikte, het ritmisch slaan op de bassnaren. Maar omdat hij zo snel en hard sloeg, scheurde de huid van zijn rechterduim tijdens concerten constant open. En om door te kunnen spelen, plakte hij er vaak een dikke laag secondenlijm of tape overheen. Toen zijn duim begon te gelden als het handelsmerk van de band, hebben ze geen risico genomen. Toen verzekerden ze zijn rechterduim voor maar liefst 3 miljoen pond. Niet te geloven. En ja, de muziek die kan eigenlijk niet zonder dat slapbarsje van die Mark, hè, wat dat betreft. Lekker om te horen hier op Radio Raam, want er is meer muziek nog voor het komende half uur wat ik je ga laten horen. En ik ga iemand blij maken met de weekprijs. Hè. Wie, oh, wie wint nou die overheerlijke lunch bij een restaurant hier in het Rotterdamse Lloydkwartier? Anouk en Hathaway die komen zo nog voorbij. Maar eerst zijn hier Martin Garrix en Ed Sheeran met een nieuwste hit die we, net zoals de titel zegt, vaak gaan herhalen. Repeat it!

0: uit 2009. 3 days in a row over een 3 dagen durende liefde. Die overigens niet eens beantwoord werd. Ze schreef daar dit nummer over voor haar 6e album. Meertje, het staat te gebeuren, dit grootste moment in de week.
1: Het hoogtepunt van de week.
0: Juist, want het is niet niks, hè. Gewoon een lekkere lunch met z'n tweeën.
1: Ja, en of die lekker is ook.
0: En die is heel lekker. Jij hebt het zelf gecheckt.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Hij is echt... Ja, die wil je winnen.
0: Die wil je dus winnen. Je kan er nu niks meer aan doen, maar je kan alvast wel gaan nadenken van... zal ik maandag dan maar misschien wel een keer meedoen met het spelletje? De Rijnmond platenlepel. Overigens... dat gaat niet helemaal op, maar dat hoor je dan wel weer. Want we geven volgende week een noodradio weg. Dat is ook leuk, want wij doen namelijk als de sirene gaat... het luchtalarm, moet ik zeggen, het sirene, die zie je. Maar het luchtalarm hoor je. Vanaf 12 uur, dan geven wij vanaf dat moment... de hele week in elk programma 1 keer een noodradio weg. En dat is een week lang.
1: Dat is ook weer even wat anders.
0: Ook even leuk.
1: Ja.
0: Dus de platenlepel komt daarna weer. Maar die weekprijs die gaat er nu dus gewoon nog uit. En dat betekent dus dat je er hopelijk over een week... misschien wel een keer bij kan zijn, je weet het niet. Wij gaan nu dus kijken wie er in die tombola zit. En jij gaat trekken.
1: Ik heb de balletjes voor me, ik ga draaien. Ja hoor.
0: Oh, hij is al gekozen. Daarmee is nu het lot bezegeld.
1: En ik ga bellen.
0: Jij gaat bellen, ik ga luisteren. Je gaat dat handmatig doen, hè, want... dat gaat niet via WhatsApp. Soms doen we dat wel eens, maar dan moeten we dat allemaal hebben ingevoerd. Dus ik ben heel benieuwd. Als diegene opneemt, dan hebben we geluk. En dan hebben we meteen een winnaar. Maar het kan ook zijn dat diegene niet opneemt.
1: Het zou wel leuk zijn als diegene opneemt natuurlijk. Want ja. Hij weet niet dat hij gebeld wordt.
0: Of zij, hè?
1: Ja.
0: We weten het niet.
1: Is het al bijna weg?
0: Ja. Even dus naar die telefoon hollen. Het mag niet te lang duren, anders moeten we nieuwe gaan bellen. En dan stel ik voor dat we even een plaatje gaan draaien, toch? Want dan duurt het allemaal zo lang.
1: Ja.
0: Ik heb nog Hathaway, ik heb nog Chef Special. Wil ik allemaal nog draaien, joh.
1: Hij blijft maar overgaan ook, jeetje.
0: Ja. Jeetje, ja. Dan loop je, ja, dan vis je nu naast het net. Nog 1 keer?
2: Dit is de voicemail van Ken.
0: Ah. Nou dan niet, sorry hoor. What is love?

0: Hathaway met What Is Love. Ja, ondertussen heb ik met Meerte even een nieuw balletje getrokken. Want ik denk, ja, dat schiet anders niet op natuurlijk. Gewoon, dan blijven we mensen hebben geen gehoor krijgen. Het ging een beetje ja. Knullig.
1: Ja, als je naar de Vision Radio had gekeken op tv, kon je zien dat we aardig aan het struggelen waren.
0: Maar?
1: Het werkte niet, maar we hebben een nummertje getrokken.
2: De lunch van de week gaat naar
0: Marie van der Pad.
3: Hallo. Geweldig, wat een prijs.
0: Leuk hè? Je krijgt gewoon een lunch voor twee personen. Lekker naar het restaurant dus. Lekker gaan
3: genieten. Helemaal leuk.
0: En met wie ga je dat doen?
3: Nou, met mijn man waarschijnlijk. En of met? Hij moet niet willen, dan verzinnen we gewoon iemand anders.
0: Oh, want,
3: maar dat wil hij vast wel.
0: Dat denk ik ook wel. Hoe heet hij?
3: Kees.
0: Nou,
3: De mijne was Mary, hè? Oh, dat hadden we toen ook gezegd van de week.
0: Jij zei net tegen mij, Marie, dat ik dat moest zeggen, Meerte.
1: Nee, ik zei het is Mary, zei
0: nee,
1: dat heb ik niet
0: gedaan. Weer verkeerd gedaan. Ach, nou ja.
1: En namen.
0: Ik ben goed met namen, dat blijft.
3: Ja, precies.
0: Maar Mary, ik wens je heel smakelijk eten.
3: Nou, dat gaat vast lukken. Hartstikke leuk.
0: Fijn weekend, hè. Hoi.
3: Jullie ook fijn weekend. En nogmaals bedankt.
0: Graag gedaan.
3: Doei. Turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: Mary van der Pad. Die gaat vast voor de Chef Special, denk je niet? Ik moest hem maken, sorry.
1: Slecht.
0: Heel slecht. Zij won de lunch, de weeklunch. En dit was If Not Now Then When, het einde van Lunchbreak. Maar blijf vooral luisteren, want zometeen hebben we heerlijke muziek met Ronald van Oudheusden. De middag door. Wat ga jij trouwens doen, Meerte?
1: Dit weekend? Ik ga naar een weekendje naar Liel met mijn beste vriendinnen.
0: Oh, dat is leuk. Ik heb gehoord dat jij daar allerlei dingen voor had geregeld, maar het ging weer helemaal mis, want je had geen vignet.
1: Ja, klopt. Ja, je moet blijkbaar een milieuvignet hebben om, dat weten de meeste mensen denk ik wel, om in Frankrijk te rijden.
0: Niet?
1: Wij niet. Kleine blonde meisjes van 20 wisten dat niet, maar dat is gefixt, geregeld. Dus we kunnen nu gewoon veilig de weg op zonder boetes.
0: Heerlijk. Nou, geniet daarvan. Lekker in Liel. Ik blijf lekker in de regio. Lekker zwemmen. Lekker uit eten. En vanavond heb ik spelletjesclub. Gaan we lekker potspellen doen. Ik hou ervan. De Course, Justin de Wild, Musical Youth, Justin, Jack Stauw en John staan allemaal klaar. Net als Britney Spears. Dat hoor je allemaal in het eerste uur van de middag door. Daarna natuurlijk nog Afslag Rijnmond en de, en dan moet ik zeggen natuurlijk de afterparty en de Vrijmibo. Beginnen met de Vrijmibo met Teun en Veza en daarna de afterparty vanuit de Doelen. Jij kan je lekker vermaken hier op Radio Rijnmond. Ik wens je veel plezier.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
5: Doe aan een nieuwe Jura. Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor.
12: En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Kijk, nu ben ik wel te horen. Moet toch alles weer een knopje omzetten. En technisch ben ik niet zo'n licht. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 2:00 inmiddels. En je krijgt van mij het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer en ook het kabinet wil dat. Directe aanleiding zijn misstanden die onlangs via Nieuwsuur aan het licht kwamen bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek werkte met zaaddonoren die tientallen kinderen hebben voortgebracht en dat zijn er veel te veel. Een andere zaak speelde eerder in Barendrecht bij de kliniek van Jan Karbaat, die minstens 65 vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans zegt dat als Nederland eerder maatregelen had genomen tegen corona, er minder mensen aan het virus waren overleden. Dat heeft ze gezegd op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de aanpak van de corona-uitbraak. Vorige week zei Ernst Kuipers, die tijdens de coronacrisis de baas was van het Erasmus MC, dat eerder ingrijpen 4000 levens had kunnen schelen. Maar Koopmans noemde vandaag geen getal. Wel geeft ze aan dat de onzekerheid vooral in het begin van de pandemie heel groot was. Met de kennis van nu had bijvoorbeeld het carnaval geschrapt moeten worden, vindt ze. In de eerste weken waren de meeste besmettingen vooral in Noord-Brabant. De verkeersboetes in Nederland gaan per 1 januari volgend jaar omhoog. Het kabinet laat ze meestijgen met de inflatie. Veel mensen in Nederland hebben kritiek op de hoogte van de boetes en dat geldt ook voor instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Zij vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent dat sommige verkeersboetes inderdaad hoog zijn, maar hij zegt dat ook dat een verhoging in lijn met de inflatie heel normaal is. Feyenoord speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer tegen de Spaanse club Rayo Vallecano en tegen Club Brugge. Vallecano stond deze week nog in de finale van de Conference League, waar het verloor van Crystal Palace. Brugge is de oude club van Davy Rigaud, die nu technisch directeur is van Feyenoord. Beide wedstrijden zijn in de Kuip. En ook speelt Feyenoord een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. Op 4 juli is dat. En dat is gecombineerd met de open dag van de Dordtse club. En dan nog het weer. Zon, maar ook bewolking vanmiddag. En het is nu met 28 tot 31 graden drukkend warm. Maar als de wind later vanmiddag naar het westen draait, dan komt er verkoeling. En er komt ook een bui onze kant op, maar die trekt waarschijnlijk vooral over het gebied ten noorden van onze regio. Morgen, periode met zon en vrijwel overal droog. En het wordt morgen bij een zwakke tot matige wind uit het noorden 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Staat al behoorlijk wat stil op de snelwegen. Begin op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer. En de andere kant op richting Den Haag de A4 vanuit Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer. De A12 richting Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen 8 kilometer. De A15, Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 7. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5. En de andere kant op richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk ook 5. Dan de A27, Breda richting Gorkum tussen Hank in het industriegebied Avelingen 7. En de A27, Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 9. En verderop richting Breda tussen Lexmond en Werkendam nog een keertje 10 kilometer file.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
17: En ook nog eens gratis parkeren.
18: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
15: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Ronald van Oudheusden.

bal dat 2 uur zal duren op deze vrijdagmiddag. Radio Rijnmond de middag door met Higher Love uit 1986. En Steve Winwood, die horen we ook binnenkort op het nieuwe album dat begin juli zal verschijnen van de Rolling Stones. Hè? Een van de gasten spelen samen met Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. Dan begin juli komt er, ik ben hartstikke benieuwd, zeg ook 14 liedjes op het nieuwe album van de Stones. Higher Love, wat heb ik nog meer in de tas? Goedemiddag trouwens. En leuk dat je luistert op deze vrijdagmiddag. Alvast een beetje het weekendgevoel erin masseren. Middels lekkere, zonnige muziek. Straks heb ik de musical Youth met Past the Dutchie meegenomen in de tas. Robert Palmer, Madness, Kensington en The Counting Crows, die ik binnenkort op 12 juli op Bospop live aan het werk ga zien. En die binnenkort ook natuurlijk onder de rook van Rotterdam zullen gaan spelen bij het feestje van Bluff. Bij de Brouwersdam natuurlijk, hè. Concert at Sea. Counting Crows zijn vaste gasten en vrienden van de jongens van Bluff. Wat heb ik nog meer te melden op deze vrijdag? Nou, dat ga je allemaal horen. Uitgaanstips natuurlijk. Misschien nog wel wat leuke, bijzondere verjaardagjes die te vieren zijn van bekende artiesten. Dan laat ik meteen even kijken wie dat zijn. Wie zijn er jarig? Dat zijn er niet zoveel, geloof ik. Nee. Nou, dan gaan we toch lekker verder met Justin de Wild. Een nieuwe single. Cheerio.

Toen kwamen uit Engeland de musical Youth. Hele jonge pikkies Noga, die toen ook bij Top Op op tv te zien waren. En ja, dat was hartstikke leuk. Met het liedje Past the Dutchie. En toen dacht iedereen, ja, dat is een wietstikkie. Een jointje. Of een, hoe noemen ze, een jonko heet dat geloof ik tegenwoordig in straattaal. Maar het is een origineel. Want in het origineel werd het een coochie genoemd. En dat is dus inderdaad een wietpijp. Maar de Dutchie schijnt in het Caribisch een potje om eten in te koken te zijn. Ja, gelooft het zelf. Maar goed, ja, het is helemaal goed afgelopen met die jongens hoor. Ze hadden een wereldwijde hit met Pass the Dutchie. Hier op Radio Rijnmond word je ook regelmatig verrast. Zeg nou zelf, had je daarop gerekend? De Chorus hoorde je ook nog met Breathless. En daarvoor Cheerio, een nieuwe Nederlandstalige... ja, hoe zal ik dat nou eens plastisch en een beetje netjes omschrijven? Ja, een verlaten carnavalshit? Nou, een zomerhit zal het ongetwijfeld worden. Ik had het net over verjaardagen. Mensen die vandaag jarig zijn uit de muziekwereld. Dat zijn er niet zoveel, maar toch een aantal die ik wel even wil noemen. LaToya Jackson, de zus van Michael natuurlijk, wordt vandaag 70. Een mooi rond getal. Francis Rossi, die zanger, die langharige rocker van Status Quo, wordt vandaag 77. En mijn held Noel Gallagher van Oasis is 59 vandaag.

lekkere plaat blijft dat toch. Grey Day van Madness. Nou, buiten is het alles behalve grijs. Daarvoor Kensington met een gouden ouwe. In de tijd dat ik ze ook hier in Live at Lloyd mocht ontvangen. Zelfs daarvoor nog trouwens. Ik heb ze twee keer mogen een podium geven hier in de studio. Dat was toen een studio. Nu zijn dat vergaderruimtes in het pand aan de Lloydstraat nummer 23. Kensington, ja. Lekkere. Ze spelen trouwens dit weekend ook in Schiedam. Hè? Op het IDDF, het Internationale Distilleersfestival. En Kensington speelt daar. Wat nog meer? Jemig. Ik ga dat zo even voor je uitzoeken. Want dat is best een hartstikke leuk festival waar volgens mij nog kaarten voor te krijgen zijn. Kaarten zijn er, weet ik niet meer, voor Concert at Sea. Moet ik ook even uitzoeken. Je geeft mezelf al mijn huiswerk, zeg. Counting Crows gaan in ieder geval binnenkort weer bij de Brouwersdam opspelen op het jaarlijkse feestje van de jongens van Bluff, Concert at Sea. We gaan luisteren naar een lekkere hit van ook alweer ruim 25 jaar geleden, zo'n beetje Big Yellow Taxi van Vanessa Carlton en de

Sylvester hier op Radio Rijnmond met You Make Me Feel. Ik gaf mezelf huiswerk, een update daarover. Er zijn nog dagkaarten voor Concert at Sea aan te schaffen. Maar de passepartouts voor alle dagen en alle evenementen daar bij de Brouwersdam, die zijn wel stijf uitverkocht. Dagkaarten dus nog wel. Kijk maar op de website van het festival. En ik had het over IDDF in Schiedam. Het tweedaagse muziekspektakel. Dat vanmiddag om 4 uur trouwens al begint en tot middernacht zal duren. Vandaag spelen daar Marlon Pichel, Yves Berendsen en zijn band Direct. We hebben ze net gehoord hier met How My Heart Was Won. En de Daredevils, dat is het programma voor vandaag in Schiedam. En morgen een tributeband met The Doors als programma. Davina Michel, Chef Special, Kensington en The Dirty Daddies. Dat morgen allemaal in Schiedam en daar zijn nog kaarten voor. Veel plezier!

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Zonwering nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Het is bijna 3:00. En je luistert naar Radio Rijnmond. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer en ook het kabinet wil dat. Directe aanleiding zijn misstanden die onlangs via Nieuwsuur aan het licht kwamen bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek werkte met zaaddonoren die tientallen kinderen hebben voortgebracht. En dat zijn er veel te veel. Een andere zaak speelde eerder in Barendrecht bij de kliniek van Jan Karbaat, die minstens 65 vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans zegt dat als Nederland eerder maatregelen had genomen tegen corona, er minder mensen aan het virus waren overleden. Dat heeft ze gezegd op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de aanpak van de corona-uitbraak. Vorige week zei Ernst Kuipers, die tijdens de coronacrisis de baas was van het Erasmus MC, dat eerder ingrijpen 4000 levens had kunnen schelen. Koopmans noemde vandaag geen getal. Wel geeft ze aan dat de onzekerheid, vooral in het begin van de pandemie, heel groot was. Met de kennis van nu had bijvoorbeeld carnaval geschrapt moeten worden, vindt ze. In de eerste weken waren de meeste besmettingen vooral in Noord-Brabant. Waarschijnlijk eind dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding naar Parijs. Het bedrijf GoVolta gaat dan dagelijks vanuit Amsterdam via onder andere Rotterdam naar Parijs rijden. Niet over de hoge snelheidslijn, maar over gewoon spoor en met meer stops onderweg. Onder andere in Gent, Arras en Amiens. Je doet er met GoVolta ongeveer 7 uur over naar Parijs. Dat is 2 keer zo lang als met de Eurostar. Maar met 2 tientjes is GoVolta wel veel goedkoper. Er is al een langzame en goedkope GoVolta-trein naar Berlijn. Daar kun je al naartoe vanaf een tientje. En dan het weer, zon maar ook bewolking. Het is nu met 28 tot 31 graden drukkend warm. Maar aan zee is het al afgekoeld naar ongeveer 20 graden. Er komt vanuit het westen een bui aan, maar die trekt waarschijnlijk vooral over het gebied ten noorden van onze regio. Morgen, periode met zon en vrijwel overal droog. En het wordt morgen bij een zwakke tot matige wind uit het noorden 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er verkeersinformatie, veel verkeersinformatie, want ik zie dat er in onze regio en rond onze regio in totaal inmiddels, even goed kijken, 118 kilometer file staat. Ik noem alleen de files met een vertraging van 10 minuten of meer, en ook dan heb ik al een behoorlijke lijst. Ik begin op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. 9 kilometer file, ruim een kwartier vertraging. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. 8 kilometer, dat heeft te maken met een ongeluk. Het goede nieuws is, de weg is weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Een file van 7 kilometer, ook daar ongeveer een kwartier vertraging. Ruim een kwartier vertraging op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Wadenooijen. 8 kilometer file. Ook nog een kwartier vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Die file is 7 kilometer lang. Dan nog de A16 Rotterdam richting Breda, de andere kant op dus. Tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder, 12 kilometer. Dan zie ik een behoorlijke klapper op de A27 Utrecht richting Breda. Die file tussen Hagestein en Werkendam is 24 kilometer lang. En de vertraging is inmiddels opgelopen tot bijna 40 minuten. En dan noem ik nog een file op de N211, de provinciale weg Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Dus tussen door het Westland, tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4. Die file is maar 2 kilometer lang, maar ook daar is de vertraging inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
14: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
15: Hey Remo!
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Hey,
16: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Ronald van Oudheusden.
20: Radio met een grote R. Zo.

plaat van The Source en Candy Staten, die de vocalen voor haar rekening nam met You Got The Love. Goedemiddag, welkom terug bij Rijnmond. De middag door met een goed gevulde tas met prettige muziek uit diverse tijden. Het nieuws van 3 uur net achter de rug. Straks om 4 uur worden we weer bijgepraat. En dan kunnen we lekker op deze vrijdagmiddag gaan laven aan de borrel. De vrijdagmiddagborrel met natuurlijk de afterparty vanavond. Wat heb ik in de tas zitten? Suzanne en Freek zometeen. Michael Jackson met Beat It. The Snow Patrol. The Cure. Ach. Red Hot Chili Peppers. Silk Sonic. Allemaal in de tas. Moet ik niet te veel praten, want anders kom ik er niet aan toe. En je kunt dus vanavond genieten van live muziek in Schiedam op het IDDF. Het festival waar heel veel gerenommeerde artiesten zullen verschijnen. Kijk maar op de website van het festival in Schiedam. Heeft alle

heerlijke band, blijf ik dat toch vinden. Snow Patrol met Crack the Shutters uit 2008. En daarvoor die gouden oude hit van Michael Jackson. Die momenteel met een positief beeld in de bioscopen furoren maakt. Natuurlijk, hè, toen het een stuk minder ging met de man, eindigt de film. Beat It, hoorde je. Er is heel veel te doen, hè. Ik zei het al, er is in Schiedam een festival met muziek. Er zijn de dakendagen in Rotterdam. Je mag het dak op en daar is van alles te doen de komende week. Morgen gaat het allemaal beginnen. Morgen ook in het Roel Langerak Park. Heel veel decibellen. Want dan is weer het Toffler Festival met de beste house- en techno-muziek. Vanaf 12 uur in de middag is het lekker rampenstampen. En kan iedereen die een beetje gevoelige oren heeft, via de DCMR en de Milieudienst gaan bellen om te klagen. Ja, dit is Rotterdam. En soms gebeurt er wat in de stad wat geluid maakt. Nou, dat hoort erbij. En anders moet je lekker op de Veluwe gewoon, vind ik. Of ben ik nu een beetje te bout in mijn stelling? Nou, gelukkig is Robert Smith hier, de man die we binnenkort ook gaan horen op het nieuwe Stones-album. Ja, het is allemaal mogelijk tegenwoordig. En dit is een gouden ouwe, hoor. Heerlijk. Een lekkere, vrolijke vrijdagmiddagplaat. Friday, I'm in love. The Cure.

22 en daarna kreeg hij rugwind. Dit was Medusa, lekker plaatje. Daarvoor Rigera met die zomerse Vamos a la Playa. Nou, we kunnen allemaal naar het strand hoor, als je een beetje van strand houdt natuurlijk. Hè. Ja, waarom ook niet. Het is vrijdagmiddag, ik ben wel toe aan een vrijdagmiddagborrel. Nou, dat komt goed uit straks, de Vrij Mibo na vieren hier op Radio Rijnmond. Daarna nog de afterparty en heel veel lekkere muziek. En morgen mag ik weer op de radio zijn. Tussen 10 en 12 is het dan. Het weekend is er boordevol lekkere muziek, de quiz. Ik mag nog kaarten weggeven voor het Feel Good Festival in het Kralingse Bos in juni. En ik heb ook nog een aantal aardige gesprekjes en wat agendavulling voor jou. Nu tijd voor David Grant en Jackie Graham.

Fluweel, zachte klanken. Echt van die West Coast muziek uit Amerika. Dit was Bruno Mars samen met Anderson .Paak. Samen noemen ze zich Silk Sonic. En 5 jaar geleden maakten zij een prachtig album. Met dit als single Leave the Door Open. Daarvoor Red Hot Chili Peppers met Other Side. Van het album Californication. En de bassist Flea komt binnenkort in Nederland om zijn jazzalbum

plaat een paar keer beluisterd. Is best bijzonder. Ja, is best bijzonder. Er staat ook een heleboel vreemde muziek op, maar best het beluisteren waard. Ik dank jullie voor het luisteren, ook op deze vrijdag. Maak er een heel mooi weekend van. Doe leuke dingen vooral. En tank lekker energie bij om maandag weer vers aan de start te verschijnen. Dan hoor je mij weer tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Ik zou zeggen, bye bye, goed weekend. En oppassen met uitkijken.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Een hele goede middag, het is exact 4:00. Je bent bij Rijnmond. Phoenix Museum in Rotterdam, daar hangt een schilderij van een boot, misschien ben je er wel eens geweest, waar heel veel mensen op staan in dat bootje. En met dat schilderij gaat iets speciaals gebeuren. Maar wat het is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws, dat krijg je van Martin van der Boogaard. Martin, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag, Teun. De politie zoekt getuigen van de grote brand vannacht bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp. Daar stonden vannacht tientallen brommobielen in brand. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op beelden van beveiligingscamera's is een verdachte te zien. Mensen die meer informatie hebben over de grote brand vannacht bij het bedrijf aan de Industriestraat in Numansdorp kunnen hierover contact opnemen met de politie. Bij een chemische lekkage eerder vanmiddag in de Botlek is iemand gewond geraakt. De persoon in kwestie kreeg een bijtend zuur in het gezicht. Hij werd onder een nooddouche gezet om het zuur af te spoelen. Daarna is hij behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval was bij een bedrijf aan de Merseyweg in de Botlek. Het goederenvervoer over het spoor van en naar Rotterdam is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek door het havenbedrijf en ProRail. De afname was 17% en die daling staat los van de al verwachte afname van het vervoer van steenkolen. Vooral op de relatief korte afstanden kan het goederenvervoer over het spoor niet concurreren met het wegtransport. En dat heeft volgens het havenbedrijf en ProRail vooral te maken met de hoge kosten in Nederland voor het vervoer over het spoor. In België en Duitsland is dat een stuk goedkoper door subsidies. Waarschijnlijk eind dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding naar Parijs. Het bedrijf GoVolta gaat dan dagelijks vanuit Amsterdam via onder andere Rotterdam naar Parijs rijden. Niet over de hoge snelheidslijn, maar over gewoon spoor. En met meer stops onderweg, onder andere in Gent, Arras en Amiens. Je doet er met GoVolta ongeveer 7 uur over naar Parijs. Dat is 2 keer zo lang als met de Eurostar. Maar met 2 tientjes is GoVolta wel veel goedkoper. En dan het weer. Er trekken vanuit het westen felle buien over onze regio, mogelijk met onweer en zware windstoten. En met de buien komt er verkoeling. Aan zee is het nu 21 graden, terwijl het in het oosten van de regio, in de buurt van Gorinchem, nog ongeveer 31 graden is. Morgen, periode met zon en vrijwel overal droog, en het wordt morgen bij een zwakke tot matige wind uit het noorden 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
13: Martin, dankjewel. Ja, het is verschrikkelijk warm buiten. Dus in de auto zit je misschien wel gebakken als je een airco hebt in ieder geval.
0: Ik hoop het.
13: Zitten er veel mensen in de auto?
0: Nou, het is erg druk. Okay. Voor een vrijdag vind ik het best druk. Meer dan bijna 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden in onze regio, voor onze regio. Mm-hmm. Genoten. Op de A4 allereerst een melding. Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hofvliet. 4 kilometer door bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer. Een vertraging van een half uur. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En dan heb ik nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer. Ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht op de parallelbaan. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Noordeloos 24 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur.
13: Het is verschrikkelijk. Heel veel sterkte daar. Wij gaan er proberen een wat betere dag van te maken samen met jou. Hey, het Mutatiemuseum in Rotterdam, je kent het Phoenix Museum, heeft verschrikkelijk veel verschillende soorten kunstwerken. Ja. Waaronder ook een tekening van een boot gevuld met prominente figuren. En ja, daar gaat iets speciaals mee gebeuren. Nou, wat daarmee gaat gebeuren, dat vertel ik je zo.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Renault.
18: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dit is Radio Rijnmond.
21: Afslag Rijnmond.
2: Met Teun Willems en Veza Albayrak. Radio met een grote R.

0: geluid van Toto.
1: Nou, en van Teun.
0: En van Teun een beetje.
1: Je bent zo heerlijk aan het meezingen.
0: Heerlijk, wat een lekkere plaat om mee te zingen, zeg. Zeker met een koptelefoon op, want dan kan je jezelf mooi niet horen. Dat is even lekker. Hold the line, Toto hoorde je natuurlijk. Hey, een hele goede middag. Dit is Rijnmond, de Vrijmubo. Fijn dat je de radio weer aan hebt staan. Mijn naam is Teun Willem. Samen trotseren wij de laatste uurtjes voor het weekend, als het ware. En ik zeg samen, want wie is hier met mij? De enige vrouw uit Rotterdam-Zuid die... Nou, een file in de Maastunnel nog kan laten klinken als een gezellig buurtfeestje. Veza Albayra.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het ermee?
1: Nou, gezellig toch? Ja. Samen weer de week afsluiten.
0: Is inmiddels alweer 2 weken geleden of zo, hè? Veza, dat wij samen...
1: Ja. Ja, dat gaat snel. En volgende week, ik was dus op vakantie.
0: Ja.
1: Daardoor hebben we elkaar even een weekje niet gezien. En volgende week ga jij.
0: Ik ga volgende week op vakantie, dus dan ben ik er 2 weken niet. Ja,
1: dan moet
0: ik
1: elkaar weer missen.
0: Nou, lekker
1: nou,
0: dan.
1: Wel, geniet er wel van.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Hey Veza, jij bent in het Phoenix Museum geweest ooit?
1: Ja.
0: Ik ook. Het is natuurlijk in Rotterdam het eerste migratiemuseum ter wereld. Ben jij er nou ook geweest, dan weet je dat er ergens in dat pand een kunstwerk hangt van een getekende boot. En die is gevuld met wereldleiders.
1: Ja.
0: Dus denk aan Macron, denk aan Trump, denk aan Poetin. Al die lui staan met z'n allen op zo'n sloep, als het ware, is het. Maar de kunstenaar die heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe wereldleider bij gaat komen. Hij heeft alleen nog niet gezegd wie.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat dus over een vluchtelingenboot. Hè? Het heeft een beetje te maken met
0: met migratie.
1: Het heeft te maken met migratie en vluchtelingenstroom. Mm-hmm.
0: Ja.
1: En daar is heel veel ophef en gedoe over. En dus is er het idee geweest om dan zo'n tekening te maken.
0: Ja.
1: Met, hè? Want ook zij zouden vluchtelingen kunnen zijn, worden. Of wat nou als zij ook vluchtelingen zouden zijn.
0: Absoluut.
1: En daarom vond ik, want toen ik hem zag, vond ik hem ook wel heel bijzonder. En ik heb er echt wel even naar staan staren. En oh ja, die is die. Oh ja, wat grappig ook, waarom die erop staan. En dus ik ben wel heel erg benieuwd wie de volgende wordt.
0: Weet je, heb jij een idee? Wie zou jij erbij zetten?
1: Ik weet het echt niet.
0: Nee.
1: Ik moet daar dan denk ik echt over nadenken. Wie is er ook de laatste tijd zo erg in het nieuws geweest?
0: Ja.
1: Die zich bijvoorbeeld daar heel erg over heeft uitgesproken. Of ja, dat, zoiets. Want volgens mij komt zo iemand erop.
0: Ja, ik vind het een moeilijke ook. Wie zou je erbij zetten? Dat is misschien wel een leuke vraag. Wie zou jij erbij zetten?
1: Of onze luisteraars een idee over hebben.
0: Stel nou, jij mocht er iemand bij tekenen op die boot. Wie zou jij er dan bij zetten? Of misschien staat er wel iemand op. U noemde net al een Macron, een Trump, een Poetin. Waarvan je denkt, joh, die moeten ze misschien nog even met een dikke marker even aandrukken. Ja. Want die moet in de spotlight komen of die heeft iets gedaan waardoor wij hem eventjes hem of haar beter in beeld moeten zetten. In de Rijnmond App ben je natuurlijk meer dan welkom om dat te laten weten. Je bent bij de Vrijmubo. Een hele goede middag. We gaan beginnen met Stella Lefty. Boston nu voor je. On a train.

0: keer naar zijn eigen muziek moeten luisteren.
1: Nou.
0: Want als iemand de liefde een beetje hurried, dan is hij het wel, die Phil Collins. 3 huwelijken achter de rug. Goedemorgen. Wow. Zeg. Hij moet wat beter naar zijn moeder luisteren, denk ik. You Can't Hurry Love van Phil Collins hoorde je natuurlijk op Radio Rijnmond. Feza, elke middag in Afslag Rijnmond stellen wij jou voor aan het nieuwste geluid uit de muziekwereld, als het ware. Dat kunnen een beetje oude bekenden zijn die weer terug zijn. Ook nieuwe artiesten die voor het eerst van zich laten horen. En vandaag heb ik wat meegenomen wat een beetje een combinatie is van die twee. Het is een artiest die aan het begin van zijn carrière een enorme hit scoorde met het nummer dat je ongetwijfeld kent. Dat is dit nummer. Nummer One Day. Dat is een nummer gemaakt door Bakermat. De plaat stond wekenlang in de hitlijsten. Heel hoog was daar nog altijd wel een beetje te vinden. Zo af en toe in zomerhitlijstjes. Ook op de radio kwam die nog best wel vaak voor. Maar na deze hit, deze One Day van Bakermat, bleef het een beetje stil. En niets kon echt in de buurt komen van wat hij toen gemaakt had. En dat is dit nummer. Tot vandaag. Want Bakermat is, als je het mij vraagt, weer helemaal terug met nieuwe muziek. Die ook perfect past bij het weer wat we nu een beetje ervaren. Het is warm buiten, ja. Er is veel zon. Je hebt misschien wel een beetje zin om lekker met de auto, met de ramen open, een zonnebrilletje op te gaan rijden. En daar is deze plaat van Bakermat samen met Rani, die de vocalen doet, perfect voor. Het is de nieuwste dus, I Love Life, hoor je nu op Rijnmond.

0: Beza, wat vind jij?
1: Ik ook.
0: Ja, hij is goed, hè?
1: Echt heel goed.
0: Ja, het is echt een... Ja, eentje voor nou, een dag als vandaag. Als ik nu naar buiten kijk, is het eigenlijk stiekem een beetje grauw. Ik wil het moment niet verpesten. Maar het is nog steeds bloedverziekend heet buiten. Dus daar past hij perfect bij.
1: Ik denk het ook wel.
0: Bakermat hoorde je. I love life. Hey, we gaan bijna naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar niet voordat ik jou nog één keer heb gevraagd. Dat kunstwerk in het Phoenix Museum. Mm-hmm. Die boot waar normaal gesproken vluchtelingen mee op de vlucht slaan. Daar is een tekening van gemaakt met heel veel prominente wereldleiders daarin. Denk aan Macron, Trump, Poetin, noem het allemaal maar op. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd, want er komt binnenkort een nieuwe wereldleider bij. Wie moet daar dan op komen te staan? Wie moet er van jou in het bootje op die enorme tekening in het Phoenix Museum in Rotterdam? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Horen wij van jou na Calvin Harris en Sam Smith. Dit is Promises.

0: Dat geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
9: Half vijf.
10: 12. Kijk. Den Haag richting Utrecht. Tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum 2 kilometer.

0: ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De afrit is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer, een kwartier. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noordeloos. Een file van 24 kilometer. 40 minuten vertraging.
1: Vele veilige kilometers namens ons. Wat betreft het weer, vanavond en vannacht is het droog. De nacht verloopt opnieuw vrij warm met minima rond de 17 of 18 graden. Morgen ook periode met zon, vrijwel overal droog en het wordt dan 24 tot 26 graden. De opende van het nieuws, Martin van den Boogaard. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Teun. Burgemeester Carola Schouten heeft haar afschuw uitgesproken over vernielingen die de afgelopen nacht zijn aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Een aantal mannen gooiden daar onder andere met flessen. Er werd schade aangericht aan een mozaïek. En ook plasten ze in de richting van de moskee. De burgemeester zegt dat dit indruist tegen de waarde van respect en de vrijheid van godsdienst die we volgens haar in Rotterdam moeten hooghouden. De politie zoekt getuigen van de grote brand afgelopen nacht bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp. Daar stonden tientallen brommobielen in brand. Op beelden van beveiligingscamera's is iemand te zien die de brand mogelijk heeft aangestoken. En bij een lekkage eerder vanmiddag in de Botlek is iemand gewond geraakt. De persoon in kwestie kreeg een bijtend zuur in zijn gezicht. Hij werd onder de douche gezet om het zuur af te spoelen. Daarna is hij behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.
1: Gert Verdemme.
2: Ja, moet je niet aan denken. Hè?
1: Nee,
2: ja. Je voelt het in je gezicht.
1: Ja, ja. Maar goed, Martin, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Stenems, when you're gone.
3: Radio met een grote R.

0: Brian Adams, When You're Gone, natuurlijk voor jou op Radio Rijnmond. Peza, we hadden het net eventjes over het Phoenix Museum, het migratiemuseum van de wereld. Het enige migratiemuseum van de wereld staat hier natuurlijk in Rotterdam.
1: Ja.
0: In dat museum is een afbeelding te zien van een boot waar allemaal wereldleiders op staan. Trump, Poetin, noem het allemaal maar op. Die staan allemaal op dat bootje. En dat moet een beetje symbool staan voor het feit dat al die mensen ook misschien migrant zouden kunnen zijn. De maker van die tekening, die heeft aangekondigd dat er een nieuw iemand bij getekend gaat worden. Dat gaat allemaal live gebeuren binnenkort. Nog 20 juni had ik begrepen ergens.
1: Ja.
0: Alleen de vraag is nog, ja, wie gaat dat dan worden? Wie komt erbij op die tekening? Wij weten het allemaal niet. Wij kwamen er zelf ook niet uit. Dus we hebben aan jou, de luisteraar, gevraagd. Joh, stel nou dat jij zou mogen kiezen. Wie zou je dan bij die tekening willen hebben? Wie zou jij erop tekenen? Wat hebben we allemaal te horen gekregen van onze luisteraars, Feza?
1: Nou, als we het even... verspring mijn scherm eventjes. Zo. Lendy zegt Geert Wilders.
0: Geert Wilders erbij op de boot, ja.
1: Ja. En dan zegt Monique, die zegt... Nou, gooi die Marcus Sauer maar op die boot. En ze geeft daar nog een andere opmerking bij. Ik weet niet of ik die ook erbij moet vermelden.
0: Daarnaast, in ieder geval.
1: Ja, precies. Laat het
0: bouwen, daarnaast.
1: Johan, die zegt Netanyahu.
0: Ja, die is natuurlijk ook veel in...
1: In één boot vol met Palestijnen, zegt hij erbij. Maar volgens mij komt er echt maar één persoon bij.
0: Ja.
1: Dus, maar dat zou inderdaad ook een hele goede optie zijn.
0: En... Phil, die zegt ook nog iets.
1: Ja.
0: Phil, die zegt Ho Chi Minh. Toen hij aan de macht kwam, gingen heel wat Vietnamezen met bootjes op de vlucht. Nou, eten we nu Vietnamese lumpia's, voegt hij daaraan toe. Maar Ho Chi Minh zou er ook wel eentje kunnen zijn die erbij zou kunnen komen, hoor. Ik vind het wel een interessant. Ik ben heel erg benieuwd wie er dan op die afbeelding komt. Overigens ben je er nog nooit geweest bij dat Phoenix Museum. Heb je die afbeelding nog niet gezien? Het is het echt waard om even te gaan kijken. Want het is een hele inspirerende afbeelding. Het is een enorme boot met al die mensen dus op. Jij hebt het ook gezien, toch, Feza?
1: Ja, ik ben er ook langs geweest en ik heb die tekening ook gezien. Het is inderdaad, je staat echt... Je snapt hem meteen en je denkt ook meteen... daarom staan die personen er ook op. Of daarom zitten die mensen ook op die boot. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wie dat nou wordt.
0: Het is een absolute eyecatcher, dat kunnen we sowieso wel zeggen. Dan eventjes heel wat anders, want als het goed is... zitten er nu een paar mensen, wil ik zeggen. Ik denk wel een hele hoop mensen. Want de hele maand kon je meedoen met spelletjes hier op Radio Rijnmond. Wat zich uiteindelijk uitmondde in deze dag. Deze vrijdag 29 mei. Want we gaan de maandprijs weer weggeven. Dat is die outdoor adventure experience. Met ook nog een barbecue erbij. Waar je met 10 mensen naartoe kan gaan. We gaan hem zo weer weggeven, hè, Feza?
1: Ja, heel spannend.
0: Het moment is weer daar. Dus ben je nou iemand die een van die prijzen heeft gewonnen afgelopen maand? Hou die telefoon dan in de gaten. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we jou zo gaan bellen. We doen het allemaal via de Grabbelton. Dus het is evenveel kans.

0: Hier hebben we allemaal op gewacht.
1: Ja, we kunnen er heel lang, maar we kunnen er ook heel kort over praten. Laten we voor het tweede gaan. Hier is de pot met daarin de winnaars of de kanshebbers op de maandprijs.
0: Grabbel even.
1: Ja, we gaan grabbelen. Ze zitten er allemaal in. Alle namen die je hebt gekozen. Oh, er ligt hier nog één trouwens. Die gooi ik er even bij. Als een beetje onheerlijk. Ja, dat is leuk. We gaan grabbelen. Ik ga er eentje uitpakken. Die geef ik aan jou. Jij gaat die persoon bellen. Ja. Dus ook voor ons is het een verrassing. En even kijken. Na heel wat grabbelen ben ik gestrand op deze. Ja, deze. Ik heb het ook niet gezien ook. Heb je nou afgelopen maand meegedaan met een van de spelletjes hier op Radio Rijnmond bij Peter en Milou in de ochtend. Bij Ruud de Boer met de late ochtend als het ware. De Boer op. Daarna Erik Lemmers in Lunchbreak. En misschien wel bij deze week Walter of die weken daarvoor bij Olivier en Rijn-Jan. Of bij mij. Heb je meegedaan met het spelletje de stripjockey. Dan kan het zomaar zijn dat je op dit moment gebeld gaat worden voor die maandprijs. Is een verschrikkelijk spannend moment. De prijs houdt in. Ik noem het nog één keer. Een outdoor experience. Voor meer dan 10 mensen. Zit ik even te denken. Ken ik überhaupt wel 10 mensen waarmee ik dat zou willen doen? Ik weet het niet.
2: Natuurlijk wel.
1: Daar gaat het ook niet om.
2: Sorry, ik doe het steeds verkeerd. Wacht even.
1: Je doet het steeds verkeerd? Wat doe je steeds verkeerd, Feza?
2: Ja, het zijn te kleine lettertjes.
1: Dit meen je niet. Weet je dit serieus? Het zijn te kleine letters. Zeg je dit weg?
2: Ik heb hem.
1: Ja, gaan we het nog een keer doen? Oké. Misschien wel het spannendste moment van deze maand. Ze beginnen van te grinniken, want de lettertjes zijn te klein. Een outdoor experience waar je met 10 mensen
2: naartoe komt.
1: Je hebt hem? Ja? Nou, dan gaan we kijken of het wel. Outdoor experience, 10 mensen met een barbecue achteraf. Waaronder ook een lunch.
3: Jolanda.
1: Dag Jolanda, je spreekt met Teun Willems van Radio Rijnmond.
3: Hey, hallo.
1: Hallo. Weet jij waarvoor ik bel?
3: Nou, ik ben bang dat ik de maandprijs nou ook heb. Anders bel je niet.
1: Ja, dat klopt Jolanda.
0: Hoezo ben je bang?
1: Hoezo bang? Ja.
3: Ja, nee. Ik ben niet bang. Maar ik denk, waarom moeten jullie altijd weer bellen?
1: Altijd weer bellen. Nou, bedankt Jolanda.
0: Maar je vindt het vast wel leuk dat we bellen, toch?
3: Ja, natuurlijk vind ik het leuk dat je belt.
1: Hey, ik zie dat jij, het is ongelooflijk, vandaag bij de Boer op hebt gedaan.
3: Ja, dat klopt.
1: Het is echt het laatste loopje bijna die erin is gegaan.
0: Wat goed.
3: Ja, dus dit verwacht je toch niet meer?
1: Nee. Nou, ik vind het goed, want je hebt dus geluisterd. Ik twijfel niet over dat Ruud heeft gezegd, hou je telefoon in de gaten, want misschien word je wel gebeld. Nou Jolanda, bij deze gefeliciteerd. Jij bent die outdoor experience waar je met 10 mensen naartoe kan, plus een barbecue of een lunch erbij.
3: Nou, superleuk.
1: Bellen.
0: En Teun zei net, ik kan geen 10 mensen bedenken. Jij wel, toch?
3: Ja, absoluut. Dus geen enkel probleem.
0: Kijk, en wie zijn een paar namen? Ik bedoel, misschien luisteren die ook mee.
3: Ik denk mijn eigen familie en anders denk mijn collega's.
0: Dat is lief dat jij je collega's denkt.
1: Er zat mensen dus die mee kunnen. Jolanda, ik wil je ongelooflijk feliciteren. Heel fijn, een beetje warm weekend, hè?
3: Ja, geeft niet, hè. Een beetje volgende week wordt weer minder.
0: Precies.
1: We mogen niet klagen, Jolanda. Je hebt groot gelijk.
3: Nee, zeker niet. super, dankjewel.
1: Ja, geen enkel probleem. Jij bedankt voor het meespelen, voor het luisteren en dus ook wederom voor het opnemen van de telefoon op dit moment.
0: Ja.
3: Helemaal goed.
1: Fijn weekend, Jolanda.
3: Jullie ook een heel fijn weekend.
1: Komt goed. Doei.
3: Succes. Dag.

0: Muziek van Tom Grennan. A Little Bit of Love op Radio Rijnmond, waar je zo nog veel meer muziek gaat horen. Denk bijvoorbeeld aan Somber, Nelly Furtado en ook deze. Ja, ja. We gaan heerlijk springen. Met niemand minder dan de Pointer Sisters. Tot allemaal zo. Ja, komt u maar.
1: Dit, dat was het. Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: 5:00, dit is Rijnmond. Een hele goede middag. Het zijn vaak de mensen die het meest dichtbij zijn. En toch kennen we ze eigenlijk nauwelijks. Dat is mij opgevallen in ieder geval. Het gaat over je buren. Het is Burendag vandaag. En ik heb een beetje het gevoel dat het kennen van je buren misschien iets van vroeger is. Ik weet niet of dat klopt. Ik ben benieuwd. Hoe ben jij met jouw buren? Laat het even weten rechtsboven in de Rijnmond-app. Hoor ik van je na het nieuws gelezen door Martin van der Boogaard. Martin, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Teun. Burgemeester Carola Schouten heeft haar afschuw uitgesproken over vernielingen die de afgelopen nacht zijn aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Een aantal mannen gooiden daar onder andere met flessen. Er werd schade aangericht aan een mozaïek en ook plasten ze in de richting van de moskee. De burgemeester zegt dat dit indruist tegen de waarde van respect en de vrijheid van godsdienst die we volgens haar in Rotterdam moeten hooghouden. De mannen die de vernielingen hebben aangericht zijn nog niet gevonden. De politie zoekt getuigen van de grote brand afgelopen nacht bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp. Daar stonden tientallen brommobielen in brand. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op beelden van beveiligingscamera's is een verdachte te zien. Mensen die meer informatie hebben over de grote brand afgelopen nacht bij het bedrijf aan de Industriestraat in Numansdorp kunnen hierover contact opnemen met de politie. Bij een chemische lekkage, eerder vanmiddag in de Botlek, is iemand gewond geraakt. De persoon in kwestie kreeg een bijtend zuur in zijn gezicht. Hij werd onder een douche gezet om het vuur af te spoelen en daarna is hij behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval was bij een bedrijf aan de Merseyweg in de Botlek. Het goederenvervoer over het spoor van en naar Rotterdam is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek door het havenbedrijf en ProRail. De afname was 17% en die daling staat los van de al verwachte afname van het vervoer van steenkolen. Vooral op de relatief korte afstanden kan het goederenvervoer over het spoor niet concurreren met het wegtransport. En dat heeft volgens het havenbedrijf en ProRail vooral te maken met de hoge kosten in Nederland voor het vervoer over het spoor. In België en Duitsland is dat een stuk goedkoper door subsidies. En dan het weer. Er trekken vanuit het zuidwesten buien over onze regio. Er kan onweer tussen zitten en ook zware windstoten. En met die buien komt er verkoeling. Het koelt af naar een graad of 21. Morgen periode met zon en vrijwel overal droog. En het wordt morgen bij een zwakke tot matige wind uit het noorden 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws via onze app en op onze website rijnmond.nl.
3: Nou, lekker dan. Ben ik net aan het verkondigen dat het weer zo heerlijk is dat het zonnetje begint te schijnen van de muziek.
4: Maar verkoeling is toch fijn?
5: Zeker.
4: 21 graden.
3: Ja, dat is dan wel weer lekker. Maar met die regen, dat is dan toch jammer. Goed, maakt niet uit. Er is ook nog file, wat ook jammer is.
5: Ja, zeker. Want het zijn echt bijna 30 meldingen in Zuid-Holland.
3: Lekker.
5: De langste files en bijzonderheden heb ik even voor je. Op een rijtje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ketelplein en Hofvliet. 16 kilometer, een vertraging van een kwartier. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Ketelplein. 13 kilometer, 20 minuten. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, een kwartier. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A20 nog. Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Werkendam. Een file van 22 kilometer. Een vertraging van 50 minuten ongeveer.
3: Goeiedag zeg. Nou, sterkte daar. Vele veilige kilometers namens ons. Ik heb het gevoel dat je buren kennen een beetje iets van vroeger is. Feza, heb jij dat ook?
5: Nou, ja, dat zou wel kunnen.
3: Ja, ik weet niet. Dat
5: ik
3: gevoel
5: kende je in ieder geval meer of beter. Je kende meer buren of je kende ze beter.
3: Ja, zoiets, hè? Ja. Is dat gevoel correct? Klopt dat? Of ben je juist heel goed met je buren? Laat het even weten in de Rijnmond-app. Wij zijn benieuwd.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Mijn internet is traag, maar ik wil
14: de. Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
13: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
14: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Ik wil sneller dan snel.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
15: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: Another Soul en Country. Ze hebben het allemaal gedaan. Het is ongelooflijk. Maar de disco en dancepop, dat deden ze misschien wel het allerbeste. En dat hoorde je zojuist hier op Radio Rijnmond. Ik heb het over de Pointer Sisters met Jump natuurlijk. Feza, ik betrap mij er zelf wel eens op dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed weet wie mijn buren zijn. Ik heb ze natuurlijk toen ik daar ging wonen wel even een handje gegeven. We hebben samen een keertje een kop koffie gedronken. Ik heb een keer een boormachine geleend. Maar daarna was het eigenlijk een beetje stil. En we zien elkaar wel eens op de trap en dan is het zo'n knikje, weet je wel. Je kent het wel. Maar meer dan dat komt eigenlijk niet. En ik heb eigenlijk geen idee wie die mensen zijn. Nou, moet het vandaag nou net burendag zijn? Dus ik vraag me af, joh, is dat nou iets wat alleen ik ervaar? Want terwijl ik vroeger juist wist wie mijn buren waren, ja, wie de kinderen daarvan waren, wie vaak ook nog opa en oma daarvan waren. Je wist dat gewoon van elkaar. Maar ik heb het gevoel dat dat vandaag de dag niet meer echt een ding is. Hoe ervaar jij dat?
1: Ik moet zeggen, ik ken ook heel veel buren tegenwoordig niet meer. Mm-hmm. Ik denk dat dat vroeger ook gewoon veel meer was. Omdat je, ik woonde vroeger ook wel in een portiekwoning. Dus mm-hmm, dan kende je de mensen.
0: Ja.
1: Maar je wist ook de namen en je zei elkaar gedag. En sommige, daar kon je bij aanbellen. Mm-hmm. Ik zou nu niet meer aanbellen bij mijn buren die ik niet ken. Of die ik alleen maar van gezicht ken.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar dat door komt, zeg maar.
0: Best
1: dat,
0: apart,
1: dat,
0: toch?
1: Dat vind ik inderdaad ook wel heel bijzonder. Maar ja, nu toen je tegen me zei, dacht ik, ja, inderdaad. Wat raar eigenlijk. Want laatst had ik voor het eerst dat ik iemand in de straat die ik voorbij kwam, dat ik glimlachte en dat ik goedemorgen of goedenavond of goedemiddag zei. Ik mm-hmm, weet niet eens meer wat het was. Maar dat ik, en dan inderdaad diegene die glimlachte ook terug. Ja. En die zei dat ook. En toen dacht ik, raar eigenlijk dat we dat niet meer doen.
0: Weet je waar het mij een beetje aan doet denken? Hoe voor mij buren zijn nu tegenwoordig. Je hebt wel eens dat als je elke dag op hetzelfde moment met de metro bijvoorbeeld naar je werk gaat, zie je vrij vaak dezelfde mensen. En je ziet dat je elkaar herkent. Vaak doe je ook even een knikje.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk ken je elkaar helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat gevoel krijg ik een beetje bij wie buren dan nu tegenwoordig zijn.
1: Ja.
0: Goed, dat is onze invulling van het hele verhaal.
1: En weet je wat ook kan trouwens, even heel snel tussendoor nog.
0: Ja.
1: Oordopjes of muziek, want heel vaak, ik luister ook muziek. Ik denk dat dat ook wel een boosdoener is.
0: Ja, en ik voel me vaak ook schuldig als stel dat het vrienden van me zijn, dat ik ze dan moet storen in hun muziek.
1: Ja.
0: Maar dat is misschien ook een beetje uitgeschoten, hoor. Dat moet jullie toegeven. Maar hoe kijk jij nou tegen buren aan? Is het inderdaad zo dat je denkt, goh, het is wel anders dan voorheen? Of ben je juist heel goed met je buren? Zorg je voor elkaar? In de Rijnmond-app kan je het laten weten. Wij zijn hartstikke benieuwd. Ga ik verder met muziek voor je draaien. Nog heel veel de aankomende uren. De baby's ga je nog horen. Nelly Furtado met die enorme hit van haar. Maar eerst deze jongen. Dit is Somber. Hope Wrecker. Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en van nu. En in dat nu valt Somber met Homewrecker. Het is deze week de week tegen seksuele straatintimidatie in Rotterdam. De gemeente Rotterdam die organiseert jaarlijks in mei een week met allemaal activiteiten om hier aandacht voor te vragen. En het is alweer de vierde editie. Morgen wordt die week afgesloten met de Nacht tegen seksueel geweld hier in Rotterdam. Sarah Reitema, Rotterdams gemeenteraadslid namens Pro Rotterdam, die loopt morgenavond ook mee. Sarah, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, waarom is zo'n week tegen de seksuele straatintimidatie nou zo belangrijk?
1: Ja, het is ontzettend belangrijk dat mensen bewust zijn dat dit bestaat en dat het zo massaal is. Want veel te veel Rotterdammers, maar ook wereldwijd, hebben ook vooral vrouwen last van seksueel geweld. En dit is ook om daar aandacht voor te vragen.
0: Ja, het is de vierde editie alweer. Je noemt het net zelf ook al. Het gaat vooral om die bewustwording, hè? Merk je nou al dat er meer bewustwording ontstaat rondom die straatintimidatie?
1: Ja, ik merk toch wel dat er veel meer aandacht voor is. Ik zie dat ook vooral ook... kijk, dit is natuurlijk een campagne. Mm-hmm. Maar dat straalt ook veel uit op social media. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt van die filmpjes... waar er is een handgebaar, dus dat je je duim tussen je vingers doet... en dan je andere vier vingers eroverheen. Dat soort experimenten zie je ook veel online. Dus je ziet gewoon dat er op allerlei manieren aandacht wordt gevraagd voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes. En dit helpt daar gewoon enorm bij. Maar goed, we zijn er nog lang niet.
0: Nee.
1: Er moet echt nog veel meer gebeuren. Zoals je ook weet is natuurlijk ook sinds kort straatintimidatie strafbaar gesteld. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar goed, dat weten heel veel mensen ook niet. Of ze gaan nog niet genoeg naar de politie om aangifte te doen. Dus er moet echt nog veel meer gebeuren. En als Pro Rotterdam. Als Pro Rotterdam zijn wij ook bezig geweest de afgelopen jaren met femicide. Dus we hebben een werkgroep opgericht tegen femicide. En dat is natuurlijk vrouwenmoord. En dat is natuurlijk het topje van de ijsberg van geweld tegen vrouwen. Want helaas wordt toch nog 1 op de 8 dagen wordt een vrouw vermoord door een partner of ex-partner. En dat is gewoon de meest voorspelbare moord. En als je dus meer bewustzijn creëert over al die lagen van onveiligheid voor vrouwen. En ook wat je moet doen. Hè, dus hoe kan je die signalen herkennen. We noemen dat ook wel rode vlaggen. Ja. Het is gewoon belangrijk dat iedereen ervan op de hoogte is. Als ze dat iets zien, wat ze dan moeten doen. Dat ze kunnen ingrijpen. Maar ook vooral aan de vrouwen zelf. Dat het niet normaal is dat je je onveilig voelt. Waar je ook bent, thuis, op straat of in het OV.
0: Ja, verschrikkelijk dat nog steeds gebeurt. Vandaar dus ook, nogmaals deze week. De week tegen seksuele straatintimidatie. Morgenavond afgesloten. De Nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam. Een wandeltocht. Jij gaat daaraan meedoen. Waarom is het voor jou specifiek zo belangrijk dat je daaraan meedoet?
1: Ja, het is natuurlijk een heel tekenend iets. Dat je met z'n allen enorme kilometers gaat afleggen. Dus dat vraagt natuurlijk nog meer aandacht. Mm-hmm. En voor mijzelf, ik zeg altijd, het moet niet uitmaken wat er tussen je benen hangt.
0: Nee.
1: Of je veilig bent op straat. En ik merk dat zelf ook. Ik ben een vrouw. En vooral toen ik nog jonger was. Wat natuurlijk ook bizar is als je dat bedenkt. Als je gewoon buiten loopt en zeker zodra het donker is. Ja, dan word je gewoon echt meer lastiggevallen. En dat is gewoon belachelijk. Dus daarom ga je gewoon massaal de straat op en je claim je die nacht terug. Dit is ook onze nacht. Dus blijf met je tengels van ons af.
0: Zo is het, Sarah. Zo is het. Blijf met je tengels van ons af. De nacht is van iedereen. We claimen de nacht terug. Morgenavond dus. De week tegen de Rotterdamse, tegen de seksuele straatintimidatie in Rotterdam wordt afgesloten. Vanaf de Laurenskerk kan je gaan lopen. De 10 kilometer start om 7 uur. En de 20 kilometer start om 11:30. Dankjewel, Sarah.
1: Graag gedaan.

0: autoinkoop.nl.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
7: 5:30, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Ze staan allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
8: 12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug.
7: Leuke methode dit wel. Hè?
8: Nou inderdaad, ik voelde me een beetje een soort van boy-girl-band-achtig iets. Weet je wel, jij begint, ik maak het af.
7: Geweldig.
8: Maar goed, de A12 dus. Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. 22 kilometer, een vertraging van ruim een uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en 16-Hoven. 5 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dat komt door obstakels op de weg. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, ruim 20 minuten vertraging door een auto met pech. Een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A27 nog Utrecht richting Gorkum tussen afrit De Bilt en Noordeloos 22 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur.
7: Veilige kilometers namens ons. Sterkte daar. Ik wil even mijn excuses aanbieden aan in het bijzonder Els en Leo. Want ik zei het wordt prachtig weer en al de muziek. De zon gaat schijnen.

0: Dat laat maar weer eens zien, Steven, dat het belangrijk is dat er weermannen zijn. Want het begon opeens keihard te regenen hier toen ik dat verkondigde.
1: Ja, nee, inderdaad.
2: Nou
1: ja,
2: je moet ook gewoon niet zijn werk doen.
1: Nee, dat moet je ook zeker niet doen, Teun. Maar ik moet wel zeggen dat het toch wel een kleine verrassing was voor onze regio. Want de weermodellen lieten aanvankelijk de regen vooral ten oosten van onze regio vallen. Maar ja, op dit moment trekt een hele buienlijn met regen en onweersbuien vanuit het westen over onze regio naar het oosten. Dat kunnen lokaal best wel eventjes pittige buien zijn met een blikseminslag. Zoals juist hier bij mij in Hellevoetsluis aan de overkant van de straat. Kan eventjes fors regenen en vooral in het oosten van ons land, mocht je daar naartoe gaan met de auto, daar is nu een code oranje. Actief voor zware regen- en onweersbuien. Daar gaat het helemaal los met bijvoorbeeld ook grote hagelstenen. Nou, bij ons geen hagelstenen, gelukkig niet. En die temperatuur, ja, die was toch wel flink hoog vanmiddag, tot boven de 30 graden. Maar in de loop van de middag ging de wind draaien naar het westen en toen koelde het een aantal graden af. Op dit moment is het zo'n 17 graden langs de kust. In het oosten van onze regio is het nog ruim boven de 20 graden, maar die temperaturen gaan nog iets naar beneden. Nou, vanavond dan nog een laatste wegtrekkende bui. Vannacht is het droog, de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 17. Dus opnieuw wel een vrij warme nacht. En morgen dan wel een prima zomerdag ook. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij middagtemperaturen die aangenaam zijn voor veel mensen tussen de 24 en 26 graden.
0: Oké, maar enorme hagelstenen in het oosten van het land.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Bij zware onweersbuien moeten we rekening houden met de hagelstenen tussen de 2 en 4 centimeter. Nou, dat zijn toch wel behoorlijke krikers.
2: Wow, yeah.
0: Stefan, ik lig vanavond in een tent in het oosten van het land.
2: Oh nee.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ga...
1: Hoe laat en waar ga je naartoe dan?
0: Ja, mijn moeder zit ergens in het oosten van het land. Ik weet het niet precies. En ik dacht, ze heeft daar een caravan staan. Weet je, ik ga er een keertje heen, gezellig.
2: Ach,
0: ik ga in een tentje ernaast liggen. Heb ik dit.
2: Ja, maar heb je niet de weersvoorspellingen bekeken eerst?
0: Nee,
1: maar die code oranje is actief tot 8:00 vanavond.
0: Oh, dus als je erna aankomt,
2: dan is hij nog onderweg. Ja,
1: dus
2: geen
1: waarschijnlijk
2: probleem.
1: Is het dan weer veilig. Maar goed, ja, je moet toch wel rekening houden met nog een paar onweersbuien.
0: Ja, en een tent met gaten erin. Maar dat komt allemaal weer goed.
1: Ja, daar baakt hij uit. Dan kun je geen caravan pakken trouwens. Dan is het wat beter.
2: Ja.
0: Ik ga mijn best doen, joh. Ik ga mijn moeder even lief aankijken. Stefan, dankjewel. Fijn weekend, hè.
1: Is goed, jongen.
0: Hoi. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Marten van der Boogaard, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Een groep mannen heeft vannacht vernielingen aangericht bij de Mevlana moskee in Rotterdam-West. Ze gooiden onder andere met flessen en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook plasten ze in de richting van de moskee. En burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. Als jij informatie hebt over de grote branden afgelopen nacht bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp, dan kun je erover contact opnemen met de politie, want die zoekt getuigen. Bij het bedrijf aan de Industriestraat stonden tientallen brommobielen in brand. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat iemand die brand mogelijk heeft aangestoken. En het gaat niet al te best met het goederenvervoer over het spoor van en naar de Rotterdamse haven. De afgelopen jaren nam dat af met 17%. Het havenbedrijf Rotterdam en ProRail zeggen dat dit te maken heeft met hoge kosten. In Duitsland en België wordt het goederenvervoer over het spoor namelijk gesubsidieerd, maar bij ons niet. En daardoor kan het niet goed concurreren met het wegtransport.
0: Martin, dankjewel.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Hoe ben jij eigenlijk met je buren? Wij zijn wel benieuwd. Laat het even weten in de Rijnmond app. Is dit Living in a Box?
4: Radio met een grote R.

0: elke keer weer een nieuwe titel bedenken is ook niet makkelijk. Hè? Dus ja, waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Living in a Box met Living in a Box. Feza, we hadden het eventjes over buren. Want ons bekroop een beetje het gevoel dat je buren kennen iets van vroeger is. Dat je toen wat meer met je buren begaan was. Ja. Dat je wat vaker hallo zei tegen elkaar, handje geven. Misschien even aanbellen, hoe gaat het met je? En we vroegen ons af, is dat nou iets wat alleen wij voelen? Of is dat regio breed wel een dingetje wat speelt? We hebben heel veel reacties gekregen.
1: Ja, Phil zegt, ik ken bijna alle buren en heb veel kinderen van hen in de klas gehad.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Dat is ook
0: en hij
1: leuk.
0: Wordt goed verzorgd, zie ik ook. Dus als hij in het ziekenhuis ligt,
1: okay.
0: dan komen de kinderen over de vloer en dan wordt hij geholpen. En dan staat Sarina altijd paraat. Dus even een speciale dank aan Sarina namens Phil.
1: Ja, precies. Vind ik ook. Arita zegt dan, ik woon gelukkig in een dorp, ken veel mensen, zeker iedereen uit de straat en zeg altijd gedag tegen iedereen. Heerlijk, zegt ze daarbij.
0: Is ook heerlijk, toch?
1: Nou, dat is inderdaad, het is in ieder geval een stuk gezelliger.
0: Ja, nee, dat is zo. Dat
1: ik bedoel, hè? En dan zegt Nel, ik heb een aantal jaren in een flat gewoond op Zuid. Daar kon ik alleen mijn naaste buur, omdat ik wel eens een pakje aannam. Oh, dat is inderdaad ook heel belangrijk. Ja. Dat je goede contacten hebt, zodat een pakje overgenomen of aangenomen kan worden.
0: Voor jou heel belangrijk inderdaad.
1: Zeker, heel erg. Nu woon ik alweer 9 jaar in Heinenoord, zegt ze. En hier zorgen we voor elkaar. Als ik met de hond wandel, is het constant groeten en zwaaien. Zo kan het dus ook. Maar ze zegt wel, het was wel wennen.
0: Ja, ook, dat kan me wel voorstellen.
1: Kan me ook voorstellen.
0: Ja, je merkt wel vaker, hè? Zeker moet ik toch eventjes hand in eigen borst steken. Mensen van mijn generatie schrikken er vaak van als je hallo zegt. Die denken van, hallo, ik zit in mijn mobiel, hè? Luister
1: even. Nou, maar dat, je hebt oortjes in. En ja, ik denk dat ook een ding is, hoor.
0: Want, ik wil niet zeggen dat je het dan niet moet doen, hè? Want
1: nee,
0: blijf
1: precies.
0: Vooral hallo zeggen.
1: En Corrie zegt, waar ik woon ken ik de meeste mensen wel. Het is dan ook een buurtschap met een buurtvereniging. Ik denk dat op het platteland meer op elkaar aangewezen bent. Dus dat snap ik dan ook wel. In een stad is toch iedereen toch iets meer onbekender of zo?
0: Toch wat individualistischer, hè?
1: Ja.
0: Ja, iets wat op zichzelf meer. Ja, ja. Klopt, ja.
1: En even kijken. Monique die zegt, een positief berichtje van mij. Ik begin gewoon te praten tegen mensen. Nieuwe mensen in de flat van allerlei andere landen. Ik praat gewoon tegen ze. Vanmorgen kwam een mevrouw mij tegemoet. En ik dacht, wat heeft ze op haar schoenen? Dus dan kijk ik eigenlijk en zeg tegen haar iets positiefs. Zo leuk altijd. Trouwens ook de hangjongens die hier wel eens staan bij de flat. Ga gewoon tegen ze praten. Hoe is het, jongens, zegt ze dan. En dan wordt er vaak hele leuke gesprekken. Dat maakt mij hopelijk een echt mens die ze dan niet lastig vallen. Dat is wel belangrijk, inderdaad. En even kijken.
0: Je slaat een heel belangrijk deel over, Feza.
1: Nee.
0: Meisjes die hier rondhangen zijn eigenlijk een stuk vervelender. Maar ik ben ook altijd op mijn hoede. Dat is goed, Monique. Dus blijf het altijd goed.
1: Ja, En meisjes kunnen volgens mij ook wel lief zijn. Nou, ook wel vervelend. Ja, laten we daar inderdaad zeker.
0: Absoluut.
1: En even kijken. Hebben we nog een reactie?
0: Ja, Astrid zegt, ik noem het een ego-maatschappij. Niemand stelt zich nog voor. Vind ik een mooie, ego-maatschappij.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is wel leuk. De reacties blijven van binnen stromen. Wat is leuk, joh. Want Danny die is er ook gewoon gezellig bij. Danny, hele goede middag. Die zegt, ik ben goed met mijn buren. We lopen de deuren niet plat, maar we helpen elkaar als het nodig mocht zijn. Dit is een hele leuke. Dat vind ik ook wel een goeie. Ja. Je moet ook niet de deur plat willen lopen.
1: Afstand bewaren ook. De nodige afstand bewaren.
0: Zo is het ook wel weer. Sylvia die zegt, in Overschie zegt iedereen gedag. Gedag gezegd worden, lekker naar Overschie gaan, is altijd gezellig daar. En Ria is er ook nog bij. Die zegt, ik woon in een appartementengebouw met 10 appartementen. Dus iedereen kent elkaar. En op de single kennen we ook veel mensen. En dat komt ook door Rita, ons hondje. Dieren zijn altijd een goede starter.
1: Dat vind ik ook. Ja, en iedereen zegt, vindt het dan toch wel weer schattig. Een praatje maken gaat dan sneller. Ja.
0: Is ook zo, hè?
1: Helemaal eens.
0: Wat leuk. Wat fijn om te horen dat wij eigenlijk de enige twee zijn die een beetje voor het eind zo gangers zijn, hè?
1: Mensen gewoon niet gedacht zeggen en zo. Nee, ik heb het dus laatst weer gedaan. Het is erg bevallen.
0: Het is leuk. Dus, weet je, conclusie. Laten we gewoon weer lekker hallo zeggen tegen elkaar.
1: Precies.
0: We hoeven elkaar niet de deuren plat te lopen, zoals Danny zegt, maar wees er gewoon voor elkaar.
1: Ja.
0: Zeg hallo, stel je eventjes voor, drink een keer een bakje koffie, leen een boormachine uit. Het mag allemaal. Het is echt niet zo erg als dat lijkt. Of niet dan?
1: Ja, of een kopje suiker.
0: Ken ook. Is ook

0: Je had vroeger die reclame. Waarin ze dan zongen van... vakantie, gaan op vakantie. Kan je dat nog herinneren?
1: Nee.
0: Dat is een hele oude reclame al. En dat was van een reisbureau volgens mij die dat verkocht. En ik weet nog dat ik dat deuntje altijd zo ongelooflijk lang in mijn hoofd kreeg. En ik ben weer helemaal terug door dit nummer. Bij dat vakantie, we gaan op vakantie. Leuk liedje, maar echt blij ben ik er niet mee. Moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, maar je gaat wel op vakantie.
0: Ik ga wel op vakantie, dus dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, precies.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Goed, even iets heel anders. Want ik weet niet of het je is opgevallen, Feza. Maar de laatste tijd zijn er best wel veel Rijnmonders aangevallen door vogels. Gewoon normale vogels of roofvogels. Denk bijvoorbeeld aan de kraai die een bewoner in Hoogvliet aan heeft gevallen. En een wielrenster op Goeree Overflakkee overigens ook. Die werd belaagd door wat we vermoedelijk denken een buizerd. Maar ook in Rotterdam sloegen al meerdere vogels toe. Ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt dat nou eigenlijk? Dat die dieren je aanvallen en wat kan je er tegen doen? Ik kan daar enorm over peinzen. Ik kan het ook gewoon vragen aan valkenier Ben de Keizer van de roofvogelboerderij in Berkel en Rode Rijs. Ben, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe komt dat nou dat we zo worden lastiggevallen door die vliegende dieren?
2: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel natuurlijk wat er nu gebeurt. Wij komen in hun habitat, in hun territorium waar ze nesten lopen op dit ogenblik. Mm-hmm. Vanaf half april zit bijna alles te broeden.
0: Ja.
2: En in mei, zeg maar rond half mei, zitten alles op jongen. Dus ja, dan zijn ze heel beschermend naar hun kinderen toe.
0: En als je er voorbij fietst, dan ben je gevaarlijk.
2: Nou ja, jij bent een bedreiging voor ze. Dus normaal gesproken laten ze al van tevoren, door middel van een kreet, doen ze al een waarschuwingskreet.
0: Mm-hmm.
2: Ja, als jij daar niet op anticipeert, ja, dan kom je te dichtbij en dan doen ze een aanval.
0: Ja.
2: En het kunnen schijnaanvallen zijn, maar ja, dat ligt net aan welke vogel dat doet. En je hebt er natuurlijk ook bij, die kunnen je lelijk verwonden.
0: Je zegt het zelf, wat ligt eraan welke vogel doet. Ik heb het een eend nog niet zo heel vaak zien doen. Om wat voor vogels gaat het nou eigenlijk?
2: Nou, een eend zal dat ook doen, hè, als je bij zijn nest komt.
1: Oh.
2: Ja, onze zwanen. Alleen dat is natuurlijk niet zo erg natuurlijk als met een roofvogel met die scherpe klauwen.
1: Yeah.
2: Die zijn klauwen slaan dan ook nog eens op slot als hij in je hangt. Dus ja, dat kan heel gevaarlijk zijn. Daarom zei ik altijd van, joh, let goed op. Kijk goed om je heen. Mensen zijn nu al gauw geneigd om met oortjes in te gaan fietsen, lekker muziek te luisteren. En zo horen ze natuurlijk ook die waarschuwingskreten niet meer.
1: Ah.
0: Oh. Ja, ja. Hoe gevaarlijk is het nou echt, Ben, zo'n aanval van een vogel?
2: Nou ja, dat kan heel gevaarlijk zijn. Want als je zo'n vogel in je gezicht krijgt, dan kan die zo je oog verminken of dat soort dingen.
0: Godverdamme.
2: Ja, want als een roofvogel zeg maar een aanval doet.
0: Uh-huh.
2: En dan grijp je, dan slaat zijn klauw op slot. Dus hij kan hem ook niet zomaar weer loslaten.
0: Oh,
1: oh jeetje.
0: Niet handig echt, eigenlijk.
2: Nee.
0: Goed, dit willen we voorkomen. Laat dat erop staan. Dit klinkt niet echt als een dolle pret. Zowel voor ons als mensen niet, maar voor de vogel volgens mij ook helemaal niet. Hoe kunnen we dit nou voorkomen? Wat kan je het beste doen als je wordt aangevallen?
2: Nou ja, zeker in deze periode hou je ogen goed open. Zeker langs fietspaden, langs bosranden waar ze zitten.
0: Mm-hmm.
2: Kun je het volgende doen. Je kan het is een beetje lastig om met de warm weer natuurlijk met een paraplu te gaan fietsen. Maar als je dat weet en je moet er toch langs, doe het gewoon. Of zet een pet op of iets. En hou je hoofd vooral naar beneden. Want

0: het is gewoon levensgevaarlijk als je hem in je gezicht krijgt.
1: Ja.
0: En maar maak gewoon, kondig gewoon aan dat je er bent.
1: Mm-hmm.
0: En als zo'n vogel echt op je afkomt, blijf niet daar stilstaan in zijn gebied, maar probeer zo snel mogelijk zijn territorium te verlaten.
1: Ja, loop gewoon door eigenlijk.
0: Ja, want wat er nu gebeurt, dat is gewoon maar een hele korte periode. Mm. Want die jonge vogels, na 10 weken, dan vliegen ze al uit. En dan zitten ze verspreid van het nest af. Maar nu is het gewoon heel tricky om in de buurt te zijn.
1: Eventjes oppassen dus.
0: Ja.
1: Om het af te sluiten, Ben. Ik heb wel eens gehoord dat ze wat agressiever zijn tegen kalende mannen. Klopt dat nou of niet?
2: Nee.
0: Nou, nee. Maar misschien dat er meer kalende mannen op een racefiets zitten. Dat zou kunnen, maar nee, helemaal niet.
1: Ben de Keizer van de Roofvogelboerderij in Berkenrode Reis. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Het is 6:00. Je bent bij Rijnmond. Een hele goede avond. 2 keer struikelend is er weer bijna weekend. Het gaat zo ongelooflijk snel.
10: Nou, echt?
9: Niet normaal. Vrijdag 29 mei vandaag, 6:00 op de klok. Laatste uurtje afslag Rijnmond staat voor je klaar. Na het nieuws van 6:00, dat krijgen we van Martin van der Boogaard. Martin, goedenavond.
11: Goedenavond, Teun. De onweersbuien die nu van west naar oost over onze regio trekken... gaan gepaard met zware windstoten die schade kunnen aanrichten. Zo zijn er op de A13 richting Rotterdam bomen op de weg gevallen. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat het verkeer eromheen moet rijden. Er geldt nu bij ons code geel, maar in het oosten van het land is waarschuwingscode oranje van kracht. Daar kan het onweer gepaard gaan met grote hagelstenen. Rond 7:30 is het in onze regio weer droog. De buienlijn is dan voorbij Gorkum. Burgemeester Carola Schouten heeft haar afschuw uitgesproken over vernielingen die de afgelopen nacht zijn aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Een aantal mannen gooiden daar onder andere met flessen. Er werd schade aangericht aan een mozaïek. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de moskee. De burgemeester zegt dat dit indruist tegen de waarde van respect en de vrijheid van godsdienst die we volgens haar in Rotterdam moeten hooghouden. De mannen die de vernielingen hebben aangericht zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. De politie zoekt getuigen van de grote brand afgelopen nacht bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp. Daar stonden tientallen brommobielen in brand. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op beelden van beveiligingscamera's is een verdachte te zien. Mensen die meer informatie hebben over de grote brand afgelopen nacht bij het bedrijf aan de Industriestraat in Numansdorp kunnen hierover contact opnemen met de politie. Het goederenvervoer over het spoor van en naar de Rotterdamse haven is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek door het havenbedrijf en ProRail. Vooral op de relatief korte afstanden kan het goederenvervoer over het spoor niet goed concurreren met het wegtransport. Dat heeft volgens het havenbedrijf en ProRail vooral te maken met de hoge kosten in Nederland voor het vervoer over het spoor. In België en Duitsland is dat een stuk goedkoper door subsidies. En dan het weer. Er trekken buien over onze regio van west naar oost. Mogelijk met onweer en zware windstoten. En met die buien komt er een flinke verkoeling. Aan zee is het nu een graad of 17. Morgen een periode met zon. Vrijwel overal droog. En het wordt morgen bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
9: Martin, dankjewel. Let een beetje op met dat weer, want het klinkt niet al te best allemaal. Goed, ook op de weg opletten, want er staan nog files, Feza, of niet?
10: Zeker. Allereerst even een melding voor de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein. Er zijn bomen omgewaaid en verkeer richting Rotterdam kan via tenminste A12 en A20. Okay, dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer, een vertraging van 3 kwartier. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en afrit Rotterdam Airport 8 kilometer, 3 kwartier vertraging. Daar zijn bomen omgewaaid. 3 rijstroken zijn er dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardingsveld Giessendam 6 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 9 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. En de A16 Rotterdam richting Breda, de andere kant op tussen Ridderkerk en Zwijndrecht, een file van 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen, 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd en Lexmond, 12 kilometer, een vertraging van een half uur. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht.
9: Nou, ik wilde zeggen het staartje van avondspits, maar die is nog niet echt in zicht.
10: Niet echt, nee.
9: Nou goed, je bent in ieder geval fijn hier bij ons op Radio Rijnmond, bij mij. Ter Willems en bij jou, Feza Albayrak. En jij mag zo ook het roer vasthouden, want de afslagen staan voor je klaar na Deep Blue.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
13: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
14: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
15: En ook nog eens gratis parkeren.
16: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
17: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
18: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
19: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
20: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
21: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
22: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
23: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
24: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
29: Hey, met mij.
0: Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
6: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Het is stiekem wel een beetje vroeg voor ontbijt. Maar goed, we pakken hem toch eventjes mee. Die van breakfast.
1: Hij is gewoon
0: Tiffany.
1: Altijd lekker om te horen. Dus dit is wel goed.
0: Ja, dat is waar. Even zo. Hey, over ontbijt gesproken. Het regent. Een heel slecht bruggetje dit. Maar maakt niet uit. Ik moest er gewoon even richting die
1: Ik denk al. Wat is dat?
0: Wat gaat hij nou zeggen? Nee, we hadden net het weer van Steven van der Gijzen.
1: Ja?
0: Die vertelde dat het best wel tekeer kan gaan nu in de regio. Tot ongeveer, wat is het, 7:30, 8:00 blijft het hier echt wel flink losgaan met weer.
1: Ja.
0: Waaronder ook hagelstenen. Die vervolgens, vertelde Steven, doortrekken naar het oosten van het land. Nou, ken ik toevallig persoonlijk iemand. Best wel goed ken ik die persoon ook. Die vanavond in een tent ligt in het oosten van Nederland.
1: Jijzelf?
0: Ikzelf, inderdaad. Ja.
1: Jijzelf.
0: Ik stuurde mijn moeder net even een appje met... Hey mam, mijn moeder zit daar ga ik naartoe. Is het nog wel verstandig om te komen? Waarop mijn moeder een berichtje terugstuurde met erin... Joh, het is hier schitterend weer. Je kan met alle rust komen.
1: Oh,
0: als je,
1: gemeen.
0: Als je nu meekijkt via de Visual Radio... dan zie je wat voor filmpje mijn moeder daarbij stuurde. Ik ga je even het geluid laten horen.
1: Oh nee, dat is niet eerlijk van je moeder.
0: Het regent een klein beetje, gelukkig stuurden ze er twee. Oh nee, daar schijnt de zon wel weg.
1: Dit is nog veel erger.
0: Ja, het is echt.
1: Het waait keihard en het echt alsof het uit de regen komt, weet je wel?
0: Die wolk die loopt helemaal leeg gewoon daar. Het is echt verschrikkelijk. Gelukkig ben ik niet alleen, want we hebben best wel wat reacties gekregen feest van mensen die ook behoorlijk in de regenbuien zitten.
1: Nou, inderdaad. En dat is al wel weer even geleden dat Jeroen ons een bericht stuurde over onweer in Rotterdam-Zuid.
0: Ja.
1: En dus ja, daar moet ik straks naartoe.
0: Yeah.
1: En Wim die zegt nu in Zeefkamp grote hagelstenen.
0: Oh,
1: dus ik hoop dat dat daar ook weer over is. Een beetje. Want bij ons hier is het volgens mij wel over.
0: Nou is het wel wat rustig. We kregen ook nog een filmpje van Leo door. Die zei dat zijn partytent vastgebonden is. Hoor, want die ging de lucht in. Nu zegt hij, jullie allemaal een mooi weekend. We sturen jullie voorzichtig een zonnetje.
1: Oh,
0: hij ziet er weer een zonnetje. Ja. Heeft hij geluk mee? Want hij moet zo zijn hond gaan uitlaten.
1: Oh.
0: Nou, dat doe je natuurlijk met alle liefde, maar het liefst niet in de regen.
1: Nee.
0: Maar goed, heb je nou ook nog weer taferelen die je wilt delen met ons? Laat het eventjes weten in de Rijnmond-app. Je bent meer dan welkom. En zit je nou thuis, kijk je naar buiten en denk je, getver, ik heb helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Het is ook niet nodig. Want je kan lekker binnen blijven met de radio aan, met Feza Albayrak.
1: Yay.
0: En met mij, Teun Willems. En ook Sam Fender en Olivia Dean trouwens.

0: Als je het mij vraagt, misschien wel de beste samenwerking van het afgelopen jaar. Olivia Dean, Sam Fender, wat een ongelooflijk goede plaat is dit, zegt. Rain Me In hoorde je op Radio Rijnmond. Over goede platen gesproken, Feza. We gaan ze weer aan de luisteraar laten horen.
1: Ja.
0: En dan is het aan jou, de luisteraar, om te bepalen welke moet het dan gaan worden. Kortom, ik heb het over de afslagen. Afslag 1 of afslag 2. Altijd natuurlijk een beetje in thema. En deze keer staat het in thema van in het krijt staan bij iemand.
2: Nemen we afslag 1?

Laat maar weten. In de Rijnmond-app ga je voor afslag 1, Bros met I Owe You Nothing. Of kies je toch voor afslag 2 en dat is Freeze met I Owe You Nothing.

0: Infernal op Radio Rijnmond. Veza, de afslagen. Afslag 1 of afslag 2. En dat is Bros I Owe You Nothing of Freeze I Owe You. Wat is het geworden?
1: Nou, het was, er zijn volgens mij niet heel veel mensen thuis. Maar ik moet zeggen, Edith is de enige met Leo die voor afslag 1 gaat. Edith zegt daarbij, Bros natuurlijk, ik lag samen met mijn schoolvriendin kwijlend voor MTV. Nee, dat kan ook.
0: Sluik.
1: En verder gaat de rest voor 2. Astrid, Ruud, Danny, Jeroen en Sandra, Hans en ook Arita. Die zeggen allemaal afslag 2. En ook Ria.
0: En dat is deze. Afslag 2. Freeze.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Toe aan een nieuwe Jura. Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
8: 6:30, je bent bij Radio Rijnmond. Een hele goede avond. Weer verkeer in de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje, zo ook op de A.
9: 13, Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport, 4 kilometer. Een vertraging van een uur, er zijn bomen omgewaaid, 3 rijstroken zijn er dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum, 4 kilometer, een kwartier. Door een auto met pech, 2 rijstroken zijn er dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda, tussen Ridderkerk en Zwijndrecht, 4 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen, 2 rijstroken zijn er dicht. Verder nog de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Rijnsweert naar de A28 en Noordloos 18 kilometer, 40 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En verder een melding voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordt. Dat ligt stil vanwege een aanrijding met een persoon op station Blaak. En dat duurt naar verwachting tot 9:15.
8: Dan nog het weer. Vandaag is er vanuit het westen kans op regen of een onweersbui. De warmte wordt vanuit het westen verdreven en dan daalt de temperatuur naar de 20 tot 25 graden. Vanavond eerst plaatselijk nog regen of een onweersbui. Verder droog en vannacht opklaringen bij minima rond de 17 graden. Morgen dan weer gewoon lekker droog, zon. Vrijwel overal. En dan 24 tot 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard. Goedenavond.
10: Goedenavond, Teun. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West, die zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Ze gooiden onder andere met flessen en daarbij raakte een mozaïek beschadigd en ook spuugden en plasten ze in de richting van de moskee. En burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. En de mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Afgelopen nacht was er een grote brand bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp. En de politie vermoedt dat die brand is aangestoken en zoekt nu getuigen. Dus als jij bruikbare informatie hebt over die grote brand in Numansdorp, dan kun je daarover contact opnemen met de politie. En het goederenvervoer over het spoor van en naar de Rotterdamse haven laat een dalende lijn zien. Het havenbedrijf Rotterdam en ProRail zeggen dat dit te maken heeft met hoge kosten. In Duitsland en België wordt het goederenvervoer over het spoor gesubsidieerd, maar bij ons niet. En daardoor kan het niet goed concurreren met het wegtransport.
8: Martin, dankjewel.
11: Dit is Radio Rijnmond.
8: Straks staan er weer 2 afslagen voor je klaar. En dat gaat vandaag over iets wat FESA heeft gedaan.
12: Ja,
11: radio met een grote R.

0: Revelation Time, South Africa. En ik dacht dat hij alleen kon voetballen.
1: Ja.
0: Hij kan ook nog zingen.
1: Ja.
0: Ruud Gullit, die zingt er mee in die liedje.
1: Zeker.
0: Is dat even leuk, hè? Hé, hey, Feza, ik riep het net al eventjes. De afslagen, de tweede afslag die wij gaan nemen, gaat over iets wat jij hebt gedaan. Want jij kwam vanmorgen hier de redactie opgelopen en ik dacht, eigenlijk zo'n beetje als iedereen hier op de redactie, sowieso, je heeft de hele inboedel meegenomen. Wat leuk. Wat had je allemaal bij je?
1: Nee, nou, weet je wat er gebeurde? Ik zou dus de deur uitgaan en toen dacht ik, er is regen voorspeld.
0: Oké. Okay.
1: En toen dacht ik, even kijken hoe laat dat dan ongeveer is. Hè? We hebben een weerapp allemaal.
0: Ja.
1: En daar leek het op dat het zeg maar inderdaad tijdens onze uitzending zou gebeuren. Mm-hmm. En dat het dan zou regenen. En dan zou het ook wel wat kouder worden weer en bewolkt. En toen dacht ik, weet je, ik wil straks niet met een t-shirt buiten staan. Ja. Dat ik denk, oeh, het is een beetje heel fris.
0: Oké. Okay, ja.
1: Dus ik dacht, ik neem een jasje mee.
0: Ja.
1: Hij is niet super dik of hè, lang of whatever. Nee. Maar het is wel weer iets wat je extra meeschouwt.
0: Mm-hmm.
1: En iets wat je misschien niet gaat kunnen of hoeven
0: gebruiken.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Want nu schijnt het zonnetje ook al wel weer een beetje. Al denk ik dat ik het nog wel ga kunnen gebruiken. Maar ik dacht toen wel, misschien had ik hem niet helemaal mee hoeven te nemen. Maar dan ben ik in ieder geval voorbereid.
0: Ja, je bent,
1: dacht ik.
0: Ja. Ja, en ik dacht vooral, waarom neem je al die rotzooi mee? Want je loopt de hele dag te zeulen, het is al warm, een beetje kapot. Moet je dat ook nog allemaal vasthouden?
1: Ja, niks aan te doen.
0: Het is verschrikkelijk. Maar goed, jij bent dus meer van team voorbereiden.
1: Ja.
0: Toch? Dus, fanclub Feza. Welk plaatje heb je daarbij uitgekozen?
1: Ik moest meteen aan de Fugees van Ready or Not denken. Ready or
0: not, here I come. Dat is deze. You
1: can't hide. Inderdaad. Gonna find
0: you. Want
1: ik ben ready.
0: Ja, je bent altijd ready,
1: ja.
0: Goeie plaat ook.
1: Ja, hè?
0: Ja, de hele goede
1: Dat dacht
0: plaat.
1: Ik ook wel.
0: Dit is dus de keuze van fanclub Feza. Ready or Not van de Fugees. En ik denk, mens, waar maak je je nou druk om? Je ziet het wel. Wonderpublic.
1: Ja, deze is ook wel erg lekker.
0: Ja, is ook wel lekker. Ook een beetje zomers. Ja. Heb je nu niet zoveel aan? Ik zal het niet meer zeggen, want de vorige keer dat ik het zei, vond het keihard te
1: regenen. Ja, precies.
0: Maar goed, wij komen er onderling niet uit. Want jij denkt, neem gewoon de jas mee. Ik denk, joh, waar maak je je druk om? Dus laten we het bij jou liggen als luisteraar. Wat wil jij? Wil jij fanclub Feza? Dat is de Fugees met Ready or Not. Of zeg je, nee, ik ben team Teun vandaag. En ik ga voor One Republic met I Ain't Worried About It. Right now. Nog één keer, fanclub Feza, Ready or Not. Of doe je team Teun? En dat is I Ain't Worried van One Republic in de Rijnmond App. Ben je meer dan welkom? Laat het weten. Fanclub Feza of Team Teun? Is dit Sienna Spiro?

dan maakt hij het weer goed, hè. Paul Edewaard, ik wil jou voor je op Radio Rijnmond, waar we nog steeds op zoek zijn naar die allerlaatste afslag. Het gaat over Feza, die goed voorbereid naar werk toe kwam. En zij zei, je kan maar beter goed voorbereid zijn, want anders kom je dadelijk in situaties waarin je dat niet bent. En ik kies daarom voor deze plaat.

0: Bellstars op Radio Rijnmond, het beste van de jaren 80, 90 en van nu. Met Sign of the Times hoorde je Team Teun of fanclub Feza. Ja, het is spannend. Wat is het geworden, Feest?
1: Nou, het was helemaal niet spannend.
0: Oké, okay, fijn dat je dat
1: Ah, nou, ik moet zeggen, het is wel... Corrie zegt bijvoorbeeld van, doe maar afslag 1.
0: Ja.
1: Maar ze zegt, ja, ik vind Teun ook leuk, hoor.
0: Nou, dat is
1: en
0: ook fijn.
1: We vatten het dus niet persoonlijk op voor alle luisteraars. We snappen het helemaal en het is ook een beetje een geintje en een knipoogje. Maar Hans zegt dan als enige, denk ik... Afslag Teun.
0: Kijk, maar Hans is iemand die heeft kennis van zaken. Dat hoor je gelijk.
1: Ja, dat hoor je vast. Jan die zegt afslag 2. En ook Ruud en Ria die zeggen... ik ga voor team Feza. Afslag 1. Arita zegt, ik ga voor fanclub Feza, want ik ben ook graag goed voorbereid. Dus die doet het heel erg praktisch.
0: Is ook niet slecht.
1: Die zegt, ik ben ook gewoon graag voorbereid, net als Feza. Dus die zegt, sorry Teun, toch een fijn weekend in je tent.
0: Gaat lukken, Arita.
1: Dat gaat lukken. Leo zegt, we gaan absoluut voor afslag 1, de Fugees. En hij zegt erbij, Feza voor president vandaag. Nou ja, waarom alleen vandaag, vraag ik me dan af. Leo, maar dankjewel. Danny zegt, jeetje wat moeilijk weer, sorry Teun. Maar ik ga met Feza mee. Doe voor mij mijn afslag 1. Anja zegt fanclub Feza. Afslag 1. En groeten vanuit Luxemburg. Waar ik tweedaagse van Tiekirch morgen ga lopen.
0: Gaaf.
1: Nou, leuk. Succes. Johan zegt bij de fanclub van Feza. Dus afslag 1. Dus ja, dat is helemaal goed. Maar als je fanclub Feza zegt, weten wij het ook. Jeroen en Sandra zeggen afslag 1 voor het engeltje. Dankjewel.
0: Ook leuk om te horen.
1: Dave zegt fan Feza. En die heeft er heel veel aatjes achteraan geplaatst. René zegt afslag 1 Feza. Met een knipoogje erbij. En Carolien zegt sorry Teun. Maar nu staan we bij team Feza. Dus afslag 1. Maar zegt ze afslag 2 is ook niet verkeerd. Dus daar zijn we ook wel blij mee. Kijk. Als dat het woord.
0: Ja.
1: Maar uiteraard gaat het dus gewoon afslag 1 worden. Yvonne zegt daarover heel verstandig hoor, Feza. En daarom neem ik lekker jouw afslag.
0: Kijk, dat is dus deze. Ja. Dit is ook onze laatste plaat dan, Feza. Fijn weekend. Ik wil nog even bijzonder Hans bedanken vandaag.
1: Ja, Hans.
0: Fijn weekend.
1: Alle luisteraars.
0: Allemaal. Doei, doei.
1: Ready or not.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Het is 7 uur en dat betekent weekend. Straks hoor je mij, Tenny Tenzer, in de afterparty met interessante gasten. We gaan het hebben over de Molukse cultuur. Wat weet jij van Molukkers die dit jaar 75 jaar in Nederland zijn? Maar er is ook lekkere muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. Maar nu eerst het nieuws met Marten van der Boogaard.
8: Goedenavond, Tenny. De onweersbuien die nu nog over het oosten van onze regio trekken kunnen gepaard gaan met zware windstoten die schade kunnen aanrichten. Zo zijn er op de A13 richting Rotterdam bomen op de weg gevallen. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat het verkeer eromheen moet rijden. Rond 7:30 is het in de hele regio weer droog. De buienlijn is dan voorbij Gorinchem. En met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. Nu is het aan zee maar 16 graden. En in Gorinchem is het nu nog een graad of 23. In Bleskensgraaf woedt brand in een oude boerderij aan het Abbekespoel. Het rieten dak staat in brand. Rond 7:50 kwam de melding hierover binnen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden is te zien dat ze onder andere met flessen gooien. En daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden ze en plasten ze in de richting van de moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. Voor zover bekend zijn de mannen nog niet gepakt. Afgelopen nacht was er een grote brand bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp. En daarbij gingen tientallen brommobielen verloren. En de politie vermoedt dat die brand is aangestoken en zoekt daarom getuigen. Dus als jij bruikbare informatie hebt over de grote brand aan de Industriestraat in Numansdorp, dan kun je erover contact opnemen met de politie. En dan het weer. De buien trekken naar het oosten weg en de temperatuur in onze regio ligt nu tussen de 16 graden aan zee tot 23 graden bij Gorinchem. Morgen periode met zon en vrijwel overal droog. En het wordt morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is nog verkeersinformatie. Er staat in en om onze regio nog 47 kilometer file. Ik noem alleen de files met 10 minuten vertraging of meer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Woerden staat 9 kilometer file. De vertraging daar is ruim 10 minuten. Dat heeft te maken met een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht. De file met de meeste vertraging die staat nu op de A13. Den Haag richting Rotterdam, richting het Kleinpolderplein dus. Tussen Delft Noord en Rotterdam Airport. Die file is 6 kilometer lang. De vertraging is een uur. En dat komt omdat er bomen op de weg zijn gewaaid. 3 rijstroken zijn afgesloten. Dan zie ik ook een file met forse vertraging op de A27. Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd bij Utrecht en Noorderloos. Die file is 13 kilometer lang. En de vertraging is nu 20 minuten. Dat heeft te maken met een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. En dan heb ik nog informatie voor als je met de trein gaat. Want er was ongeveer 1,5 uur geleden op station Blaak een aanrijding met een persoon. En daardoor rijden er nu geen treinen bij station Blaak. Sterker nog, tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije rijden nu geen treinen. En door dat ongeluk op station Blaak met die persoon die is aangereden, ligt nu ook de hoge snelheidslijn stil. En dat duurt nog tot 9:15. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Vrij Mibo Afterparty.
12: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Danny Tenzer. Radio met een grote R.

0: Gypsy Rhythm van Raul Orellana featuring Jocelyn Brown. Welkom, welkom beste luisteraar bij de Afterparty. De show die je langzaam losweekt van de werkweek en je zachtjes het weekend induwt. Ja, en we zenden live uit vanuit de Doelen in Rotterdam. Ja, we hebben zelfs publiek. Hallo publiek in de zaal. Ja, het is mijn laatste uitzending. Vanaf volgende maand gaat collega Marion Keten het stokje overnemen. Wat ze heel goed kan. En wij gaan een mooie uitzending van maken, denk ik, met mijn gasten. Maar eerst een stukje geschiedenis. Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat de eerste groep van ongeveer 12.500 Molukkers, Molukse kneelmilitairen en hun gezinnen naar Nederland kwamen. De Molukse kneelmilitairen vochten aan Nederlandse zijde in voormalig Nederlands-Indië. En na de onafhankelijkheid van Indonesië moesten de Molukkers vertrekken. En wat als een tijdelijke optie werd gepresenteerd, werd een permanent verblijf. In Rotterdam was het de Lloydkade waar de Molukkers voor het eerst voet aan wal zetten in Nederland. En in de studio Nina Nussi en Andrew Roos. Jullie zetten jezelf in voor de Molukse cultuur in verschillende vormen. Daar gaan we de komende 2 uur over praten. Jullie zijn van de 3e generatie. En dat betekent dat jullie opa's en oma's op die schepen zaten die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Nina, hoe was die ontvangst toen?
1: Ja, kan je het ontvangst noemen? Dat is een beetje de vraag. Je komt als kneelmilitair met je gezin, soms niet eens een volledig gezin, want je mocht niet alle kinderen meenemen als je er meer dan 3 had. En je wordt begroet met ontslag op de kade. Ja, dan hebben we het dan over ontvangst.
0: Oneervol ontslag.
1: Ja. Om het maar in woorden onder te brengen.
0: Dus gewoon een kil ontvangst.
1: Ja, heel kil. Ja. En dat is ook nog eens koud.
0: Ja. Praten jouw grootouders hierover?
1: Nou, ik moet zeggen, veel van mijn grootouders, 3 van de 4, die waren al best wel vroeg overleden. Dus toen bij mij de interesse kwam, waren ze er eigenlijk al niet eens. Dus ja, dan heb je vragen, maar dan kan je ze niet stellen aan diegene die het echt hebben geleefd.
0: Ja. Ja, we proberen nu een beetje een beeld te schetsen van de geschiedenis. Want dat is belangrijk als we het over dit onderwerp hebben. We moeten ook weten wat er voorheen is gebeurd. Hoe is dat met jouw grootouders gegaan, Andrew?
2: Ja, die zijn ook alle 4 aangekomen in Rotterdam. 1 met de Scalbrin en 1 met de Versie. En daarvan deel van het gezin ook, wat Nina aangeeft. Niet iedereen, tenminste bij mijn ouders, of tenminste mijn grootouders van vaderskant, waren we alle kinderen mee. Die hadden er 5 mee. En van moederskant was de 1 oudste zus mee. En ik denk inderdaad ook dat het ontvangst best wel kil en koud was geweest. En mijn opa van moederskant, die was al voordat alle kleinkinderen geboren waren overleden. En mijn opa van vaderskant was voor mijn 15 verjaardag overleden. Dus daar kon ik ook niets meer aan vragen. En ik denk ook wel dat de meeste eerste generatie daar ook niet over spraken met de kinderen en de kleinkinderen. Wat we begrepen wel in de kampen met elkaar, de mannen in ieder geval. Maar niet echt met de gezinnen thuis.
0: Ja. Je had het net al over, hoeveel van die eerste generatie leeft nu nog?
2: Nou, ik denk niet heel veel meer. Volgens mij denk tussen de 50 en de 70 hooguit. Kijk niet even aan.
1: Ja, en dan hebben we het echt over zeg maar eerste generatie kneelmilitairen, waarvan er echt niet in zulke grote getalen er nog zijn. Maar er zijn natuurlijk ook eerste generatie naar Nederland gekomen als in de kinderen. Dus bijvoorbeeld een tante van 11, of tenminste toen was ze 11. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort van eerste generatie die hier in Nederland aankwam.
0: Ja. Ja, die eerste generatie heeft veel gedragen en ook veel geleden. En die gaan we dan ook, die eren jullie ook natuurlijk met de dingen die jullie doen. Daar gaan we het straks over hebben. We duiken meteen de diepte in. Zo kan het ook natuurlijk. Het is een radioshow, hè, dus dan moeten we ook muziek draaien, zoals deze track.

0: Air City en Adam Levine. We gaan verder met het gesprek, jongens. Want zijn jullie wel eens op de Molukken geweest?
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ik ben 3 keer geweest.
1: Ik ben 5 keer geweest. Ja.
0: Hoe voelt dat om dan terug te gaan naar het land waar jullie grootouders vandaan komen?
1: De eerste keer was wel... Het was wel bijzonder. De eerste keer is eigenlijk altijd wel bijzonder voor heel veel mensen om daar terug te gaan.
0: Hoe oud was je?
1: Dat was in 2014. Dus dat is, even kijken, was in april. Zeg je dat? Nee, in april was dat. April 2014. Dus toen was ik 29. Zeg ik even voorzichtig?
0: Ja
1: 29, ja. Dus dat was mijn eerste keer. Dat was eigenlijk, tot 2010 had ik eigenlijk niet zoveel, heel veel interesse daarin. Het was toch een beetje ver weg. En mijn zus ging toen in 2010. En op een gegeven moment kom je toch in contact met de familie. Je ziet wat foto's, je hoort de verhalen. En toen begon mijn interesse wat meer te wekken. Mm-hmm. En in 2014 ging ik met mijn beide ouders en mijn zus daarheen. Vanwege een belijdenis en een dopen die daar plaatsvonden. In april van de familie daar. Dus toen hebben we daar 3 weken vertoefd in april. Dus dat was de eerste keer. En toen we geland waren en we zaten in de taxi naar Ambonstad in dit geval. Dus ik zat alleen maar van oor tot oor te glimlachen. Eindelijk het gevoel van zoiets van ik ben er eindelijk.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk.
0: Kan je nog herinneren dan wat je zag, wat je voelde, wat je rook?
1: Voornamelijk de groene palmbomen. Wat ik rook, ja, dat weet ik specifiek weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het landschap en alles zag er in mijn ogen heel mooi uit. Ondanks dat natuurlijk overal wel een klein beetje vuil lag of iets, zag ik dat in dat geval niet.
0: Voelt dat dan, een beetje gek om te zeggen, maar voelt dat als thuis?
1: Misschien niet de eerste keer gelijk, maar je leert een nieuwe familie echt kennen. Je maakt kennis met ze en dat is nog wel een beetje vreemd misschien. Ondanks dat ze jou van foto's herkennen. Dus dat maakt het wel gaandeweg de jaren dat ik wat vaker geweest ben, wat meer het gevoel van thuis inderdaad. Ja, de eerste keer was nog wel even, wat ik zeg, even wennen.
0: Hoe was het bij jou, Nina?
2: Ja, de eerste keer dat ik ging, toen was ik echt 7 of 8 jaar. Dus dan zeg je tegen je klasgenootjes op de basisschool, ja, en ik ga op vakantie naar Indonesië en heel ver. En dan is het gewoon vakantie. En je zegt wel tegen de mensen daar opa en oma en tante en oom. Want ook die woorden gebruiken we daar. En toen ik terugkwam en ouder werd, toen hoorde ik verhalen van andere mensen dat ze zeiden van ja, en het voelt echt als thuis en ik wil naar huis en rindu. Ja, dus dat je verlangen hebt om weer terug te gaan. En toen dacht ik, wat cool, maar dat ken ik helemaal niet. Totdat ik met mijn moeder en wat tantes voor een bruiloft naar Jakarta ging. En toen zei mijn moeder, ja, ik wil helemaal niet naar Bali, ik ga naar Maluku. En toen zei ik, ja, maar dan ga ik mee. En toen ik daar kwam, toen dacht ik, oh, nu snap ik eigenlijk wat mensen bedoelen met thuis. Als in, je voelt je niet vreemd. Ik heb wel eens de vergelijking gemaakt van, nou, ik ben opgegroeid in een Molukse wijk. Voor mij voelt het gewoon als 1 grote Molukse wijk. Ik lijk op degene die daar rondlopen. En zij lijken ook op mij. Ik snap wel, en dat voel ik ook wel, dat je je thuis voelt zonder dat je per se heel goed de taalmachtig bent of iedereen kent. Maar het voelt gewoon heel... het went gewoon alsof je gewoon bij een ander thuis komt.
0: Ja. En hebben jullie dan ook nog veel familie daar waar jullie dan ook regelmatig contact mee hebben?
2: Ja, dus mijn opa van vaders kant was een van de oudste uit het gezin. En nu leeft alleen nog het jongste broertje van mijn opa daar. Dus ja, genoeg neven en nichten van mijn vader die daar nog wonen en hun kinderen. En ja, tegenwoordig met WhatsApp en Instagram weet ik het allemaal. Dan is het gewoon heel makkelijk om even te bellen en contact te houden. En even in te checken. Ook al zit er een tijdsverschil in van 8 uur of zo. 8, 9 uur.
1: Ja.
0: Want hoe kijken jullie familie naar jullie, Andrew?
1: In welke zin bedoel je dat?
0: Je zegt net ook dat het nieuw is, was voor je.
1: Toen wel, ja.
0: Hoe kijken zij? Nou ja, is het onwennig? Voel je warmte?
1: Je voelde wel de warmte inderdaad. Van, dat je welkom bent in hun huis. Zeg maar ook wat ook een stukje mijn huis dan is. Alleen wat Nina ook zegt. Je bent in het begin de taal niet echt machtig. Dus dat maakt het praten wel wat lastiger. Dan vraag je toch aan je vader of je moeder. Hoe zeg je dat? Of maar ook naar zus. En met handen en voeten kom je er wel aardig. En, ik denk... dat het eigenlijk wel een soort van fijn voelt als je daar weer bent. En wat ik zeg, jaren erop ging dat wel iets makkelijker, ook met praten. En in 2023 ben ik helemaal alleen gegaan, richting de Molukken, ook in de 3 weken. Ja, dan ben ik bijna als een vis in het water, dat ik daar gewoon mijn eigen weg kan vinden. En op de motor van mijn oom kan rijden daar. En ja, dat is gewoon fijn. Mm-hmm.
2: Ja, met gewoon één van hen eigenlijk.
1: Ja,
2: ze kennen je niet meer als vandaar.
1: Ja, ze zien je toch ook alweer van hier, zeg maar, van Nederland. Omdat je toch anders loopt, anders uitziet, ja, misschien. Dat en dat maakt wel inderdaad dat je toch een, ja, zoals ze daar noemen, boele bent, zeg maar. Ja. Ondanks dat je dan toch de taal spreekt. En daar schrikken ze ook vaak wel van. Als je in één keer dan wat terugzet, denken ze, oh, oké. Okay.
0: Ja, dus het heeft al gewoon een tijdje geduurd voordat je je hebt geacclimatiseerd.
1: Ja, vandaar. Klopt.
0: Ja. Ja. Ja, mooi. Hoe was het met jou, Nina?
2: Nou, dat was toevallig. Want ik ben de laatste keer dat ik ben geweest was 2024. En ja, je hebt daar niet de Grab, net als wat hier de Uber is. Maar dat heet dan net...
1: Maxime
2: heb je daar op Amon. Een soort van Grab, Uber.
0: Dat is een vervoersmiddel.
2: Precies, ja. Ja,
1: dat je gewoon app, dat je een taxi kan huren.
2: Ja, precies. En mijn neefje moest dat voor mij regelen. Want ja, het internet en daar had ik helemaal niet. Dat lukte niet. Dus nou, prima. Maar ik moest dus alleen die taxi instappen. En nou ja, ik kan op zich wel redelijk rondkomen in de taal. Hè, en mezelf voorstellen en dat soort dingen. Maar die gozer, de gozer die de auto reed, die begon allemaal vragen te stellen. En ik kon die redelijk beantwoorden. En tot op een moment zei van, oh, maar wat betekent dat? En toen zei die, hè? Maar je bent toch van hier? Ik zo, nee, ik ben in Nederland geboren, maar mijn opa en oma komen wel van hier. Dus hij zei zo, oh, maar ik dacht, je bent hier geboren en je bent even naar Nederland gegaan en nu ben je weer terug. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is wel een heel groot compliment.
0: Ja,
2: dat
0: ja.
2: Hij het soort van niet ziet of zo, maar...
0: Ja. Zijn die mensen die jullie dan spreken, familie, vrienden, mensen, zijn die ook bekend met de geschiedenis, met jullie geschiedenis van jullie voorouders?
1: Ik denk deels wel.
2: Ja, het ligt er misschien een beetje aan. Kijk, het wordt niet verteld.
1: Nee.
2: Het is geen onderdeel van de Indonesische geschiedenis, als ik dat zo vrij mag zeggen. Dus dat leren ze niet op school.
1: Alleen van ons eigenlijk, vanuit Nederland,
2: ja.
1: Die dat dan vertellen.
2: Precies.
1: En hoe dat dan in elkaar steekt en hoe dat gegaan is. Want ze hebben altijd het idee, ook wel heel veel, mis altijd. Ze hebben heel veel het idee gehad dat de Molukse Nederlanders ook heel rijk zijn.
2: Ja.
1: Terwijl we gewoon keihard moeten werken, net als ieder ander hier, om op vakantie te kunnen gaan en geld te sparen. En dat is wel een beetje een vertekend beeld misschien.
0: Ja. Maar zie ik het dan zo dat je dan ook vaak moet uitleggen wat er dan is gebeurd 75 jaar geleden aan mensen daar?
2: Nou, ik heb het daar niet zo erg gehad. Als in, ik denk dat ze gewoon opgroeien met er is familie in Nederland, maar niet zozeer het waarom. En ik had een neefje hierin, die deed zijn masters hier in Nederland. Die is echt opgegroeid in Jakarta. Niet echt in Ambon, heeft hij wel gewoond en gewerkt. En toen hij hier kwam, hebben we hem overal naar mee toegenomen. Naar museum, naar evenementen. En toen begon hij pas te begrijpen waarom hij eigenlijk familie in Nederland heeft. Mm-hmm. En toen dacht hij ook van, maar dat is echt vet raar dat ik dat eigenlijk niet weet.
0: Ja. Ja, de geschiedenisboeken die staan niet altijd de waard in. Of het is niet altijd volledig.
1: Niet volledig.
0: Kan je zeggen, toch?
1: Ja. Ja. Hetgene wat ik toen op mijn middelbare schooltijd heb, waren er 3-4 regels over de VOC en over de Molukken. En dat was het eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Meer niet?
2: Van mij ook niet.
1: Nee.
0: Ja. Nou, we gaan dadelijk praten over hoe jullie dan ook die geschiedenis willen doorgeven met mooie projecten. Maar eerst Monty Python.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

first cup of tea.

0: Ja, en dat was waren mooie tracks eigenlijk. Geen idee meer wat, want het is gezellig in de studio. Maar we gaan verder met een belletje. Want er is veel te doen dit weekend. Zo is er Opera Festival O. De dakendagen beginnen morgen met allemaal tours op de daken van Rotterdamse gebouwen. En vanavond is Agency at Night. Rotterdamse creatieve en digitale bureaus openen hun deuren voor iedereen. Van talks en exposities tot workshops en een afterparty in Annabel. De hele avond bruist. Agency at Night opent plekken die normaal niet toegankelijk zijn. En dat is ook zo bij Friends for Brands van Suzanne Folder. Die staat nu aan de lijn. Die hangt nu aan de lijn.
1: Hi. Hi, hi. Ja, goed en gezellig. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, maar ook heel veel andere drankjes hoor. We hebben ook Palestine Cola en wat siroopjes voor de mensen die geen alcohol drinken. Alles kan, ja. We hebben een leuk programma. Er is wel wat een en ander achter de rug. Dus we hebben een lopende expositie. Daar kun je nog steeds naar komen kijken. We hebben heel veel politieke campagnes gedaan en we zijn een creatief bureau. Maar we zetten ons in voor een betere wereld. En politiek hoort daar soms ook bij. Dus daar hebben we een expositie over. En daar kun je ook een bijdrage. We hebben een talk gegeven over hoe het is om een impact agency te runnen. En wat het van je vraagt en welke keuzes je maakt. En waar je wel voor werkt en waar je niet voor werkt. En hoe laat is het nu? 19:30? Over een half uurtje is er nog een talk over de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die we hebben gedaan dit jaar. Ja. Ja, het is wel gezellig. Gewoon lopend. Dus het is wel druk. Als ik nu weer terugloop, zit nu even een rustige ruimte, maar... Dan kan je me niet meer verstaan. Dus het is een gezellige doorloop met mensen die zo echt gewoon geïnteresseerd zijn in wat we doen. En lekker meekletsen en reageren. Ook wel veel jonge mensen die op zoek zijn naar werk. Studenten, bijvoorbeeld van de Willem de Koning Academie. Advertising, ja, die komen dan hier langs om kennis te maken. Of alvast eventjes gezicht te laten zien. Zegt ze... Ja, dat is heel leuk en slim. Ja, want dan herinner ik me het beter als ik je heb gezien. Nou, wat voor ander publiek dan bijvoorbeeld... ook wel veel opdrachtgevers zijn hier gewoon van ons. Die zijn hier. Het is niet als je... opdrachtgevers hebt die zeg maar gaan shoppen bij de bureaus. Dat is dat gebeurt niet veel volgens mij. Het is gewoon vooral geïnteresseerden uit het vak, creatief uit andere steden. En gewoon de mensen die van wie we werk tonen. En die zijn hier ook vaak. Dus opdrachtgevers zelf. Die er ook wat over willen vertellen. Ja, soms ook. Ja, er worden wel eens regelmatig worden rondjes gemaakt door de bureau-eigenaren. Even naar binnen gespiekt. Dat is ook wel nodig, denk ik. Denk niet. Daar zijn we wel na. Dit is het derde jaar van Agency at Night. Wat ik echt heel goed vind. Een supergoed initiatief. Maar het is ook wel nodig, want ja, iedereen is toch een beetje op zijn eigen eiland bezig. En het is ook gewoon. Belangrijk om elkaar te kennen en na te denken over hoe we de creatieve sector in Rotterdam beter kunnen maken. Ja, dat begint gewoon met contact te leggen en dus af en toe een koffertje doen. En zo'n avond kan er wel een bijdrage, maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe het niet. Ik zou het wel leuk vinden, maar ik vind het al een hele happening om dat op je kantoor te hebben. En dan, ja, weet niet, ik ga dan wel gewoon zelf bellen bij wie ik langs wil. En zo ben ik dan ook weer. Ja. Maar het is wel een mogelijkheid om dat te doen. Dus het gebeurt ook wel. Ja. Soms krijg je ze over de vloer. En soms ook types uit België. Sorry. Ja, België. Ze kan maar uit België kijken. Ja, ik weet niet. Is toch... Ja. Oeh, dat komt van nu. Dat was ook Kaya, volgens mij. Nu Compagnon Events. Jeroen Wolfs is de initiatiefnemer. Ik weet niet of hij dat samen doet met iemand. Maar die is degene die het is gestart. Ja, en inmiddels doen we natuurlijk wel wat 47 bureaus aan mee of zo. Dus ja, het wordt wel gedragen. Ja, zeker. Een soort museumdag, maar dan voor de creatieve sector. Ja. Nou, totdat er mensen zijn eigenlijk. Dus maar in principe ben je welkom tot 11. Ja. Ja. Jij kan langskomen, ja hoor. Ja, dat kan. Ja, de hapjes zijn denk ik wel op dan. Ah. We hebben hapjes van Social Capital, die zijn erg populair. Yes. Zal ik doen. Bye bye. Doeg, Penny, doei.

0: Ja, Blur met Boys and Girls. Ja, ik moet mezelf verexcuseren, want in het telefoongesprek net met Suzanne was alleen Suzanne te horen en ik niet. Dus sorry, er ging iets technisch mis, maar nu ga ik wel de juiste schuifjes omhoog trekken. wat gaan we verder met de gasten in de studio, Nina, Andrew. Wat heeft de Molukse cultuur nou voor Nederland betekend?
1: Dat is een hele brede vraag, Nina.
2: Een hele goede vraag.
1: Een hele goede vraag, ja.
2: Ja.
1: Hoe zou jij die beantwoorden, Nina?
2: Jeetje, gaan we zo doen. Nou, ik ben opgegroeid in de Molukse wijk in Capelle. En daar hebben we een van de grootste Molukse wijken in heel Nederland. En ja, ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk altijd wel... Je bent gewoon onderdeel van de Capelse gemeenschap, zeg maar. Er is niet... Oké, tuurlijk, de Molukse wijk is ergens in een achterhoek van Capelle gevestigd. En die woont en leeft dus heel geconcentreerd samen. Ik ging ook naar een basisschool met heel veel Molukse kinderen bij mij uit de Molukse wijk. Maar uiteindelijk leer je bijvoorbeeld, we hebben ook ons eigen ontmoetingscentrum in de Molukse wijk, noemen we stichtingen. En als klein kind waren voor mij heel veel verschillende activiteiten. Dus je leert culturele dansen. Je gaat met dezelfde mensen naar de kerk. Dus je leert ook een beetje de liederen in dezelfde taal. Er was een woensdagmiddagclub. Op een gegeven moment leerden we ook van ouderen in de wijk. Gingen we een krantje maken. En al die dingen die je dan daar leert in de wijk, dat mag je dan delen met de rest van de Capelse gemeenschap. Dus met de vorige, we hebben nu een Molukse burgemeester in Capelle, burgemeester Manusama. En het burgemeester daarvoor, dat was een aardige witte man.
1: Oskam is hij toch?
2: Ja, Peter Oskam. Peter Oskam, precies. Ja. Nu zijn naam zegt, dan denk ik, ik herinner ze
1: hier
2: naam
1: in de Tweede Kamer volgens mij.
2: Precies, ja. Peter Oskam. En die was altijd heel gecharmeerd van onze krijgdansers, van de Tjakalili-dansers. En dat vond hij altijd heel tof. Dus ook als er een nieuwjaarsreceptie was, dan... Ja, dat heb ik een keer gedaan. Toen was er een Tjakalili-dans. Dus de jongens die dan een krijgsdans gingen uitvoeren. En wij mochten de zakdoekendans gaan doen. Voor de burgemeesters en de wethouders. Dus in die zin is het eigenlijk ook wel heel, heel mooi dat je je cultuur mag delen met andere Nederlanders.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, mooi. Ja, als ik aan Molukkers denk, dan denk ik toch aan Giovanni van Bronckhorst.
2: Bijvoorbeeld.
0: Captain van Oranje, die de WK-finale heeft gespeeld.
2: Prachtig.
0: Trainer van Feyenoord, die...

0: na lange tijd weer kampioenschap in de wacht heeft gesleept.
1: Maar op mediagebied, aan wie denk je dan?
0: Mediagebied?
1: Ja, dat is ook een bekende Molukker daar altijd.
0: Ja, jij toch van Radio Krimpen?
1: Want oudere generatie. Je hebt het over Omrokki Tuweteru.
2: Van Langs de Lijn. Ja.
1: Ja. Langs de Lijn. Heeft ook radio tv gedaan. Dus dat is ook
3: een beetje zo'n zware stem.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Mooi.
2: Precies. En muzikanten.
1: Ja, genoeg
2: heel
1: muzikanten.
2: Heel veel muzikanten.
0: Ja. Justine Pamelaai.
2: Bijvoorbeeld.
1: Onder andere. Ja. Dat is één, ook wel een oude rot in het vak, maar ja. Welke bekende muzikanten heb je nog meer eigenlijk?
2: Nou, bijvoorbeeld een Vincenzo, als we een over een jongere kunnen hebben.
0: Ja. Rapper Jiggy J.
1: Jiggy J, ja. We hebben ook Danje Tourmena, die heeft ook nog een keer met de Voice meegedaan.
2: Ja, misschien wel twee keer trouwens, ja. Zo'n Zoe Tauran.
1: Ja, Zoe Tauran.
0: Oh, ja, ja, nee, zeker. Ja, bekende zanger.
1: Ja, ja, Ronnie Flex heeft ook Molukse roots in zijn bloed zitten. Dus,
2: komen wel heel ver zo dan, ja.
0: Maar is het bijvoorbeeld, als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met de Indische gemeenschap waar ik vandaan kom, weet je wel, Indisch eten is ingeburgerd, weet je wel, dat soort dingen. Hoe zit dat? Heeft de Molukse cultuur ook zoiets wat, wat het in heeft gebracht in de Nederlandse cultuur?
1: Ik denk dat het Molukse eten net iets anders is dan het Indisch eten, qua kruiden voornamelijk. Maar ja, de basisvoedsel vanuit de Molukken is de papida. Papida sagu, zeg maar. Dat is dat,
0: Moet je even uitleggen aan...
2: leg eens uit, Andrew.
0: In Kooswijk?
1: Ja, in lekentaal, om het maar even heel oneerbiedig te zeggen, lijkt het op hangplaksel. Maar met een goede saus erbij en vis is het heerlijk om te eten in ieder geval.
2: Ja, dus het wordt gemaakt van sago-meel.
1: Ja.
2: Dat wordt van de bomen daar gehaald. En daar kan je dus heel veel mee. Dus waar Andrew het over heeft is papera. Dus dat wordt dan gemixt met koud. En dan wordt het opgeklopt met heet water. Dus het is echt letterlijk... Ja, de structuur van behangslijm. En dat moet je eigenlijk ook slurpen. Maar dat vinden mensen nogal wel spannend.
0: Eet je dat dan met bestek? Of hoe?
2: Nee, slurpen. Dus echt gewoon bord aan je mond. Okay. En ja.
1: Ah, ja. Ja, mijn oma van moederskant zei dat als je geen papida kan slurpen, dan ben je geen Molukker. Dus dat hebben we heel vroeg moeten leren inderdaad.
0: Zitten er daar dan ook kruiden in bijvoorbeeld?
1: Nee, maar meestal maken ze een saus van pinakoning of
2: ja, dus de papida zelf smaakt nergens naar. Ja, dus je moet het echt verrijken met een saus.
1: Ja, de kua noemen ze dat. Hè? Dat is een beetje... Ja, om het een beetje smeuig te maken en het makkelijker naar binnen te laten slurpen eigenlijk.
2: Ja, maar dat sago-meel, dat kunnen we hier niet van deze bomen hier in de stad gaan halen. Nee. Dus dat wordt ook niet heel vaak meer hier gemaakt echt van sago. En toen onze opa's en oma's hier eenmaal waren, werd het dus vervangen met aardappelzetmeel.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ja. Verwacht je niet, maar het werkt.
0: Het werkt wel.
2: Ja.
0: Aardappelzetmeel slurpen.
1: Het werkt wel, ja.
2: Niet terwijl... in pure vorm dan, nee. Hè, maar wel.
1: Nee, precies, wel gewoon als papier te maken. Nee, maar terwijl de heel veel ook Molukkers op de Molukken zijn... die juist niet slurpen, maar juist met een lepel het hap klaarmaken... en naar binnen, werken. Ja, dat vond ik wel raar eigenlijk, want als je daar vandaan komt... mag je verwachten dat je ook kan slurpen, denk ik. Maar...
0: Jullie zijn goede slurpers.
1: Ja, we wel moeten leren van oma.
0: Ja, waar ik ook aan moet denken eigenlijk nu opeens, wat in mijn gedachten komt, de gin, niet om reclame te maken, Bobby's gin.
2: Juist.
0: Van twee broers die het recept van een opa in een ginvorm hebben gemaakt.
2: Ja.
1: David Blom en hoe heet zijn broer ook weer?
2: Dat weet u, ik niet. Ja, maar uit Schiedam in ieder geval, ja.
0: Maar ook met dat drankje, ik ga het niet nog een keer noemen, vertellen ze ook het verhaal van de Molukken.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dus hoe mooi is dat?
1: Klopt, want ze hebben het recept van hun opa gebotteld eigenlijk in de fles zoals het nu is. Mm-hmm. En op vele kaarten inmiddels te krijgen in diverse bars, ook in de regio, maar ook in andere steden inmiddels. Het smaakt goed, ik weet niet of je wel eens gedronken hebt.
0: Het komt regelmatig voor dat ik het voor mijn neus heb
1: krijg.
0: Met een soort van mix drankje en kruidnagel en sinaasappelsap.
2: Ja,
1: precies. Ja, dat is een beetje de smaak die het heeft. Hè? Een beetje van kruidnagelachtig.
0: Want de kruidnagel, dat is toch ook echt een ding wat vanuit de Molukken komt?
1: Ja, zeker.
2: Kruidnagel, nootmuskaat, foelie.
1: Ja. Chinkin in de Pala, zeg maar. Dat,
2: in het Maleis.
1: Ja. Ja, de Spicy Islands werden dat genoemd, hè? De Molukse eilanden toen de tijd.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Waar alle specerijen vandaan kwamen. Waar nu Nederland heel groot mee geworden is. Met de handel toen de tijd.
0: Dat klopt, daar mogen we blij mee zijn. Dat gebeurd is hier, in Nederland. Maar ja. Maar dadelijk, we gaan verder praten dadelijk. En ook een heel mooi initiatief van jullie. Tipje van de sluier. Over een paar weken onthullen jullie een nieuw nationaal monument op de Lloydkade. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Hoe het eruit ziet, hoe het gaat heten. Maar ja, we gaan eerst naar de boodschappen. Dat moet ook gebeuren. En daarna het nieuws.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
0: Het is nu precies 8 uur. We praten verder met mijn gasten Andrew en Nina. Maar nu eerst het nieuws met Marten van de Boogaard.
11: Goedenavond, Tenny. Blikseminslag heeft in Breskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Breskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen gepaard ook met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat het verkeer eromheen moet rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is voorbij Gorinchem. En met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die de afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden is te zien dat ze onder andere met flessen gooien. En daarbij raakte een mozaïek beschadigd en ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Afgelopen nacht was er een grote brand bij het bedrijf Rimini Cars in Numansdorp en daarbij gingen tientallen brommobielen verloren. En de politie vermoedt dat die brand is aangestoken en zoekt nu getuigen. Dus als jij bruikbare informatie hebt over de grote brand aan de Industriestraat in Numansdorp, dan kun je daarover contact opnemen met de politie. En dan nog het weer. De buien die zijn weggetrokken naar het oosten. En de temperatuur in onze regio die ligt nu tussen de 16 en 23 graden. Morgen, periode met zon, vrijwel overal droog. En het wordt morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is uiteraard meer nieuws. En dat vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl. En dan is er nog verkeersinformatie. Ik zei het al in het nieuws. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13. En daar staat nu nog steeds in de richting van Rotterdam tussen Delft en de afrit Rotterdam Airport 5 kilometer file. Dat valt op zich wel mee, denk je dan. Maar de vertraging is een uur. Je kan het beste als je vanuit Den Haag naar Rotterdam wil de A4 pakken. Dus dan ga je naar het Ketelplein. En dan is er ook nog informatie voor treinreizigers. Want er was aan het einde van de middag op station Blaak een aanrijding met een persoon. En daardoor rijden er waarschijnlijk zo'n beetje tot 9:15 geen treinen op de hoge snelheidslijn. En als je de gewone trein pakt, dan moet je er rekening mee houden dat die niet rijdt tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije. Tot zover de verkeersinformatie.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
13: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
12: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Vrij Mibo Afterparty.
4: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Tenny Tenzer. Radio met een grote R.

0: Dolly Parton, 9 to 5. En deze is speciaal voor Freddy uit Barendrecht. Ja, we gaan verder praten met onze gasten over iets heel bijzonders. Andrew, jij zit in het bestuur van Stichting Landelijk Molux Monument. Over 3 weken, zondag 21 juni, is de inhuldiging van, moet ik het goed zeggen, Nationaal Monument Ulucora op de Lloydkade.
1: Ja,
0: belangrijk moment, monument ook. Waarom moest dit er komen?
1: Ja, er staat nog niks op de Lloydkade wat het gebied kenmerkt voor de aankomsten van de schepen in 1951. Waarvan 8 in Rotterdam en 4 in Amsterdam zijn aangemeerd. Na een overtocht van een aantal weken. En in 2016 rees eigenlijk het idee. Het was een oom die meeliep met een wandeltocht vanuit Krimpen naar de Lloydkade. En die zei van, bij deze paal ben ik van wal of aan wal gekomen. En daar kwam eigenlijk een beetje het zaadje die geplant werd om te gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om een monument te realiseren op die Lloydkade. En inmiddels zijn we bijna 10 jaar onderweg. En in 2020 zijn we in de stichting gestapt als bestuur zijnde. En hebben we wat stappen gemaakt, wat grotere stappen kunnen maken richting de inhuldiging straks op 21 juni aanstaande. Mm-hmm. En het belangrijkste is uiteindelijk het eren en herdenken van onze eerste generatie Molukkers die overgebracht zijn per schip hier naar Nederland in 1951.
0: Ja. Hoe gaat het monument eruit zien?
1: Het ziet eruit als een voorsteven van een statieprouw, een Cora Cora. En zo'n schip werd vroeger gebruikt, voornamelijk met de handel tussen de eilanden. En later is dat in de VOC-tijd is dat gebruikt ook door de Nederlanders als verdeel- en heerspolitiek. En dat kenmerkt ook wel een beetje de geschiedenis die in Nederland met de Molukken heeft. En de kunstenaar Jaye Patipaloe en Maurice den Boer, kunstenaars moet ik zeggen, die hebben dit ontwerp ingediend. En uit 14 schetsontwerpen waren er 2 overgebleven die hun pitch hebben gegeven. En van die 2 is dan de Cora Cora het beeld geworden. Hij wordt 4 meter hoog. En ik heb hem al in stukken mogen zien. Ik heb hem nog niet in zijn geheel gezien. Dus het wordt wel heel bijzonder.
0: Waar komt hij precies te staan op de Lloydkade?
1: Even kijken. Als ik het even moet omschrijven, is tussen het slavernijmonument en de kop van de Lloydkade en de Kratonkade.
0: Ja.
1: Daar een beetje halverwege.
0: Is dat dan aan het water ook?
1: Langs het water, ja. Langs het water. En het is de bedoeling dat ze de Lloydkade nog op de schop gaan gooien om allemaal tuinen te gaan maken. Om dat wat mooier aan te kleden. Omdat natuurlijk allemaal nieuwe gebouwen zijn geplaatst. En er is juist voor die ruimte gekozen, ook in overleg met het CBK en de gemeente Rotterdam, omdat er voldoende ruimte is om te kunnen herdenken, gedenken op zo'n locatie. Mm-hmm. En aan de kop, bij de Kraton en de Lloydkade, was de ruimte te beperkt.
0: Ja. Ja, hoeveel mensen ga je verwachten?
1: Dat is wel een.
0: De community, de Molukse community is groot.
1: Is heel groot.
2: Groot, ja. Ja, ik denk dat we wel minimaal rekenen op 2500 mensen.
1: Ja.
2: Maar daarin zeggen we ook, het is een nationaal monument. Dus het is niet alleen voor de Molukkers, maar iedereen, ook hier in Nederland. Want het gaat om gedeelde geschiedenis. Dus ook als er mensen langskomen lopen die daar wonen of zien dat er iets gebeuren. Die zijn ook natuurlijk gewoon van harte welkom. Dus je kan nooit op zo'n dag 21 juni, langste dag van het jaar, ook nog verwachten wat er aankomt te waaien.
1: Nee, zeker niet. En de mensen op de Lloydkade, die zijn ook echt bewust van het feit dat de Molukkers daar aangekomen zijn in 1951. Want de mensen die we daar gesproken hebben, die weten ook van die geschiedenis. En die vinden het ook heel mooi om te zien. En dat ook dadelijk het monument daar gaat komen op die locatie.
0: Ja. Die datum is natuurlijk niet voor niets gekozen, 21 juni.
1: Nee, dat was in 1951 de laatste datum van aankomst van de Kotainten, die de tweede vaart deed in 1951, die ook daar op de Lloydkade aankwam. Dus de periode van 21 maart 1951 tot en met 21 juni 1951 waren die 12 vaarten. Waarvan, wat ik eerder zei, 8 in Rotterdam aanmeerde en 4 in Amsterdam.
0: Is het dan ook de bedoeling om dan jaarlijks op deze datum dan een herdenking te organiseren op die plek?
1: Dat is wel de insteek inderdaad. Of op of rondom die 21 juni om dan een jaarlijkse herdenking daar te houden op de Lloydkade.
2: Ja. Ja, en dit is natuurlijk ook best wel in samenwerking geweest met de gemeente Rotterdam. Ja. En vanuit partij DENK is begin dit jaar, vorig jaar ook een motie ingediend. Ja. Om het jaarlijks te herdenken.
1: Ja, en die motie is allemaal aangenomen door alle partijen.
0: Ja, en de motie betekent dan dat jullie dan financiën krijgen om dat te organiseren? Of, hoe ziet dat er concreet uit?
1: Meer een fiat om dat te mogen organiseren, denk ik. Als ik het even zo goed verwoord.
0: Ja. Gebeurt er al iets op deze datum in Rotterdam?
2: Voor de Molukkers überhaupt?
0: Ja.
2: Nee. Nee, en je ziet eigenlijk dat mensen meer naar de Lloydkade of naar de Javakade in Amsterdam gaan op de datum waarop hun grootouders of ouders zijn aangekomen. Hè? Dus om voor hunzelf te herdenken. En dan kom je natuurlijk andere mensen tegen die ook families hebben die met die boten zijn aangekomen. Dus het is juist eigenlijk wel heel mooi dat dit de eerste keer is dat we zeggen, oké, het wordt echt iets van ons allemaal. Ja. Dus het is gewoon echt nationaal.
0: Ja. Is wel spannend, toch? Ook om iets nieuws neer te zetten en dan ook die datum te claimen en die plek.
1: Ja, het is wel enorm spannend, ook als bestuurslid zijn. Maar ik denk ook de medebestuurders ook wel het spannend vinden. Nu de datum ook nadert. Want als je kijkt naar een jaar geleden, denk je, het duurt nog een jaar. Maar we zitten nu een aantal weken voor de inhuldiging. En ik denk dat straks ook de spanning wel gaat stijgen naarmate 21 juni nog verder gaat naderen.
0: Mm-hmm. Ja. En hoe moet zo'n herdenking eruit zien?
2: Nou ja, uiteindelijk wil je dat het sowieso waardig is. Ja, want we hebben het natuurlijk over onze grootouders die naar Nederland zijn gekomen. Dingen hebben achtergelaten. Eigenlijk hun identiteit opnieuw moeten hebben. Opbouwen en thuis. En dat wil je sowieso wel eren. Dus je wil niet voorbij gaan aan het feit dat er ook veel leed is geleden. Maar ook dat moment eigenlijk, het markeert een aankomst, maar ook een vertrek voor iedereen die hier dus in Nederland is opgegroeid, geboren. En wat we eigenlijk verder in de toekomst allemaal willen gaan doen en delen en maken. En dat je gewoon ook echt onderdeel bent als Molukse gemeenschap van die Nederlandse gemeenschap. Dat je gewoon bestaansrecht hebt en dat we dat ook heel graag willen delen.
0: Ja. Het is ook een verhaal van veerkracht, natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, het thema van de dag is Haluan Maluku Sumber Asli Samangabaru, oftewel de koers van Maluku, bron van oorsprong, nieuwe energie. Dus kijkend naar het verleden, maar ook juist weer richting de toekomst. En daar staan ook de drie krullen in het monument ook voor. Ook de windstreken waaruit de Molukken bestaan, de Noord, Zuid en de Midden-Molukken. Maar ook die koers die dan voortgezet blijft worden met die golfbeweging.
0: Ja. En hoe zie ik die dag voor me? Hebben jullie sprekers? Is er zang? Is er een...
1: Ja, we hebben een divers programma. Daar zijn we nog in de laatste puntjes mee bezig. Het is een officieel deel waar echt alleen genodigden bij aanwezig kunnen zijn. Dat is in het Scheepvaart- en Transportcollege aan de Lloydkade. En van daaruit zullen we met de groep mensen vertrekken richting de plek van inhuldiging. En dan zal er ook nog in dat gebied, Delfshaven, ook nog andere mogelijkheden zijn om te recreëren. Met onder andere een pasar.
2: Ja,
1: dat is een markt.
2: Is een markt.
1: Ze kunnen rondneuzen. En wat eten, uiteraard niet onbelangrijk.
0: Papera?
1: Weet ik niet of ze dat verkopen. Ik heb niet de
2: ik
1: lijst
2: hoop
1: nog
2: het.
1: Gezien.
2: Maar, dat zou wel leuk zijn.
1: Zat is sowieso, denk ik.
2: Ja, ja, en wat Andrew ook zegt, is, we beginnen natuurlijk wel met een soort van officieel gedeelte. Maar dat wil niet zeggen dat we mensen willen uitsluiten. Dat is gewoon echt qua ruimte technisch niet mogelijk. Maar daarvoor zorgen we wel dat mensen live kunnen meekijken op schermen of online. Want ook die eerste generatie die er nog wel is, waarvoor we het ook doen, kunnen ook niet allemaal naar de Lloydkade komen. Dus we brengen het ook naar Rotterdam, maar ook bij de mensen thuis.
0: Ja. Zijn er ook personen van de eerste generatie aanwezig die dag?
1: We hopen dat ze dat qua gezondheid en lichamelijk ook bij aanwezig kunnen zijn. Want uiteindelijk is het zeker voor hun om die dag. Niet alleen die dag, maar ook het monument en dat momentum van het inhuldigen. Dus we hopen wel dat er zeker een groot deel van de nog levende eerste generatie aanwezig mag en kan zijn.
0: Want die zijn dan ver in de 80.
2: Ja. Ja,
1: de meeste 80 plus. Ja.
2: Ja. Ja, en als je het dan nog hebt over kneelmilitairen die nog leven, dan die zijn al echt in de 90 ook.
0: Ja. Ja. Dat lijkt me ook wel bijzonder om, voor hun om dat mee te maken.
1: Ja, dat ben ik wel benieuwd naar, hoe zij hun dat dan beleven. We hebben ze natuurlijk nog niet gesproken. Dus ik persoonlijk hoop wel dat ik ze in ieder geval nog kan spreken op zo'n dag. Wat ze dan voelen, zeg maar. Wat ze dan bij denken. Want ja, je weet natuurlijk niet iemands gedachten. Mm-hmm. En dat ben ik wel zelf ook op benieuwd naar.
2: Ja.
1: Wat dat voor hun betekent.
0: Ja. Hoe zijn de reacties nu al die jullie krijgen van de community over het monument?
1: Ja, we zijn natuurlijk als bestuur zijn dan heel wat jaren aan de weg gaan timmeren, zeg maar, richting dat monument. We dachten eigenlijk van, nou, dat doen we in 1 of 2 jaar wel. Nou, dat bleek dus wel wat langer te zijn. En daarmee hebben we wel wat draagvlak gecreëerd binnen Nederland, maar ook binnen de Molukse gemeenschap. En dat wil zeggen dat je ook niet iedereen kan bereiken. Maar middels social media, we hebben een crowdfunding actie gehad via Voor de Kunst onder andere, waar mensen in ieder geval het idee konden lezen. En je hoort er steeds meer mensen over praten richting 21 juni aanstaande. Dat ze daarvan ook wel steeds meer op de hoogte raken en toch wel steeds meer willen aangehaakt blijven met informatie rondom 21 juni de inhuldiging.
0: Ja, ja. Denk je dat het een emotionele herdenking gaat worden?
1: Dat denk ik wel. Wat ik zeg, dus, je doet het voor, in dit geval voor ons als derde generatie, voor de opa's en oma's. Maar daarbij hou je ze natuurlijk in gedachten en in het hart. En je weet niet hoe ze dag gaat lopen.
2: Nee.
1: Dat maakt het wel lastig, maar dat het emotioneel voor mensen kan zijn, zeker.
0: Ja. En hoe is dat dan voor jullie?
2: Ja, elke week hebben we het wel over het programma en komen nieuwe ideeën bij. Dus je droomt wel ergens over. Maar ik denk dat je pas op het moment zelf... voorzitter van de stichting, Jordi Taamata, die zei laatst... ja, kijk, we staan er straks niet meer als bestuur... maar gewoon als kleinkinderen van. Ja. En toen dacht ik, ja, je weet dat je het ervoor doet. Maar als je dat steeds meer vaker hoort... en ook beseft dat je daar ook als kleinkind staat voor je grootouders... dat brengt gewoon nog een laag met zich mee.
0: Ja.
2: Dus ik kan, ja, volgens mij vanochtend zat ik ook nog steeds in een kan. Dan was het van, nou nee, als we dit gaan doen, ga ik echt janken.
0: Ja. Ja. Ja, ik ken de verhalen van de onthulling van het slavernijmonument ook op de Lloydkade. Nou, daar waren mensen echt in tranen. Veel emotie.
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar ook zeker voor de team wat nu daar aan het werk is al heel periode. Ik denk dat het ook een stukje ontlading is. En ook voor ons als bestuur. En hoe het zich dan uit, ja, dat zie ik dan op dat moment inderdaad. Maar voor de aanwezigen kan het ook heel emotioneel zijn. Wat je zegt, in vergelijking met bijvoorbeeld de Suriname, het slavernijmonument, daar ook gewoon even emoties vrijkomen. Dat zal misschien op zo'n dag ook wel zijn als 21 juni.
0: Nou, ja, jullie hebben een zware, maar ook echt een mooie en waardevolle taak op de schouders genomen.
2: Ja, gaat gewoon geschiedenis schrijven eigenlijk, hè?
1: Ja, dit is wel geschiedenis schrijven inderdaad. Maar of ik dat dan zelf persoonlijk zo ervaar, weet ik niet. Het is gewoon iets wat je doet, in dit geval voor mij persoonlijk, en gewoon gedaan hebt. In samenwerking met de overige bestuursleden. En we wisten ook niet van tevoren wat het allemaal teweeg zou brengen, zoals dat nu aan de hand is.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, we gaan het zien over pak een beetje drie weken. Rijmond is er ook bij.
1: Leuk.
0: Ik dus?
2: Ja.
1: We hebben in ieder geval een bekend gezicht.
0: Zeker, we hebben nu elkaar handje geschud.
1: Ja.
0: En we gaan weer verder met muziek. Shakira. Come on.

0: Ben Lucky, want ik heb twee interessante gasten in de studio. Ik vraag me af, hoe groot is de Molukse gemeenschap nou eigenlijk in de regio?
1: Oh, in de regio? Dat maakt wel iets makkelijker. Nou, ik denk, als je kijkt naar in Krimpen zaten er toen 58 gezinnen. En in Capelle, hoeveel huizen had je daar in Capelle?
2: Heel veel.
1: Ja, van 58 woningen in Krimpen, ja, ik denk.
2: We hebben wel over de 100 huizen in de wijk.
1: Over de 100 huizen.
2: En we hebben seniorenwoningen ook.
1: Seniorenwoningen, nou, gemiddeld met zeg maar 7 kinderen. Met nog iemand kinderen, kleinkinderen erbij, achterkleinkinderen. Ja, ik pak een beetje een paar duizend dat de regio telt, ga ik zo zeggen.
2: Ja, en dan heb je ook nog Ridderkerk.
1: Ja, Ridderkerk is helemaal in de regio. Maar ja, een paar duizend moet je wel kunnen komen.
2: Ja.
1: Binnen de,
2: ja.
1: In de regio dan, hè?
0: Ja.
1: Dus Capelle, Krimpen, dan heb je eigenlijk ook nog Moordrecht erbij en Ridderkerk, dan praat je over een aantal duizend.
2: Ja, los van de Molukkers die überhaupt gewoon in de stad Rotterdam wonen.
1: Ja, want die zijn lastig te vinden, want ze zijn niet helemaal geconcentreerd als in de Molukse wijken rondom Rotterdam.
0: Ja. En dan heb je het over dan tweede, derde, vierde generatie, misschien zelfs wel vijfde generatie.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hoe gaat jullie generatie, dan de derde generatie, hoe gaan jullie om met de geschiedenis?
1: Ja, ik denk dat je dat dagelijks meeneemt. Ongemerkt. Ook in je. In je werk, in je dagelijks leven. Je draagt dingen uit. Je hebt dingen meegekregen. En dat neem je mee in je zijn eigenlijk.
2: Ja, het is gewoon onderdeel van je identiteit. En sommige dingen weet je niet beter. Dus.
1: Dan je ziet het ook niet los van jezelf.
2: Nee, precies. En nou, Andrew is dus mijn neef.
1: Dus zeg, het wel zo.
2: Ja, helaas, nee. We schelen 11 jaar, maar ik zeg dus u tegen hem.
0: Oh?
2: Ja. Dus dat is. Dat doe ik al vanaf jongs af aan. Ik weet niet beter dan dat.
0: Maar tegen een oude persoon zeg je dan altijd u? Of?
2: Ja, totdat ze zeggen je mag ook je zeggen. En zelfs dan heb ik moeite.
1: Dan duurt het even inderdaad hoor. Dat je dan je of jij.
0: Dat heb ik al gezegd, ja. Andrew.
1: Wat zeg je?
0: Mag niet naar je zeggen.
1: Ik laat dat dan niet over. Nee, ik laat het dan niet over. Ze moet waar ze zich fijn bij voelt.
0: Ja. Maar als ik het zo zie, die derde generatie is toch ook wel een generatie die ook het verhaal ook weer doorvertellen op een eigen manier. Zoals wel wat jullie doen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat het ook meer gaat om laten zien wie je bent. Hè. Dus als we het hebben over identiteit, je leert mensen kennen en dan vertel je, oh ja, wat ben jij dan? Ja, ik ben Molux. Oh, dat ken ik helemaal niet. Wat is dat? Nou, en dan ga je, nou ja, tenminste als iemand anders ervoor open staat, dan ga ik dat wel uitleggen. Want je krijgt het gewoon niet mee.
1: Nee.
2: Ja, en dan ga ik het iemand anders echt niet kwalijk nemen dat ze het dus niet weten.
0: Ja, de geschiedenis van de Molukken, dat wordt niet standaard in de geschiedenisboeken.
1: Nee.
0: Neergepend.
1: Nee, en de Molukse geschiedenis is eigenlijk ook gewoon. De Molukken zijn heel veel orale vertellers. Dus heel veel is er verteld, maar niet opgeschreven ook in de loop der jaren. Dat maakt ook wel dat heel veel dingen misschien verloren zijn gegaan. Of misschien toch iets anders verteld worden dan dat het misschien geweest is. Maar zeg ik even.
0: Het is de vaderlandse geschiedenis.
1: Ja.
2: Ja.
0: De Molukse geschiedenis toch?
1: Ja.
0: Dus ja, het behoort dan ook pagina's of vermelding te hebben in de kanon van. Van Nederland zou je zeggen. Maar
1: ja.
0: Toch gebeurt dat minder. Waarom is dat, denken jullie?
1: Ik durf niet te zeggen, want als je kijkt naar hoe breed uitgemeten het verhaal van de VOC, het WEC, allemaal instaat. Maar niet over hetgeen wat er aan leed is geweest. Maar dat is ook gewoon geschiedenis en ook gewoon werkelijkheid en waarheid.
2: Ja, maar het zijn zwarte bladzijdes eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm. Ja, maar
2: het mooie,
1: wel,
2: het mooie wordt wel vernoemd, hè? Als we het hebben over de Spice Islands.
1: Spice Islands, ja. Maar zeg, juist om die kant ook te belichten, denk ik, dat je ook wederzijds begrip kunt tonen voor hetgeen hoe mensen, de Molukse gemeenschap of de Nederlandse gemeenschap, naar elkaar hebben gekeken in de jaren 60, 70, de roerige jaren. En hoe de toen tweede generatie jong waren, die waren in 20, die hebben natuurlijk best wel wat op hun kerfstok gehad toen de tijd. Waarom ze misschien zo gehandeld hebben. En zo creëer je misschien wel weer wederzijds begrip. Het is niet goed te praten misschien, maar.
0: Ja, zo. Je doelt tweede generatie, dan heb je het over de treinkaping.
1: Onder andere, ja. Maar ik zeg, die roerige 70 jaar, dat zijn wel bepaalde. Hoe moet ik het uit?
2: Ja, het heeft allemaal een aanleiding gehad natuurlijk.
1: Ja.
2: Hè? Je groeit. Dus mijn ouders zijn tweede generatie, die zijn nu. Hoe oud zijn ze nu? 71. die zijn geboren in Kampen. Dus mijn vader in Kamp Vught. Mijn moeder in Kamp Almere bij Huizen. En je moet je voorstellen dat het gewoon echt een kamp is. Een kamp niet als in zeg maar zo'n bungalowpark. Maar een kamp met een omheining. Met een kampwacht. de melkboer komt in het kamp. Je hebt een gaarkeuken. Je hebt eigenlijk niet heel veel zelf te beslissen. Maar als kind heb je dat niet echt helemaal door. Want je bent met je familie, met je vrienden. Terwijl als je nu dat hoort, dan denk je, ja,
1: Kamp Vught, hè, voor de mensen die luisteren. Hè. Wat is Kamp Vught? Dat is voormalig concentratiekamp Lunette, is dat dit al?
2: Ja, heette dat toen Lunette?
1: Ja, of heet nu Lunette of Vught, maar ik dacht Lunette in ieder geval.
2: Ja, nou, het is een voormalig concentratiekamp. Dat werd gebruikt door Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
3: Om Joden te verzamelen en richting Duitsland.
1: Voor transport inderdaad, of werkkamp. Ja.
3: En volgens mij is in Westerbork is er nog steeds hebben ze één huis behouden.
1: Ja, klopt. Ja. En in Westerbork is dan mijn vader geboren. Net als Nina's vader in Vught is mijn vader dan als eerste van het gezin in Westerbork geboren. Dat was toen omgedoopt tot Schattenberg. Ja. Om het een beetje mooi te verbloemen.
2: Ja.
3: Maar ben je er wel eens geweest ook?
1: Ik ben er wel eens geweest. Mijn vader was toen niet mee. Die was toen thuis gebleven. Maar ja, dan loop je daar. Je ziet helemaal niks eigenlijk meer. En als je bijvoorbeeld in Duitsland kijkt, heb je dan wel concentratiekampen waar meer zichtbaar is. En dan voel je wel wat meer energie, zeg maar, wat daar is geweest. En nu loop je in Westerbork wel op een leeg veld. En in Kamp Vught bijvoorbeeld.
3: Ze hebben één huis behouden.
1: Hebben ze behouden, hebben ze zo omgebouwd.
3: Ben je er ook geweest dan?
1: Die heb ik nog niet gezien, volgens mij, die barak. Dacht het niet. Nee, maar in Kamp Vught bijvoorbeeld, daar hebben ze de huis allemaal gerenoveerd. Want die mensen wilden dus het kamp niet uit. En dat is nog een beetje in lijn van hoe de kampen, de huizen er toen uitzagen. Daar heb je brak 1A, 1B volgens mij nog.
2: Ja. Ja, en dat is dus ook een van de, als ik het goed zeg, een van de 5 herinneringscentra in Nederlands-Indië geschiedenis, zeg maar. Net als Bronbeek en het Indisch herinneringscentrum. Dat is Kamp Vught, heeft dan dus ook die barak. En volgens mij ook het Openluchtmuseum in Arnhem heeft laatst ook hun Molukse barak hernieuwd. Dus dat is helemaal verbouwd en daar kan je dus ook weer echt naartoe gaan en beleven hoe hutje mutje onze ouders en opa's en oma's zijn opgegroeid.
1: Ja. Terwijl als ik de tweede generatie hoor vertellen van vroeger, dat is best wel een leuke tijd tussen aanhalingstekens hebben gehad. Maar ze wisten, wat je zegt al, ze wisten niet anders hoe ze daar moesten leven met elkaar en met hun vrienden toen de tijd.
2: Ja, en dan word je dus ouder, ga je eigen meningen vormen en dan neem je het verdriet van je ouders mee. Ja, en dan hoe ga je daarmee om?
3: Ja, intergenerationeel trauma.
2: Bijvoorbeeld, ja.
3: Ja. Je neemt de pijn van je ouders mee. Ja. En dan is het soms, ja, je kan bijna zeggen, je kan niet goed praten, maar je kan die tweede generatie wel begrijpen dat ze in opstand komen en van zichzelf laten horen.
2: Ja. Ja, want je hebt natuurlijk, kijk, de aanleiding dat we hier natuurlijk zijn is eigenlijk de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken. 25 april 1950. Maar die KNIL-militairen mochten niet demobiliseren op eigen grond. Dus ze mochten niet terug naar waar ze vandaan komen. En dan word je verscheept naar de andere kant van de wereld. Terwijl je terug wil. Ja, en die pijn die neem je mee, maar misschien dus ook wel over van je ouders. En als je niet de middelen hebt, zoals we ze nu bijvoorbeeld hebben, om hulp te krijgen hoe je daarmee om kan gaan. Of, hè, want integreren was ook niet de bedoeling. Ja, hoe moet je je dan uiten? Dan ga je misschien wel radicaliseren zoals dat toen is gebeurd.
1: Ja, want ze mochten het kamp ook niet uit. Hè. Ze moesten op het kamp blijven. Ze mochten niet werken toen de tijd. En ze kregen eten uit de gaarkeuken. Ze mochten ook niet zelf koken. Dus dat is later allemaal wel wat veranderd. Maar ja, ze zaten echt in isolement.
3: Ja.
1: Ze kregen 3 gulden zakgeld per week, of per maand, per week.
2: Zoiets, ja.
3: Ja. Ja. Ja, wat, Andrew, je had het net al over, beide al, de donkere bladzijde in de vaderlandse geschiedenis. De laatste jaren zijn er veel excuses ook gemaakt voor je periode. Door de koning, door voormalig minister Rutte, toenmalig burgemeester Albert Ellep heeft ook excuses aangeboden voor de invloed van toenmalige colleges in koloniale en slavernijhandel. Mag ik jullie deze vraag stellen? Zijn excuses van de Nederlandse overheid voor de behandeling van de Molukkers na de Tweede Wereldoorlog, is dat iets waar jullie of de gemeenschap over nadenkt?
1: Ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden, Danny. En waarom? Omdat ik maar één ziel ben van deze Molukse gemeenschap. En als dat iets is wat besproken zou moeten worden, dan zou dat met een goede vertegenwoordiging van die gemeenschap moeten zijn.
3: Maar stel voor jezelf.
1: Ja. Kijk, het is de eerste generatie die hier naar Nederland is gehaald toen de tijd. En aan die mensen zou dan excuses moeten worden gemaakt. Anno 2026, 75 jaar later, is een heel groot deel er al niet meer. Dus voor wie maak je dan excuses?
3: Een nazaten.
1: Ja. Ik vind het een lastige vraag.
3: Maar nee is ook een antwoord.
1: Ja. Ik weet het niet.
3: Hoe zit jij erin, Nina?
2: Ja, ik vraag me dan af, waar geef je dan excuses voor?
1: Ja.
2: Waar moet het dan over gaan?
3: Oh, jullie grootouders zijn behandeld hier.
2: Ja.
3: Dat is niet correct.
2: Ja, en tegelijkertijd, kan ik daar dan iets mee? Kijk, mijn opa's die hebben ook wel eens een Rietkerkpenning gehad. Ja, soms voelt dat persoonlijk als een soort van zoethoudertje. Maar als er geen...
3: Wat precies die penning?
2: Een Rietkerkpenning. Ja, waar dat voor werd uitgegeven, dat durf ik nu ook niet meer. Maar laat me zeggen, ik weet dat het is uitgegeven als een soort van erkenning. Maar ja, kijk, tegenwoordig hebben we het ook over onze Molukse wijken. Gaan die dan nog wel bestaan en wordt dat niet overgenomen? Blijft dat wel dan echt voor de Molukse mensen zoals dat bestemd is en bedoeld is? Ja, ik bedoel, als je excuses kan zeggen, maar er zitten geen vervolgacties aan. Hè, dus zo'n excuus is, dan is het een punt, geen komma. Dan heeft het voor mij niet heel veel waarde.
1: Ja.
2: Tegelijkertijd snap ik dat er misschien mensen zijn die denken, nou, dat geeft mij meer rust. Of het idee dat excuses dus ook gelijk staat aan erkenning. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel hebben.
1: Maar zit dan niet een verschil tussen erkenning en excuses?
2: Nou, ik noem het niet hetzelfde, maar dat excuses kan leiden tot erkenning.
1: Ja, of erkenning tot excuses, of andersom ook.
2: Mag ook.
3: Maar excuses, dat is echt iets wat je letterlijk tegen iemand zegt.
1: Ja, maar als je heel simpel sorry zegt, maar...
3: Mijn veder niet open had en dat je me niet hoorde praten.
1: Ja, nee, precies, maar hoe oprecht is dan wat Nina ook zegt, die sorry, die excuses. En wat hangt er, wat zit daar dan achter inderdaad? Dat is wel een vraag die dan ook aan de gemeenschap gesteld zou moeten.
3: Moet er dan ook iets achter schuilen hangen na de excuses? Een actie of iets?
2: Geen woorden, maar daden, zoals we hier in Rotterdam zeggen.
1: Ja. Ja, ik kan niet voor de hele gemeenschap spreken, uiteraard. Hè, dat wat ik eerder aangaf, is ik denk dat je gewoon in gesprek zou moeten, als daar een vervolg aan moet worden gegeven, dat dan een goed gesprek met de gemeenschap zou moeten gaan.
3: Ja.
1: Om te kijken van oké, wat willen jullie, wat zouden jullie dan willen?
3: Ja. Ja.
1: Belastig onderwerp wordt, Danny.
3: Ja, maar dat hoeven we ook niet te schuwen natuurlijk.
1: Nee, zeker niet, zeker niet.
3: Wat we wel gaan doen is naar muziek. Want het is natuurlijk ook een radioprogramma. Ja. We gaan dadelijk verder praten. Maar nu eerst Walk on Water.

0: John Legend. Lekkere track, we zijn weer terug. Zullen we gewoon even over iets luchtigs hebben, jongens?
1: Ja, doe maar.
0: Het weekend, wat gaan jullie dit weekend doen?
1: Dingen voor het monument.
0: Ja, altijd werken.
1: Ja, nou ja, ik bedoel, je zei het is nog maar een kleine 3 weken. Dus dat vergt nog wat voorbereiding. Maar ik moet zeggen, dat is ook gewoon echt leuk.
0: De laatste loodjes.
1: Ja, met een hele leuke groep mensen.
2: Jazeker, dat is niet onbelangrijk, de groep mensen waarmee we werken. Dat is echt wel een shout-out naar de mensen die allemaal in het projectteam zitten. In de communicatiegroep, in de PR-groep. Om ter ondersteuning van het bestuur in dit geval, om die dag mogelijk te maken. Mm-hmm. En daar zijn we ook wel als bestuur, daar praat ik even namens het gehele bestuur, ook wel heel erg dankbaar voor. Voor de inbreng en de hulp die ons geboden wordt vanuit diverse hoeken in deze fase richting de inhuldiging.
0: Heb je veel vrijwilligers?
2: Ja, wel. De kerngroep is wel vrij compact. Maar op de dag zelf zijn we nog aan het vragen. Ja. Maar is de groep al best wel via een oom die ook weer een eigen netwerk heeft, wel aardig opgetrommeld. In ieder geval voor zo'n dag.
1: Ja, dus je ziet gewoon dat het heel breed wordt gedragen. En mensen toch onderdeel willen zijn van zo'n mooie dag. Mm-hmm. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja. En hoe ziet jullie rol er dan uit op zo'n dag?
2: Op die dag zelf, wij zijn dan van de ik ben dan woordvoering op die dag. Dus naast

0: Hij bezig.
1: Ja, ja, precies, dan zien we je weer.
2: Ja. Ja. Dus dat is in ieder geval onze rol voor die dag. En ja, de andere leden en andere projectteamsleden, die hebben een andere taak op zo'n dag. In dit geval.
1: Ja, maar we gaan vooral allemaal heel erg genieten.
2: Zeker, zeker. Ja, goed, het is een druk weekend inderdaad met voorbereidingen voor 21 juni. En heel veel meetings weer. Maar alles voor het uiteindelijk een mooi resultaat.
0: Ja, want dit doe je bestuur, dat doe je op vrijwillige ja, basis natuurlijk. En toen jij ook, Nina.
1: Ja.
0: Het is toch wel mooi om je ergens voor in te zetten. Toch? En,
1: ja, zeker.
0: Er niks voor terug te krijgen.
2: Dat is waardering, denk ik.
1: Ja.
2: Waardering en genoegdoening geeft ook al iets terug aan een mens. En als je dan in de wandelgangen hoort dat je daarmee goed bezig bent. En, want je bent toch altijd ergens twijfelachtig. Ja, doe je het wel goed? En weet je, want je doet het niet alleen. Tenminste, eigenlijk doe je het niet voor jezelf. Je doet het voor de gemeenschap.
1: Precies. In die zin ben je ook een beetje een stem en een gezicht voor de mensen die dat niet durven of hebben kunnen doen. Ja. Dus het is alleen maar mooi. En ja, je krijgt het gewoon terug in misschien wel blije gezichten. In tranen van herkenning. In, nou ja, lekker eten.
2: Ja, ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, jullie zetten wel wat neer ook. Ik zei dat jullie zijn vrijwillig, want jullie hebben gewoon een baan hiernaast.
1: Ja.
0: Nina,
1: ja.
0: Jij werkt voor Phoenix.
1: Klopt.
0: Wel dan altijd bezig met de term migratie.
1: Ja. Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, ik doe zoveel op vrijwillig vlak voor mijn gemeenschap. En ik wil heel graag dat verhaal delen. Maar wat nou als ik gewoon het een beetje geld mee kan verdienen? Als in, ik maak er gewoon mijn 9-to-5, zoals Dolly Parton zei van. Ja, precies. En dan, ja, als ik mijn passie en mijn werk kan combineren, dan waarom niet? En in Phoenix kan ik bijdragen aan zo'n breed migratieverhaal.
0: Wordt het verhaal van de Molukkers ook goed verteld in Phoenix, vind je?
1: Nou, er staan twee kunstwerken door Molukkers gemaakt. En dit jaar, omdat het 75 jaar Molukkers in Nederland is, is het ook Phoenix in Focus. Dus dan staan er wat extra tekst en uitleg bij. Dus ja, er is representatie. En ik denk dat dat ook wel op een goede manier gebeurt. Er is ook een klein evenementje geweest met Museum Maluku, waarbij ze foto's uit het archief hebben gehaald en mensen uit de regio hebben gevraagd van joh, kom even kijken, noteer op de bladen als je ze herkent wie het is. Nou, volgens mij, Andrew was, die heeft hele bladen volgeschreven.
2: Ja.
1: Dus ja, dat, ja, je doet het echt met de gemeenschap.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, Andrew, jij doet het ook gewoon vrijwillig.
2: Ja, ik doe.
0: Je bent onder andere radio-dj.
2: Ik maak ook radio inderdaad. Ja, een Molukse radioprogramma op de lokale Open Krimp onder andere. En Radio Capelle. Ik maak één programma voor twee omroepen. En ja, dat is ook een beetje de cultuur overdragen. En gewoon gasten ontvangen in alle gradaties. Laatst hadden we jongeren in de uitzending van vierde generatie. Die vertellen over wat hun drijft binnen de Molukse gemeenschap. En ik heb ze dan de ruimte gegeven om in dit geval mijn eigen neefje zijn vrienden te bevragen. En ik zat er een beetje als sidekick bij. En heb ook af en toe wat vragen gesteld. En zo een beetje enthousiast te krijgen. Ook voor radio en dat soort momenten. Mm-hmm. Maar daarnaast ook gewoon andere activiteiten. Net als Nina ook gedaan heeft in het verleden. Ik heb niet gedanst, maar wel bij andere.
0: Danst, Nina?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, culturele dansen, ja.
0: De culturele Molukse dansen.
1: Ja, Molukse dansen, ja.
2: Molukse dansen,
1: ja. Ja, daar ben ik echt mee opgegroeid. Dat doe ik nu niet meer. Nou, af en toe. Op speciaal verzoek, maar ja. Dat is niet meer iets. Ik zet me liever op een andere manier in. Ja, ja.
2: Ja, goed, in vergelijking met Nina woonde ik altijd buiten de Molukse wijk. Ik was altijd wel in de Molukse wijk, in Krimpen en voornamelijk in Capelle, waar dan mijn moeder vandaan kwam. Dus daar ben ik ook opgegroeid als klein jongetje. Dus ik stond iets meer buiten de wijk en qua leven. Dus ik was eigenlijk meer opgegroeid in de Nederlandse samenleving ook. En dat maakte inderdaad dat ik later pas met de cultuur bezig was.
1: Mm-hmm. En dat toch Krimpenaar van het jaar ben geworden.
2: Ja, in 2016 ben ik Krimpenaar van het jaar geworden. Ja, maar dat heeft ook te maken met hetgeen wat ik allemaal gedaan heb in Krimpen. Gewoon op vrijwillige basis. Ja. Hè. Dus dan heb ik op vrijwilligerswerk gedaan op de voetbal. Ik heb, weet ik wat allemaal, ik maakte radio. Ik deed in de decemberperiode met een man met lange baard. Doe ik al inmiddels dit jaar, mag ik niet liegen, 29 jaar. Dus dat zijn ook alweer dingen die dan meegenomen worden.
1: En dan ben je ineens gemeenteraadslid in Krimpen.
2: Ook nog, ja. Dat doe ik ook allemaal nog naast mijn werk. Hè. Dus ik heb nu mijn eigen werk. Het monument lopen, het gemeenteraadswerk.
0: Waar haal je de tijd vandaan?
2: Ja, heb ik eigenlijk.

0: niet, maar je moet het een beetje spreiden. En dat het is nu nog wel druk in deze maand, mei, juni, in aanloop naar het monument. Maar straks als het monument inguldigd is, dan heb je iets meer rust op dat vlak. Maar dan gaat het raadswerk in dit geval ook gewoon weer door.
1: Ja. Nou, mooi. Alle pijlen op de 21ste.
0: Ja, zeker.
1: In ieder geval. Ja, dankjewel voor de verhalen. En ik hoop ook dat de luisteraar ook iets meer kennis heeft gekregen van de Mulkse gemeenschap. We gaan naar de laatste track alweer. Dit is Jamie XX, Loud Places. Een van mijn favoriete tracks. En deze is voor mijn schatje.

0: XX Loud Places, zo'n lekker nummer is dat. Echt zo'n nummer waar je lekker innig verstrengeld met je vriendin op de dansvloer wil staan. Ze staan in Nederland, Down the Rabbit Hole. Eerste en enige show in Nederland. Ik ga er zeker bij zijn. Ja, dit is de laatste afterparty die ik doe, dames en heren. Dankjewel mijn gasten Andrew en Nina. Jullie willen nog iets zeggen ter promotie van het monument?
1: Ja, dus 21 juni dan wordt het monument ingehuldigd. En wat ik al eerder zei, het is niet alleen voor de Molukkers, maar voor iedereen die een kijkje wil nemen. Wees van harte welkom. Programma en dergelijke, dat kan je vinden op de website oelukora.nl.
0: Ja, oké, mooi. Hey, dankjewel voor dit verhaal, mensen. Ja. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot snel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
10: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de afterparty non-stop, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand is verwoest. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is voorbij Gorinchem getrokken en met de buien is het flink afgekoeld. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden is te zien dat ze onder andere met flessen gooien. En daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Dat werd vanmiddag bekend toen het coalitieakkoord werd gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden de partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het Maassluisse college. En dan het weer. De buien zijn naar het oosten weggetrokken en de temperatuur in onze regio is fors gedaald. Ligt nu tussen de 16 en 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon, blijft het vrijwel overal droog. En het wordt morgenmiddag 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er nog verkeersinformatie. Nog even de nasleep van de omgewaaide bomen langs de A13. Bij knooppunt 16-Hoven in de richting van Rotterdam is de rechte rijstrook nog steeds afgesloten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er staat nog wat file, 2 kilometer. De vertraging was eerst een uur, maar inmiddels is die vertraging maar 2 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.
11: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
12: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten? Scan en win in de Woon-Winkamer of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op womoalexandrin.nl. Laat het groeien.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijn.
1: Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte

0: setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer er omheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is voorbij Gorinchem getrokken. En met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het nog drukkend warm met 28 tot 31 graden. Nu is het 16 tot 20 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd en ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd vanmiddag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn weggetrokken naar het oosten en de temperatuur in onze regio ligt nu tussen de 16 en de 20 graden. Morgen, periode met zon en vrijwel overal droog. En het wordt morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws en daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.
7: All right, Dad, you ready?

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
3: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.